0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En ook voor jou een goedemorgen, Marnix. Dankjewel.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Dat even, er zal toch niks met Walter aan de hand zijn, want hij reageert niet in de app. Maar toen kwam, 30 seconden voordat deze plaat was afgelopen, toch dat voiceberichtje binnen.
1: Goedemorgen Joost. Ja, we zijn wakker hoor, want we hoorden de Jacksons en Can You Feel It. Goedemorgen.
0: Ja, dan kunnen we van start met een nieuwe Goedemorgen.

0: haan die kraait en even was er twijfel. Ga ik een duik nemen in een van die mooie wateren van de provincie? Maar ik heb het toch maar niet gedaan. Door de warmte en de droogte duikt er ook opeens steeds meer blauwalg op meerdere plekken. Waterschappen die houden het in de gaten, want het spul kan giftig zijn. En wie van plan is om in natuurwater te zwemmen, ja, check dan vooraf even die site, zwemwater.nl, of het een beetje veilig is. Maar ja, ik heb toch wel zin in zo'n verkoelende duik eigenlijk. Het gaat nog wel gebeuren dit weekend, denk ik. Bij jeugdzorginstelling Jongster in Beekbergen is het nog steeds onwerkelijk allemaal. Ja, het gebouw waar 20 jongeren met autisme woonden is volledig afgebrand. En één bewoner raakt ook zwaar gewond. Een andere bewoner is opgepakt. Medewerkers die staan met tranen bij de puinhopen, maar willen wel door. En ook buurtbewoners die zijn aangedaan.
1: Ik vind het echt erg. Ik vind het zo erg. Want er waren zomaar zoveel kinderen hier altijd. Ook op vakantie en zo met al die tenten daar. Achterin is toch jammer? Dat is hartstikke zonde. Gosje, man. Nou, dat heeft aardig gefikt. Maar ik ben blij dat ze het zo hebben gehouden. Dat bos er niet. Want voor hetzelfde geld, hè, is het bos er ook bij, hè? Dat alles in het bos ook. Oh, dat is erg. Verschrikkelijk.
0: Ja, die jongeren zijn elders opgevangen en samen met de GGD wordt er nu per persoon gekeken wat er nou nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bos en de vakantieparken in de buurt. En er kwam geen asbest vrij. Vorig jaar pakte de toen nog 86-jarige Frans van Beers ongelooflijk knap de WK-titel powerliften in zijn klasse. Ja, dat zijn hele zware gewichten die je tilt zoals in de sportschool, zeg maar. Maar het was nog niet genoeg, want Frans gaat nu als 87-jarige dus naar Amerika voor het volgende WK al. Maar ja, hoe is hij in deze sport gerold? Nou, Frans, die ging een keertje mee met zijn vrouw naar de sportschool.
2: Nou ja, toen zei die leraar, laat eens even kijken. En toen zei hij, jij kunt wereldkampioen worden. Dus heb ik daar even een rondje gedraaid of zo. Hij zal het wel leuk gevonden hebben. En zo ben ik dan in Korea terechtgekomen.
0: Ja, daar had hij dus zijn eerste WK. In Amerika zal hij in november zijn titel verdedigen. Wat staat er dan in die papieren blaadjes? Dat zijn dan de kranten. Ja. De Gelderlander bijvoorbeeld opent met de droogte. Vandaag is crisisoverleg in Den Haag over het watertekort. De sluizen naar het Twentekanaal zijn al dicht. De haven van Deventer gaat zaterdag op slot. En als de waterstanden blijven dalen, dan gaat de hoogste alarmfase in. Drinkwater is er nog genoeg, maar boeren mogen op steeds meer plekken geen water meer oppompen. De Telegraaf dan heeft een grote foto van betonblokken bij de Pride-feesten in Amsterdam na de aanslag in Berlijn. En de aanhouding van drie jonge terrorismeverdachten is de beveiliging flink opgeschroefd daar. Ook in de Telegraaf, Nederlanders die voor hun pensioen naar het buitenland verhuizen raken door nieuwe Europese regels straks het Nederlandse zorgverzekering kwijt. En dat kan dus flink in de papieren lopen. En het AD meldt dat de elektrische auto volgend jaar voor het eerst de benzine- en dieselauto inhaalt. Politieteams en een helikopter die waren deze week druk op zoek naar een ouder vermist stel in een Belgisch zorgcentrum. De twee waren 's avonds ineens spoorloos verdwenen, waarop het zorgcentrum alarm sloeg. Een medewerker ontdekte het duo uiteindelijk, gezond en wel, in een kamer precies één verdieping hoger. Het stel bleek zich te hebben vergist.

Joost hier in Goedemorgen Gelderland en Swingout Sister is er ook bij met Breakout. Zometeen een introotje raden. Een goed begin is het halve werk. En Boney Prince Billy die is al begonnen met een waardig mooi liedje. Luister.

0: Hij staat bekend om zijn onvoorspelbaarheid, ook bij optredens en zo. Maar hij had toch zin in wat meer, ja, beluisterbaarder werk, zou ik maar zeggen. In deze folkliedjes, laatst een album uitgebracht in die stijl. Je kan hem een beetje vergelijken met Johnny Cash en Leonard Cohen.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Introotje raden, altijd in het eerste uur van Goedemorgen Gelderland. Elke werkdag tussen 6 en 9 te beluisteren. Ook met dat intro dus, weet jij om welke plaat dit gaat? Het is een Vlaamse schone. Nou, misschien heb ik nu al te veel gezegd. Laat het weten, joost@gld.nl. Of de Omroep Gelderland app. Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, typ het in, fluister het in. Of beweeg het in, van mijn part.
2: The fishing boats go out across the evening water, smuggling

0: En ik dacht, het zal wel niks betekenen dan. A la lila. Maar het betekent toch echt, daar is het dan. In dit geval een goed begin. Dat is dan niet de plaat die je net hebt gehoord, hoor. Van de familie Azor. Nee, het goed begin is van een Vlaamse schone. En je hebt het intro gehoord. Ik dacht, misschien is het ook wel mooi om even het einde van de plaat te laten horen. Dat is namelijk een soort, nou ja, luister zelf maar, kijk dit. Oh, dat is een ja. Je weet het.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: 6:30 op Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. In Appeltern 17,9 graden en in Beneden Leeuwen 20,2. Je krijgt het belangrijkste nieuws uit de provincie. Een auto is volledig uitgebrand na een ongeluk op de Stikkenweg in Zelhem. De bestuurder reed met haar wagen tegen een lantaarnpaal en daarna een boom. Ze kon zelf ongedeerd uit het voertuig komen. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de brand die daarna ook ontstond. En door de aanhoudende droogte en hitte neemt de kans op blauwalg in de Gelderse wateren toe. De waterschappen zien vooral langs de Maasmeer blauwalg en houden de situatie in de gaten. Ook botulisme vormt een groot risico. Door het warme weer zwemmers wordt aangeraden vooraf te controleren of natuurwater veilig is. Dat kan natuurlijk via de officiële kanalen. Maar je kan ook de app van Omroep Gelderland in de gaten houden of gld.nl.
6: 3, 2, 1... Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Goedemorgen Gelderland. Joost Brouwer.
0: Ja, dat ben ik. Barry White is er ook bij. Let the music play. Gaat zeker gebeuren zo. En ja, wat doen twee mannen in een oranje hesje toch in de provincie? Gluren, gluren en nog eens gluren. Het antwoord krijg je ook na Barry.

0: Ik kan hier hele zwoele dingen bij bedenken, hè, bij zo'n plaat. Het is ook wel een beetje een speakliedje, of niet? Zo'n gluurplaat, de gluur, Barry White en Let the Music Play. En hoe zit het dan met die mannen in oranje kleding die urenlang naar je dakrand staren? Nou, in Lathum wordt dorp voor dorp uitgezocht waar vleermuizen en zwaluwen wonen. En dat scheelt huiseigenaren dan straks een duur onderzoek als ze hun huis willen isoleren. Voorlopig is het nog een kwestie van kijken en wachten, want welke buurt moet 17 keer worden bezocht?
1: We gaan eerst de ronde gierzwaluw doen.
2: Daarbij kijken we ook naar de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Let's go.
3: Van april tot oktober doorkruisen de twee mannen heel Zevenaar. Zo weet de gemeente straks waar beschermde dieren in en rond woningen zitten. Onderzoek dat huiseigenaren anders zelf moeten laten doen.
4: Dat is een duur onderzoek en dat kost ook heel veel tijd. En die beide dingen ondervangen we door dat eigenlijk nu in één keer integraal voor de gemeente te doen.
2: De gemeente doet eigenlijk wat de burgers zouden moeten doen. Dus daarmee ontzorgen ze eigenlijk de gemiddelde bewoner van hun gemeente.
3: Urenlang zwerven de onderzoekers koekeloerend door straten. Bewoners worden daar wel eens ongerust van.
2: Dan moet ik zeggen dat mensen vaak zelf wel komen vragen wat we aan het doen zijn voordat ze de politie bellen. Dan leggen we natuurlijk uit wat we aan het doen zijn. Dan zeggen mensen wel eens, oh, vind ik een beetje een vreemd verhaal. En dan zeg ik wel eens, ja, dat klopt ergens wel, maar het is toch echt wat we aan het doen zijn op zo'n avond.
5: Nee, maar gelukkig gebeurt het onderzoek ook wel vaker. Dus vaak als je dan tegen de politie zegt, goh, ik doe vleermuisonderzoek. Dan zo, oh, je bent er zo heen. Ja, dan komt het vaak wel goed, gelukkig, ja.
3: Als alles klaar is, heeft de gemeente een handig overzicht. Een zogeheten soortenmanagementplan. Voordat huiseigenaren ermee aan de slag kunnen, moet de provincie zo'n plan nog wel goedkeuren. En dat is in heel Gelderland nog nergens gebeurd, behalve op proef in Apeldoorn.
4: Ik ga ervan uit dat de provincie daar nu echt gas op gaat geven om te zorgen dat dat wel op korte termijn rondkomt.
6: Wordt u de eerste gemeente dan?
4: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: De gluurders daar, de vleermuizen en nog eens vleermuizen. Dit is Don Henley met The Boys of Summer. Dat lange intro, maar dat is niet het intro dat we deze ochtend zoeken nu. Dat is een ander intro en dat hoor je dan weer na Don.

0: The Boys of Summer op Radio Gelderland. Dan Henley, dit is Willy.
1: Ik ga erover met Slaap Lekker Fantastisch Toch.
0: Slaap Lekker Fantastisch Toch, Fantastisch Toch. Is
2: een
0: dat
2: goed
0: het?
2: Begin. Ja. Is het halve werk?
0: Eigenlijk kan ik het allebei goed rekenen. Anouk, goeiedag.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, want jij gaat dan liever voor die Diggy Dex versie, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. Toen ik hem hoorde net op de radio, dacht ik meteen... Hey, dat is een van mijn favoriete nummertjes.
0: Ja, want het origineel is Eva de Roveren zelf. Fantastisch, toch? En later, 2010, als ik me niet herinner, kwam die versie met Diggy Dex. En dat intro, als je dat naast elkaar legt, ja, dan is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. En daarna komt een beetje dat, ja, dat R&B, hip-hop-achtige vibeje, wat Diggy Dex erbij heeft gepakt erbij. En dat is echt daar sloeg jij op aan, zeg maar. Dat je in je hoofd zit.
3: Nou, vooral de combinatie van Eva de Roveren en Diggy Dex. Ja, dat vind ik dan wel heel leuk. Ja,
0: mooi. Dan gaan we die draaien. Hoe is jouw dag zo begonnen?
3: Goed. Ik ben nog niet heel lang wakker. Dus ik was wakker geworden met dit liedje.
0: Nou, mooi. Ja.
3: En ik dacht, nou, daar kan ik mooi dat liedje mee opstaan. En toen stopte die in één keer. En toen mijn man en ik lagen allebei nog in bed. En toen wilden we dat liedje verder zingen. En toen hadden ze iets van, hey, maar die stopt.
0: Okay.
3: En toen zijn we allebei heel erg wakker geworden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Want er wordt toch al een beetje, op het eind wordt er dan een beetje gefluisterd, hè? Dan heb jij nog 's ochtends moeten fluisteren omdat jij eerder wakker was dan je man bijvoorbeeld? Of,
3: nee.

0: beetje in de stemming te komen. Hè? Niet,
1: om wakker te worden.
0: Niet dat je verontwaardigd bent dat je nu verwacht dat ik een prijs weggeef. Hè?
1: Dus, nee hoor, helemaal niet. Okay. Nee, helemaal niet. Het is een mooi begin van de dag.
0: Oké, hoi.
1: Oké, doei.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: Joni Mitchell had er zin in. Big Yellow Taxi.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hoe is het buiten?
0: Ga ik vragen aan Rico Schreuder. Goeiedag, Rico.
2: Goedemorgen, Joost.
0: Ja, en ik ben er eigenlijk een beetje aan gewend al dat het dan weer zo'n warme dag is geweest gisteren. Want vandaag krijgen we er nog één, volgens mij.
2: Ja, vandaag krijgen we inderdaad nog één. Niet zo warm als gisteren. Heet kunnen we eigenlijk zeggen, want gisteren was het 34 graden. Nou, vandaag gaan we in het oosten van de provincie uitkomen op zo'n 32 of 33 graden. Nog steeds behoorlijk warm natuurlijk. Maar in het westen van de provincie komt al wat koelere lucht geleidelijk aan binnen vanaf het westen. En dan wordt het maximaal zo'n 28 of 29 graden. Dus nog steeds een zomerse dag vandaag. Vanochtend volop zonneschijn. Vanmiddag komen er ook al wat stapelwolken voor. En later vanmiddag kan er in het oosten van de provincie een enkele bui voorkomen. En als er een bui voorkomt, ja, dan is er ook gelijk kans op onweer. Dus kijk vanmiddag even goed naar boven. Als je een donkere wolk aan ziet komen, ja, dan kan er dus een enkele bui voorkomen.
0: Oké, en dan kunnen we het woord hittegolf weer vergeten eigenlijk, of?
2: Nou, de hittegolf die gaat nog wel eventjes door. Want, want we hebben natuurlijk temperaturen boven de 30 graden. Ja. En hebben we de komende dagen moet het gewoon nog boven de 25 graden blijven. En als we dan nog een keer een 30er hebben, dan hebben we dus die hittegolf. De komende dagen blijft die dus wel boven de 25 graden in Gelderland. Want morgen hebben we temperaturen van 25 tot 27 graden. Morgenochtend hebben we dan enkele buien. Morgenmiddag breekt de zon weer door. En in het weekend dan is het droog. Temperatuur zaterdag zo'n 26 graden. En zondag 27 graden. En het zou me niks verbazen als we maandag weer die 30er gaan krijgen. Want maandag stroomt er namelijk weer zeer zachte lucht onze kant op. En kan het gewoon weer 32 graden worden.
0: Oké, de zomer is volop aan nog, zullen we maar zeggen.
2: Zeker nog wel aan, ja, inderdaad.
0: Oké, Rico, dank je wel.

En zo is dit uur weer voorbijgevlogen van Goedemorgen Gelderland. En daar is Teddy Swims ook onderdeel van geweest met Mr. Know-It-All. We hebben dus de uitslag van een goed begin is het halve werk gehad. Dat was die plaat van Eva de Roveren. In de versie met Diggy Dex hebben we hem gedraaid. En we hadden het nog over die isolatiemedewerkers, hè, en de vleermuizen. Luisteraar Benny Rengeling die waarschuwt dat mensen die zich voordoen als isolatiemedewerkers ook andere bedoelingen kunnen hebben. Volgens hem kunnen criminelen op die manier woningen en de kwetsbare bewoners in kaart brengen om later dan toe te slaan. Hij vreest dat mensen zulke bezoekers straks sneller vertrouwen doordat er veel aandacht is voor isolatiewerkzaamheden. Nou, bij deze dus ook weer een waarschuwing om altijd goed te checken of iemand er vertrouwd uitziet, hè? Een speciale pas heeft of zich goed kan legitimeren. Vraag daar ook altijd om, zou ik zeggen.

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
1: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Nama. Laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
7: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
6: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
8: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
6: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. De GLD verkeerscheck, 1 melding die er toe doet op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Een half uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht daar omdat de rijstrooksignalering niet goed werkt.
10: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen. digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuwenergie.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: voor je het weet komt de Aziatische hoornaar nog voorbij gevlogen in Goedemorgen Gelderland. Let maar op. En pas op, zou ik zeggen. De Bee Gees en de Nights on Broadway, dat verveelt dan weer nooit natuurlijk. Wat wel verveelt, ja, blauwalg in de Gelderse water, in het Wielenbergmeer. Nog niet ingeweest deze zomer. Ben ik wel nog van plan, dan moet ik ook een beetje opletten op blauwalg. Waterschappen, die houden het in de gaten, want ja, dat spul kan giftig zijn. En met mijn nieuwbakken dochter moet er ook voor uitkijken. Ook al is ze bijna een half jaar oud en begint ze al aan hapjes en zo. Dat is geweldig om te zien trouwens. Ik wil haar niet met de blauwalg confronteren. En er liggen momenteel steeds meer riviercruiseboten aan de kade. Die hadden eigenlijk een ver wegland langs de Rijn als bestemming. Maar door de, ja, de lage waterstand wijken ze noodgedwongen dus uit naar hier. En dat gebeurt niet zo heel vaak, zegt deze kapitein. Luister maar eens even.
1: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
0: Nou, voor de toeristen is het ook even schakelen, trouwens. Maar bij ons is het ook best mooi en vooral koeler.
2: Dat is heel schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is het heel schön. Ja.
0: Ah, mooi, hè, de Duitsers. Ik heb toch een beetje Alberti-vibe, ja, zal ik maar zeggen.

0: En zo ben ik voor die riverkoers al buiten adem. Goeiedag, zeg. Nou, de krantjes op deze ochtend. De Gelderlander opent met de droogte. Vandaag is er crisisoverleg in Den Haag over het watertekort. De sluizen naar het Twentekanaal, die zijn al dicht. De haven van Deventer gaat ook op slot zaterdag. En als de waterstanden blijven dalen, dan gaat de hoogste alarmfase in, moet ik zeggen. Drinkwater is er nog genoeg, maar boeren mogen op steeds meer plekken geen water meer oppompen. En de Gelderlander heeft ook een mooie foto op de voorpagina van de Aziatische hoornaar, dus met een piepklein zendertje aan zijn lijf. En dit jaar zijn er daarmee al zo'n 30 tot 40 nesten gevonden en vernietigd. We houden in de gaten, die Aziatische hoornaar, zoals gezegd. De Telegraaf opent met de kosten van regels. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van alle regelgeving, maar dat is dan meer dan welk ander Europees land ook doet. En ruim de helft van die rekening komt bij bedrijven terecht. En in de Telegraaf verder: Nederlanders die voor hun pensioen naar het buitenland verhuizen raken door nieuwe Europese regels straks hun Nederlandse zorgverzekering kwijt. En dat kan dan flink in de papieren lopen. Trouw schrijft over afslankmedicatie die ook in eetstoornisklinieken opduikt. Steeds vaker melden patiënten zich aan, terwijl ze zelf al prikspuiten gebruiken, vaak gekocht via het internet. En de Colorado-kever klinkt misschien als iets van ver weg, maar hij zit gewoon in het aardappelveld, hier. En hij richt ook flinke schade aan. Deze boer zegt dat een plant in 10 dagen tijd helemaal kaalgevreten kan zijn, tot er niks meer te oogsten valt. En de strijd daartegen kost hem intussen duizenden euro's.
1: Ja, ik ben boer, ik ben aardappelteelder, en de Colorado-kever is een grote plaag in de aardappelteelt. En hier zie je een plant die helemaal kaalgevreten is door de Colorado-kever. Dus, en dit zoiets gebeurt in een dag of 10. Ja. Dus je snapt wel, als wij er niet tegen bestrijden, dan hou je zo'n plant over en dan groeit er niks. Dan hebben we geen inkomsten. En hier is het ook nog een rooie. Als je die eerste ziet en je doet er niks aan, dan is het met 3 weken, dan is zo'n heel perceel helemaal kaal, die is helemaal opgevreten. En dan kun je niks oogsten. En je overleeft en je paart op de aardappelen. En dan ga je spuiten met een middel wat de kaken van zowel de larven als de kever verlammen. En dan hongeren ze uit. Ik heb al meer dan 1000 euro verspoord, dat lukt wel. Er zijn burgers, die gaan noem je dat ding? De bladblazer, die is de tuin schoonblazen, omdat het allemaal kevers zit. Kan
2: je dat voorstellen?
1: Nou ja, zo erg heb ik het nog niet gezien. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat niet te plezierig vinden.

0: Is Midnight Runners op Radio Gelderland. En dit is al wat audiobewijs voor plaat Delict. Ja, waarom niet? Janken. Doggy doggies. Oeh, nou ja, goed. Blijf erbij en misschien kun je dan nu al... Wat gaan ontrafelen en gaan die hersenspinsels op volle toeren meedraaien, zou ik maar zeggen. Wij gaan nu van de hond naar de Aziatische hornaar. Zeker. Daar is wel iets mee aan de hand. De Gelderlander heeft er een mooie grote kleurfoto van op de voorpagina staan. Zo'n Aziatische hornaar. Met een piepklein zendertje aan zijn lijf. In Arnhem, Rheden en Renkum worden nesten opgespoord door die beestjes te vangen. Een zender om te hangen en dan achterna te fietsen. Dit jaar zijn er al zo'n 30 tot 40 nesten gevonden. En ook vernietigd.
1: Ja. Nu heb ik er één, met ook een paar bijen.
2: In de prachtige binnentuin staan houten bijenkasten. En een soort grote, wespachtige beesten vliegen eromheen. Geen bijen. Nee, dit zijn hornaars. Ilse van Dam, begonnen als imker, is nu speurder van het speurteam Aziatische hornaar. En in een geel speciaal vestje voor dat speurteam vangt ze er eentje met een blauw vlindernetje.
1: Neem ik altijd het tentje erbij, omdat ik niet wil dat hij gelijk ontsnapt als ik hem loslaat. Dit is een soort kochertje met een opening, zodat het achterwerk erin kan, maar de vleugeltjes en de pootjes vrij blijven. En nou zit hij helemaal vast. Kan hij eigenlijk geen kant op. Dus ik ga onder die vleugeltjes door.
2: In een heel klein apparaatje zit de hornaar nou eigenlijk met zijn kont vast. Zijn pootjes zijn los en aan zo'n pootje gaat een mini zendertje. Met een pincet maakt Ilse dat vast. En als de hornaar dan in zijn tentje een beetje bij is gekomen, dan gaat het tentje open en...
1: Daar komt hij al hoor, daar gaat hij. Die kant op.
3: Ja, daar.
1: Daar, ja, die kant op.
2: Het is even snel, want u gaat dadelijk op de fiets achter hem aan.
1: Jazeker, we willen hem vinden, het nest.
2: Ja. Kunt u eens uitleggen waarom het zo belangrijk is om die hornaars op deze manier te bestrijden?
1: De hornaar die heeft eigenlijk geen vijanden hier. En daardoor brengt hij de natuur uit balans. De biodiversiteit noemen we dat. En wat ik zie is dat de hornaar alle bijtjes zeg maar, opeet. Maar ook de vlinders, de hommeltjes. En ja, we willen hem eigenlijk. Hij hoort hier niet. Het is een exoot die hier niet hoort.
2: U zendert gaat hem proberen te vinden. Dat is ook al goed een aantal keren gelukt, hè?
1: Ja, van de week is me 3 keer gelukt.
2: En als u dat nest vindt, wat voelt u dan? Dan denkt u, yes.
1: Ja, dat is absoluut een kick. Ja, ja, dan word je heel blij en dan wil je gelijk dat het weggehaald wordt. En ja.
2: Ik wens u heel veel succes.
1: Dank je wel.

0: Junior natuurlijk, ja. You Can Change That. En de nieuwe van Take That heet Sweet July. En Ellen dacht nog dat ik die geluiden zelf aan het maken was, maar in dit geval is het audiobewijs niet van mij afkomstig voor platenlikt. Nee, dit is toch echt een huilende hond inderdaad.
1: Plaatdelict.
0: Al kan ik ook wel eens janken als een hond, kan ik je melden, Ellen. Ja, wij vragen uw aandacht voor het volgende inderdaad. Ik zat alweer door de, opsporingsambtenaar heen, zoals altijd, omdat ik te snel wil gaan. Ellen dacht aan Pink Floyd, maar dat is niet het goede antwoord, want ik zoek een Nederlands product eigenlijk. In dit lied verstoort een trouwe viervoeter de openbare orde. Lied uit 1978. Het dier houdt de omgeving wakker en buurtbewoners die zijn helemaal klaar met de geluidsoverlast. Slapeloze nachten en een bijna grimmige sfeer. Nou, die viervoeter is constant aan het janken daar in de Achterhoek. En het verdriet houdt de omgeving volledig in zijn greep. Weet je om welke plaat dit gaat? Dan zou ik snel reageren. In de Omroep Gelderland app kan dat bijvoorbeeld. Typ het in, spreek het in. Nou, voor mijn part jank het in. Dat zou ook mooi zijn. Dat kan. Laat van je horen. joost@gld.nl. Want misschien bemachtig jij dan, zoals elke ochtend, maak je daar kans op de Radio Gelderland zakken.

0: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: 7:30 geweest in Asperen, 19 graden. En in Oeken, gemeente Brummen is dat, 20,8. Belangrijkste Gelderse nieuws. Natuurbeheerders bij ons in de provincie zijn bezig om bossen beter te beschermen tegen natuurbranden. En dat doen ze door naaldbomen te vervangen voor loofbomen. Dat gebeurt onder meer in Ede. Naaldbomen die bevatten hars en vatten daardoor sneller vlam, terwijl loofbomen vochtiger zijn en juist brand afremmen. Brandweer en natuurbeheerders die werken samen om de bossen dus slimmer in te richten. En een collectie van zo'n 5000 historische landbouwwerktuigen en huishoudelijke voorwerpen is verhuisd van Ermelo naar Elburg. De verzameling krijgt een plek bij Groeikas, waar bezoekers kunnen zien hoe het tuindersleven er vroeger uitzag. Nou, die collectie moest weg uit Ermelo vanwege woningbouw. En sluit ik aan bij de plannen om het agrarische verleden van Elburg levend te houden. De GLD verkeerscheck. Eén grote stremming nog. 40 minuten oponthoud op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Twee rijstroken zijn daar dicht omdat de rijstrooksignalering daar gewoon kapot is.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Elvis Costello op Radio Gelderland. De uitslag van Plaat Delict komt eraan. En dat is inderdaad een plaat van Normaal. Maar welke? Niet Hels als een jachthond. Maar ze hebben meerdere platen gemaakt over een hond. Eentje meer in ieder geval tenminste. Nou, ga nog maar eens even verder spuren welke dat kan zijn dan. Ga ik met je naar Epe, want 3 jaar lang zocht een kleine school bij Epe naar een nieuw onderkomen. Meer dan 70 plekken bekeken, overal nee. En de kinderen gingen 2 weken geleden op vakantie zonder te weten waar ze na de zomer terecht zouden komen. En toen kwam op het allerlaatste moment toch nog dat ene telefoontje.
1: Ja, het is natuurlijk wel heel gek als je die laatste schooldag hebt, 17 juli geloof ik, en dat je dan gewoon geen idee hebt waar je na de zomer begint.
2: Goed nieuws voor de Vivanto-school uit Zuuk bij Epe. De particuliere democratische school met 25 leerlingen was de wanhoop nabij. Ze moesten deze zomer uit het pand in Zuuk en zochten al jaren naar een ander onderkomen. En dat is op het allerlaatste moment gelukt.
1: Het was echt, ik denk in de laatste week. We moeten 31 juli, zo over 2-3 dagen, moeten we eruit zijn. En eigenlijk afgelopen maandag was het pas formeel rond. Dus was van opluchtingen.
2: Dit schoolgebouw in Apeldoorn wordt nu tijdelijk het nieuwe onderkomen. Het wordt 's avonds en in het weekend gebruikt door de naastgelegen Victorkerk.
1: En wij hadden natuurlijk heel veel contact gezocht met de gemeente, ook met Apeldoorn en Epe en Heerden natuurlijk, van help ons, help ons. En toen dacht iemand bij de gemeente opeens aan dit, van nou ja, dit staat eigenlijk overdag ook leeg. Dus als mensen van de kerk daar dat oké vinden, dan is dat misschien een optie. Dus hebben ons in contact gebracht met de mensen van de kerk. En die vonden het oké, dus wij zijn heel blij.
3: 3 hele mooie lichte lokalen, kijk eens, mooie raampartijen. Echt heel fijn.
2: Tijd om nu achterover te leunen en uit te rusten is er niet voor de school.
1: Eergisteren was het helder dat het door mocht gaan. Dus we hebben gelijk een bakwagentje gehuurd en de sleutels geregeld en de mensen opgetrommeld en aan de gang, ja.
4: Eerst verhuizen.
1: Nou ja, 31 juli moet het leeg in Epe, dus ja. Het is hard werken. Maar het is helemaal goed.
0: De school is gered daar in Epe. Plaat Delict is niet Bassie en Adriaan en het hondenkoor, kan ik je melden. Maar ik vond het wel een leuke suggestie eigenlijk, die binnenkwam in de app. En het is ook niet Hels als een jachthond, van Normaal. Welke het wel is, hoor je naam Michael Bublé, dan gaat het antwoord hier op de zender komen. Daar ben ik van overtuigd. Nog even verder spullen natuurlijk.

0: ik geef toe dat als een band meerdere liedjes, dit twee liedjes tenminste, heeft gemaakt over een hond, dat het wel lastig is. Maar ja, volgens mij was de beschrijving duidelijk.
1: Plaat delict.
0: Want de woorden verdriet en janken zaten er toch wel echt in verwerkt. En doe eens even gewoon. Nou ja, dat zou je dan weer kunnen vertalen naar normaal. Gemmy, goeiedag.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, doe eens even normaal, hè?
2: Ja, doe
0: eens even
2: normaal.
0: Met een huilende jachthond waar jij nooit problemen mee hebt gehad in jouw leven. Gok ik

0: al die tips en het bewijsmateriaal. En dan kom je er vanzelf. En dan heb je zomaar die Radio Gelderland zakklamp te pakken, Gemma.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Of Remy, moet ik zeggen. Sorry, Remy.
1: Ja.
0: Dat is een bijzondere naam, want meestal is het Gemma, maar...
1: Ja, klopt.
0: En volgens mij ben jij misschien... Nou ja, dat durf ik nou niet te zeggen. Maar ben jij de enigste Gemmy in de provincie? Of,
1: Nee, ik heb ook nog een
0: achternichtje. Oh, ja.
1: Ja, nou, we zijn genoeg naar een tante, dus...
0: Ja, oké. Nou ja, jij had het eigenlijk goed en ook nog geen sterretje achter je. Nou, je bent echt een verse winnaar van die zaklamp, dus... Die gaat naar jou en dan kan je verder speuren. En ik wens je een fijne dag daarmee in ieder geval, met die winst.
1: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: Kan je
1: naar mijn werk, dus...
0: Nou, mooi. En we gaan die plaat draaien natuurlijk, hè? De Hulende Waakhond van Normaal. En die is ruim 5 minuten, dus we gaan ervan genieten.
1: Het duurt heel lang, ik zag het, ja.
0: Oké, hoi hoi, hoi hoi.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ontzettend bedankt inderdaad, dat is ook weer zo. Komt-ie aan.

0: ze gaan er even lekker door, hè. Ze zijn al niet klaar met uitspelen. De huilende waakhond van Normaal. Zo, nou zijn we uitgehuild, hoor. Contact met Rico Schreuder nu van Weerplaza. Goeiedag.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Ja, hoe staat het erbij? Het is al flink opgelopen qua temperaturen.
1: Ja, het is op dit moment 20 graden in het westelijke rivierengebied en al 22 graden in de Achterhoek. En die temperatuur die gaat alleen maar verder oplopen. Want ik denk dat we uit gaan komen in het westen van de provincie op zo'n 28 graden. En in de Achterhoek kan het zo'n 33 graden worden vandaag. Dus wederom een tropische dag op veel plaatsen. In eerste instantie vrij veel zonneschijn. Later vanochtend zien we steeds vaker bewolking vanuit het zuiden binnenschuiven. Dat heeft alles te maken met een neerslaggebied momenteel nog boven Frankrijk. En dat komt onze kant op. Het is een beetje afwachten nog wat de koers van het neerslaggebied gaat worden. Mogelijk trekt het alleen maar over Limburg en de Achterhoek richting het noordoosten. En dan kan er dus vanmiddag een enkele bui voorkomen. Maar mogelijk kan het dus ook wat iets westelijker komen. Dan krijgen we op meer plaatsen in Gelderland te maken met een bui. Dus ik zou zeggen vanmiddag hou die lucht eventjes in de gaten. Zie je het donker worden vanuit het zuiden. Dan weet je in ieder geval dat die neerslag eraan komt.
0: Okay.
1: En de temperatuur zoals gezegd dus 28 tot 33 graden.
0: Ja, maar het is dus niet gezegd dat je even lekker de regendans kan doen of zo. Dat je echt kletsnat wordt. Het zijn gewoon lokale buitjes.
1: Het is inderdaad een lokale bui. Ja, tijdens een bui word je natuurlijk wel eventjes nat. Maar op heel veel plaatsen gaat het echt vanmiddag wel droog blijven. En vanuit het westen stroomt ook geleidelijk aan wat minder warme lucht, minder hete lucht onze kant op. Want de wind die draait geleidelijk naar het westen tot noordwesten. En later vanmiddag zien we dan ook die temperatuur langzaam wat gaan dalen. En dan hebben we vanavond flinke zonnige periode nog. Misschien hier en daar een enkel buitje. Temperatuur halverwege de avond zo'n 22 graden. En komende nacht daalt hij uiteindelijk verder naar een graad of 16.
0: Oké.

0: heeft het opgeslagen als een van zijn favoriete nummers. Hij stuurt vrolijk dat dit echt zomers is. Nou, daar ben ik met hem eens nu. Paco op Radio Gelderland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
7: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
6: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
8: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
6: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio Gelderland. Met de GLD Verkeerscheck toch wel wat meer meldingen nu opeens. De A50 bijvoorbeeld. We de hele ochtend al richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 2 rijstroken zijn daar dicht. De rijstrooksignalering werkt daar niet goed. Meer dan een uur vertraging daar inmiddels. En plus 18 op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Renen. En op de N837 een half uur extra richting Randwijk tussen Kulzekamp en de aansluiting met de A50. Ja, dat heeft allemaal te maken met die rijstrooksignalering op de A50 die dus kapot is.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Lekker bezig zijn met de toekomst. Wel eens een herinnering ophalen, maar vandaag is nu Mick Jagger en Peter Tosh. En zo rolt de donderdag, 30 juni. Goedemorgen Gelderland. En de Gelderse wateren die zijn weer een nieuw soort rivierkreeftrijker. Dat is nieuws van dit moment. Maar niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft, zo heet die, uit Noord-Amerika. En ja, het zijn dan ecologen die maken zich daar heel erg zorgen over. Luister maar eens.
1: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
0: Ja, dit is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. Dan de rechter heeft de uitspraak gedaan in de zaak tussen ABBA en de carnavalsband De Kapotte Kachels. Inzet is dit nummer.

0: Erg geestig. Ja, dan herkennen we natuurlijk een nummer van ABBA. Take a chance on me. En bij die kapotte kachels heet het een dikke pens. Pens, pens, pens, pens. ABBA wilde niet dat dit nummer op Spotify zou verschijnen. En beriep zich op auteursrecht. En de kapotte kachels zegt dat het gaat om een parodie. En voerde ook nog vrijheid van meningsuiting aan. Maar de groep zit dik in de problemen. Want de rechter heeft beslist in het voordeel van ABBA. Dat is extra zuur, want ze moeten nu de proceskosten betalen. En die zijn bijna 22.000. Euro. De kranten. De Telegraaf schrijft over Nederlanders die voor hun pensioen naar buitenland verhuizen. Door nieuwe Europese regels draait Nederland straks niet meer op voor hun ziektekosten. Dat kan flink in de papieren lopen. En in het ergste geval weigert een verzekeraar je en mag je niet eens meer blijven wonen. Dat is vooral ook om Nederlanders die met vervroegd pensioen hebben. Ook heeft de krant een grote foto van betonblokken bij de Pridefeest in Amsterdam. Na de aanslag in Berlijn en de aanhouding van drie jonge terrorismeverdachten. Woensdagnacht is de beveiliging flink opgeschroefd daar. Bezoekers gaan met gemengde gevoelens het feest in. En overigens is bevestigd dat Madonna er optreedt zaterdag. NRC duikt in het nieuwste plan van FIFA-baas Infantino. Investeerders die laten meeverdienen aan het WK voetballen. De UEFA is woedend en de KNVB noemt het zorgelijk. Opvallend is wel dat de Amerikaanse zakenbank en een fonds van de broer van Trump's schoonzoon die zijn al aangehaakt, zeg maar. En Trouw schrijft over afslankmedicatie die ook in eetstoorniskliniek opduikt. Steeds vaker melden patiënten met anorexia of eetbuien zich aan. Steeds vaker, hè jongens, wat een goede morgen zegt. Steeds vaker melden patiënten met anorexia of eetbuien zich aan, terwijl ze zelf al prikspuiten gebruiken. Vaak kocht via internet en klinieken, die hebben er nu protocollen voor. Bij mensen met een laag gewicht moet de spuiter direct uit. Bij ernstig overgewicht mag het soms wel. Soms ken je dat wel, dat een aantal zinnen gewoon met witregels en zo, dat ik dat niet goed gecheckt heb. Sorry. En je ziet het bij steeds meer flats, waar eerst alleen asfalt, tegels en geparkeerde auto's lagen, groeien nu ook bomen, struiken en kruiden. Een flinke lap steen is eruit gehaald en teruggekomen als groenpark, met een slimme laag eronder die het regenwater opvangt als een soort spons.
1: Voorheen was het hier verharding en nog eens verharding. En veel auto's. Verharding asfalt, betonklinkers, betontegels. En dat is nu echt veranderd.
2: Ja, ik zie bomen, ik zie struiken. Ik zie kleine plantsoentjes met weer kleinere struikjes. Ik zie kruiden. Kunt u kort uitleggen wat er allemaal is gebeurd?
1: We hebben het asfalt weggefreesd. Dat was ongeveer een 5000 vierkante meter. En we hebben grondverbetering toegepast. We hebben een wadi-structuur aangebracht en we brengen heel veel groen aan. En er komt een 3000 vierkante meter groenpark terug voor de verharding die is weggehaald.
2: En een wadi, dat is om water, overtollig water, op te vangen?
1: Ja, klopt. En te laten infiltreren in de bodem. Ja.
2: Zodat je niet te maken hebt met overstromingen zoals we die de afgelopen jaren steeds vaker zien?
1: Ja, we proberen hier een toekomstbestendige openbare ruimte te creëren die ook voor weerbaarder is tegen hevige regenbuien.

0: Dat was de Fever Dream van niemand minder dan Alex Warren op Radio Gelderland. En het is warm, dat merk je nergens zo goed als bij de ijswinkels. De rijen worden langer, de bakken raken sneller leeg. Eén winkel draaide gisteren in één middag 14 bakken door. Goed voor zo'n 1400 bolletjes. En door de warmte begint het steeds vroeger op de dag.
1: Kan ik helpen?
2: Eén bolletje witte chocolade en een
1: horentje. Ja. Er staan inmiddels al best wel wat mensen in de rij om een ijsje te halen. Heb je enig idee hoeveel ijsjes er dit jaar al zijn verkocht?
3: Het exacte aantal kan ik niet per se geven. Maar we merken wel dat het elk jaar steeds drukker en drukker wordt. Zeker ook met toeristen, maar vooral ook eigenlijk de lokale mensen blijven toch altijd wel terugkomen. En je merkt toch dat, dat de vraag echt nog steeds enorm is.
1: Ja, want het is natuurlijk heel erg warm geweest de afgelopen dagen. Hoe heeft dat voor jullie uitgepakt?
3: Nou, je merkt eigenlijk vooral met het ijs dat het 's ochtends vroeg al begint. Normaal gesproken was het echt pas 's middags. Maar je merkt dat mensen 's middags toch op pad gaan naar het strand. En dat ze dan 's ochtends eigenlijk al om ijs komen. Dus het begint al best wel vroeg. En dan merk je ook dat ze rond etenstijd zelfs dan eigenlijk nog steeds om ijsjes komen. Dus ja, dat gaat eigenlijk best wel hard.
1: En hebben jullie tot nu toe al een rustige avond gehad? Of verlang je daar stiekem een beetje naar?
3: Nou, soms denk ik inderdaad wel, ik wil wel naar huis. Maar ik haal er ook heel veel energie uit, omdat het toch leuk is om mensen blij te maken. En ijs is natuurlijk een blij product. Dus vaak als mensen 's avonds dan even langslopen, dan voldoet het ook wel weer als je mensen met een glimlach weg ziet gaan en met een lekker bolletje ijs.
1: Het is net even rustig bij de ijswinkel, maar stilte voor de storm?
3: Ja, ik denk het nu vooral wel. Zeker met die warme dagen overdag en in de avond is het vrij druk. Nu rond 6 inderdaad rustig. Ik denk tussen 7, 7:30 dat de eerste golf alweer langs zal komen. En dan vaak, ja, of het is heel de avond druk vanaf 7:30 tot 9:30, 10:00. Want tot 10:00 zijn we open. Maar met een beetje geluk hebben we tussendoor even tijd om even wat te drinken en alles weer opnieuw aan te vullen.
1: Heb je enig idee hoeveel ijsjes er al verkocht zijn dit jaar?
3: Oh, dit jaar durf ik dat niet te zeggen. We hebben bijvoorbeeld gisteren gaan in een middag al 14 bakken door. Nou, in één bak kan je volgens mij rond de 100 bolletjes uitdoen. Nou, dat keer 14 zit je op 1400. Dat is alleen al een middag.
1: Hebben jullie ook extra veel daarvoor ingekocht?
3: Ja, daar probeer ik wel rekening mee te houden. Zeker met het warme weer. Maar het is best lastig in te schatten. Omdat de ene week is bijvoorbeeld kokos heel populair. En de andere week is citroen. Maar die vaste smaken probeer ik wel inderdaad extra op voorraad te houden. Maar soms stel je nog 4, 5 bakken extra en dan gaan ze er alsnog binnen 4 dagen allemaal doorheen. En dan, ja, is het op.
0: Inkopen, zelf maken, toch? Beter.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: Bijna 8:30 op Radio Gelderland. Even checken hoe het met de temperaturen zit in de provincie. Het loopt al op. 21 graden in Klarenbeek. 22,6 in Kapel Avezaten. De gemeente Tiel is dat. En dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Een auto is volledig uitgebrand na een ongeval op de Stikkenweg in Zelhem. Gisteravond. De bestuurder reed met een wagen tegen een lantaarnpaal. En daarna ook tegen een boom. Ze kon zelf ongedeerd uit die auto komen. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de brand die ontstond. Want die auto is dus volledig uitgebrand. Maar zij kon er op tijd uitkomen. Door de aanhoudende droogte en hitte neemt de kans op blauwalg in Gelderse wateren toe. De waterschappen zien vooral langs de Maas meer blauwalg en houden de situatie in de gaten. En een jonge meerkoet kwam vast te zitten in een afgesloten waterput. Voor zover wij weten zonder blauwalg. Maar de brandweer moest eraan te pas komen om dat diertje in ieder geval te redden. Zo, dan ben je weer bij. Meer nieuws ook altijd op gld.nl en in de app van Omroep Gelderland. Plus 9 op de A50 nog, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Valburg. En 10 minuten extra heb je op de N233 Kesteren richting Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Renen.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dit is Radio Gelderland, zometeen de Gibson Brothers. En we gaan het daarna hebben over luchtballonvaart.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Joost hier met Goedemorgen Gelderland. En zo'n lekker geluidsontbijtje komt nog voorbij als finale deze uitzending. De koelkast hoef je er niet voor open te trekken. Gewoon lekker achterover hangen en de oren gespitst houden. En voor je het weet, vol energie de dag gestart. Ja, de Gypsum Brothers dus. En straks nog Cloud. Want Cloud mag je niet meer zeggen volgens mij. Lynn Anderson haal ik ook nog wel. Met Rose Garden en Dotan. En nu, die zomeravonden. Ja, je ziet ze overal. Luchtballonnen, rustig drijvend boven het land. Wat zie je dan, zoon?
1: Mand!
0: Inderdaad, het is volop seizoen, dus kapitein Wouter is druk. Bijna 1000 ballonvaarten heeft hij gemaakt. En nog steeds is het elke keer anders. Een andere plek, andere mensen, andere verhalen. En soms valt er iets uit de
1: mand
0: waar je niet op rekent.
2: Zometeen, voordat we gaan opstijgen, wil ik jullie nog een keertje eigenlijk instrueren hoe wij zometeen gaan staan bij het opstijgen. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij het landen. Dus als je wil, mag je eens...
3: Wouter, hoe kan het in hemelsnaam dat jij 23 bent en dit werk al doet?
4: Het is met de paplepel ingegoten, dus ik weet eigenlijk niet beter. Dus vandaar dat het zo gelopen is.
3: Hoeveelste vaart is dit ongeveer, denk je?
4: Ik denk dat ik bijna mijn 1000ste vaart aan tik, ja.
3: En is het nog elke keer een beetje spannend?
4: Gezonde spanning. Je komt opnieuw mensen tegen, altijd nieuwe situaties. Je leert heel veel elke vaart. Je komt op andere plekken terecht, dus het is altijd een werkelijk avontuur.
3: En wat zou je nou willen zeggen tegen mensen die zoiets hebben... Ja, in zo'n mandje en een beetje een stukje stof de lucht in? Mij niet gezien.
4: Het is superveilig. Ballonnen worden elk jaar gekeurd. Wij zelf worden ook elke 2 jaar gecontroleerd. Dus ballonvaart is meer dan veilig. Dus ik zou zeggen, kom het een keer proberen.
3: Hebben jullie zelf wel eens ongelukjes of bijna ongelukjes meegemaakt?
4: Nee hoor, zeker niet. Nee, we zijn heel erg veiligheid georiënteerd. Zoals iedereen in de sector. Ballonvaren is logisch. Het is niet net zoals een vliegtuig dat er veel draaiende onderdelen zijn. Ballonvaren is smooth. We gaan alleen met mooi weer weg. Waardoor dat ballonvaren heel veilig is. En daardoor we ook nog nooit iets mee hebben gemaakt.
3: Ik zat net een beetje met mijn telefoon zo over de rand. Toen dacht ik wel, als ik hem maar niet naar beneden laat vallen. Heb jij wel eens dat soort dingen meegemaakt?
4: Van alles. Echt van alles wat je kan bedenken. Dus van telefoons tot iemand die aan zijn horloge staat te friemelen die overboord valt. Tot zonnebrillen. Echt alles wat je kan bedenken.
3: En wat is het meest gekke?
4: Ooit een keer een kunstgebit van iemand. Ja. Die moest kuchen en die ging overboord. Ja.
0: Oh jeez. Nou, mandvaren. Heerlijk toch? Heerlijk. Ik sta weer in de discoavond in ons jeugdhonk. De Trog om Beek, schrijft Simone mij. Via de app, dankjewel. Dat ging over de Gypsum Brothers nog, hè? Ja, die heb ik al gedraaid. Die gaat even in de koelkast en draaien we snel nog een keer. Dit is Dotan.

tovert dat ook op mijn gezicht. Nou, dat draag ik ook een beetje uit naar jou natuurlijk. Ja, dat snap je wel. Goedemorgen Gelderland met Human League. Nou, deze plaat kon ik gisteren niet draaien. Ja, ik red het gewoon niet. Heb ik hem bewaard voor vandaag. Dat is geen straf. Human League en The Mirror Man.

0: Toch een geestig plaatje van Human League. Na die mega-hit Don't You Want Me was de druk erg hoog voor Human League. Maar met Mirror Man hebben ze dan toch weer bewezen dat het geen toevalstreffer was. Bescheiden hit is dit geweest trouwens. En een elektronische liefdesverklaring aan Motown. En stiekem ook een sneer naar Adam Ant, die volgens de zanger van Human League iets te verliefd was geworden op zijn eigen spiegelbeeld. Zo. Nou, dan hebben we ook een stukje muziekgeschiedenis gehad hier. Dan gaan we nu, nou ja, weer geschiedenis. Nee, we gaan het over het weer van nu hebben met Rico Schreuder. Alhoewel, je kunt altijd wat feitjes doornemen nu. Maar ja, die moet je dan maar net paraat hebben. Dus,
1: dat is absoluut waar, ja. Maar ik denk wel dat die zomer, als we het toch over geschiedenis hebben, dat de zomer van 2026 toch wel geschiedenis aan het schrijven is. Want daar gaan we het de komende jaren nog wel over hebben. Want we hebben natuurlijk al 6 dagen gehad deze zomer dat de temperatuur ergens in het land tot boven de 35 graden steeg. En het record is 7 dagen uit 2020. Ja. Dus ja, we hebben augustus nog te gaan. En september is tegenwoordig ook een hele warme maand. Dus wie weet waar we op uit gaan komen. Dus wat dat betreft geschiedenis, die zijn we momenteel wel mee aan het schrijven, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, want we hebben voor de Vierdaagse hebben we een warme periode gehad. En ja, Nu dus een nieuwe warme periode.
1: Inderdaad, een nieuwe warme periode. Vandaag ook weer tropische temperaturen in een groot deel van Gelderland. Zo'n 30 tot lokaal 33 graden. Hoogste temperatuur in de Achterhoek. In het westen van de provincie, daar wordt het maximaal zo'n 28 graden. Het heeft alles te maken met een winddraaiing naar het westen. En er stroomt

0: orkaan wat minder warme lucht over het land uit. En later vanmiddag gaat dus de temperatuur overal naar beneden. Nou, vanochtend schijnt flink de zon. Vanmiddag komen er wolkenvelden voor. En vanuit het zuiden trekt een neerslaggebied onze kant op. En het lijkt erop dat toch wel een deel van Gelderland daarmee te maken gaat krijgen. Tweede helft van de middag, zo vanaf 3:30, 4:00... Dan raakt het dus bewolkt. Kan af en toe wat regenen. Geen onweer, want dat is allemaal voor Duitsland. En uiteindelijk wordt het zo'n late vanmiddag weer droog. En vanavond dan zal de zon weer volop gaan schijnen. En dan is het dus afgekoeld naar een graad of 22.
1: Oké, allemaal voor Duitsland zijn. Ja, ik woon net over de grens in Kranenburg. Dat is bij Nijmegen. Dus daar dan misschien net wel, hè?
0: Ja, misschien wel. Ik denk het niet, hoor. De kans is wel aanwezig, maar ik denk dat in Gelderland daar zal het toch wel over alleen maar wat regen gaan. Okay. En morgen krijgen we wel te maken met een paar buien. Dan kan er ook lokaal weer onweer bij voorkomen. Morgenmiddag wordt het dan weer droog vanuit het westen. Wordt morgen 27 graden. Kijken we nog even naar het weekend. Beide weekenddagen volop droog. De zon schijnt flink en het wordt zo'n 25 tot 27 graden. Dus het is gewoon aanhoudend zomers.
1: Oké, zijn we weer bij. Dankjewel, Rico. Rob Kleijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heb jij bedacht als onderwerp voor
2: jouw
1: vandaag?
2: Jouw liefde zomerdrankje.
1: Oh?
2: Ja, want een 0.0 bier is het heel erg in de lift. Maar er zijn mensen die hebben gewoon echt een favoriet zomerdrankje. Oude klets thee.
1: Ja,
2: iced tea, maar dan zelf gemaakt met fruit erin. Water tegenwoordig met citroenen of limoenen erin.
1: Oh, ja, ja,
2: mint,
1: ja.
2: Noem het maar op. Dat zie je ook steeds vaker in. Ja, een café waar je dan een extra watertje kunt pakken. Dus ik dacht, ik wil het wel eens even weten. Wat drink jij het liefst zo lekker in de zomer?
1: Ik moet nu heel erg denken aan de nieuwe single van René Leblanc. Maar die heet namelijk Tropical Nights. Ah. hij heeft ook zijn eigen drankje volgens mij uitgebracht of zo. Dat soort dingen.
2: Maar René is die gek.
1: Dit is hem. Dus het klinkt al zomers gelijk. Hè? Dus, goed. We hadden hem laatst nog in de uitzending, hè, omdat hij...
2: Ik word Humperdinck gevoerd.
1: Ja, inderdaad. Hij schrijft voor Humperdinck.
3: Tropical nights, you and me. Tropical nights, we will see.
1: Maar goed, dat gezegd hebbende, wat is jouw favoriete drankje? Hè? Dus kom maar door. Misschien is dat het drankje van René wel. Maar ja, dan moet je dat nu al geproefd hebben. Lijkt me een beetje vroeg.
2: Er zit een R in de maand, toch?
1: Ja.
2: Of niet? Nee.
3: Écoutez-moi.

0: Voor Joost en Rob hier in de app van Jan. De hele dag is koffie mijn favoriet en een prettige dag verder. Nou, dankjewel Jan. Dat is niet zo tropisch, maar wel lekker. Ik heb ook al best wat op. 3 kopjes koffie. En wel goed bij hydrateren, zou ik zeggen. Goed, gaan wij nog eventjes naar het geluidsontbijt. De bouwdorpen die zijn weer aan altijd deze periode in de zomer. Om te zorgen dat die kids toch nog wat kunnen doen. Nou, heel veel kunnen doen. Van speelplein naar timmeren en houtbewerken.
1: We zijn nu met z'n hup bezig, de powerbouwers.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden
8: eSIM. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
10: eSIM. Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar €1,6 miljard. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
15: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
14: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
16: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
14: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan €20.000. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Dorien, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Een melding vanaf de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. 1 kilometer, maar wel 20 minuten vertraging. Pleiroute is dicht, daar wordt gewerkt aan de weg. Dus hou er rekening mee, je komt in een forse vertraging te staan. En dan de N233, Kesteren richting Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen, 2 kilometer en 5 minuten vertraging.
18: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
19: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
18: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
19: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
25: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
26: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
26: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
29: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
30: Op de koffie.

Het is Radio Gelderland met om 8:08 op de koffie. Ja, de nacht zijn we doorgekomen. In de steden was het echt niet kouder dan 22 graden. Tropische nachten.

0: again.
1: Danny Vera en Marlon Pigel. Zo spreek je het dus uit. Try again. En daarvan nog Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore.
2: De plaat bij de dag.
1: Ach, de plaat bij de dag die komt vandaag van Marijke. Ze heeft een hele leuke inleiding. Ze zegt, ja, ik ben net terug van vakantie. Oostenrijk geweest, leuke camping. Daar hebben wij altijd een Duitse avond, maar ook een Hollandse avond. En daar kwam op een gegeven moment uit een hele oude doos een liedje van Ronnie Tober met Siska Peters, Naar de kermis. Die wil ik niet hebben. Want ik vroeg me toen af, en iedereen aan mijn tafeltje, hoe zou het toch zijn met Ronnie Tober? We zijn gaan zoeken en hij leeft nog. Hij is 81 jaar. En het plaatje dat ik wil horen, dat komt uit een van jullie eigen programma's. Nou, dan weet ik waar je naartoe gaat. Dat gaat naar de Troubadours, denk ik. Ja, waar Ronnie zijn eigen leven eigenlijk is bezongen heeft. Het is een jaar of 4 geleden dat de Troubadours te gast waren bij Ronnie Tober, of andersom. En ja, de Troubadour is het programma van Chris van Kloosterboer. Zeer begenadigde liedjeschrijver en artiest. Die zoekt artiesten op en die gaat dan met ze aan de slag om in één dag een liedje te maken. Dat deed hij ook met Ronnie Tober. En dat heeft Marijke ook gevonden. En ze zegt, ik vind het een geweldige plaat. Over een artiest, nu op leeftijd. Toen ook al, ja, toen was hij ook al 80 in de 70. Die zijn eigen leven bekijkt en bezingt. Kun je die eens als plaat bij de dag draaien? Hij heet Het Beste Moet Nog Komen. En is van Ronnie Tober en de Troubadours.

samen aan het begin van een nieuwe tijd. De oceaan overgevlogen to a New York state of mind. Met de boot heen gevaren.

0: Alperse licht. De zon kiert door de bomen op het loon. Ik doe mijn ogen dicht.
1: Ja. Ronnie Tober samen met de Troubadours. Een jaar 4 geleden hebben ze dat liedje gemaakt. In 1 dag wordt het gemaakt. Het beste moet nog komen. Ja, Ronnie is inmiddels 81, maar still going strong. Mooie plaat bij de dag. Dankjewel, Marijke. En heb jij er ook eens zo'n plaat bij de dag? Dan laat weten. Rob@gld.nl. Dat is het mailadres waar je naartoe kunt schrijven. En appen kan ook. Heel rap. Via 06-22-22-1342. Dien jouw plaat in en zeg waarom die plaat gedraaid moet worden. Hier zijn de Tears of Fear.

in de provincie. Nou ja, dik boven de 20 graden. Nijmegen 22,9 graden. En Noudijk, de gemeente Montferland, 24,7 graden. Ook nog even naar het nieuws op gld.nl. Want ook daar genoeg te lezen. Genoeg te lezen ook over uitkijken waar je gaat zwemmen. Want blauwalg en botulisme liggen op de loer. Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen neemt de kans op blauwalg in alle Gelderse open wateren toe. En de waterschappen houden de ontwikkeling in de gaten en brengen die met metingen in kaart. Vermijd contact met water. Als je dat bord ziet, dan moet je dus niet gaan zwemmen. Nee, je kunt eigenwijs zijn, maar daar kun je dus best wel ziek van worden. En ook de branden natuurlijk in het zuiden van Europa. Maar daar hebben wij misschien ook wel lessen van te leren. Natuurbranden bestrijden, belangrijk, maar voorkomen is beter. Dat is te lezen op gld.nl. En daarom passen natuurbeheerders de begroeiing in de natuurgebieden aan. Zo worden bijvoorbeeld naaldbomen door loofbomen vervangen. Die vatten minder snel vlam. En dat gebeurt onder andere in Ede. Grote projecten worden dat, maar ja, we moeten ons gaan voorbereiden op ander weer en dus andere vegetatie ook, om het een beetje veilig en leefbaar te houden. Mooie artikelen te lezen op gld.nl en daar kun je wel langer verblijven ook hoor. En dat mag ook de hele dag, 24 uur per dag als je wil. Iedere dag van de week, gld.nl, het nieuws uit Gelderland, op jouw tempo te lezen. Zeg, als mensen dat 2 minuten lezen hebben, ik doe er langer over. Maar dat mag. Gaat niet weg, hè, dan. Blijft gewoon. Hier is Mark Anthony. You sang to me.

Mali and the Wailers, Is This Love? Het is 9:55 geworden. We willen vandaag eens even peilen hoe het zit met jouw favoriete zomerdrankje. Want nieuws afgelopen tijd is toch wel dat 0.0 bier enorm in de lift zit. Inmiddels is zo'n 6-7% van alle bier 0.0. En ook mocktails, dus cocktails zonder alcohol, vinden toch wel gretig aftrek. Al denken mensen daar wel van, dan moet ik ongeveer hetzelfde betalen als een cocktail met alcohol. Dat ga ik niet doen. Dan gooi ik wel 2 keer druivensap door elkaar. Maar toch, de zomer heeft altijd wel iets met drank ook. En wat is jouw favoriete zomerdrankje? Dat kan natuurlijk gewoon ook een lekkere limonade zijn, hè, die je misschien zelf maakt. Of een iced tea die je ook zelf maakt. Vroeger deed je dat gewoon. Liet je thee koud worden, gooide wat fruit in en wachtte. En dan had je gewoon koude thee. En als je het iced tea noemt, dan klinkt het toch wat spannender. Ja. Jouw favoriete zomerdrankje, wat drink jij het liefst als het een beetje warm is? Gewoon thee, koffie? Ice coffee, ook lekker. App alvast, mail alvast. En straks kun je ons tips geven via de telefoon. Rob@gld.nl, alweer weer naar de app. 06-22-22-13-42. Gaan wij naar Jeannette luisteren. Porc tu vas.

0: prachtige uithaling. De laatste 25 seconden van John Cicada. Ga even zelf meedoen. Ook Rico Schreuder, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Rob.
0: Ja. Ja, het is warm.
1: Het is warm, ja. Nee, er is weinig aan gelogen. Nee, het wordt gelukkig niet zo heet als het gisteren was. Want gisteren hadden we 34 graden. Nou, vandaag komen we vooral in het oosten van de provincie nog wel boven die 30 graden uit. 30 tot 32, misschien hier en daar 33 graden. Nog steeds erg warm. Maar in het westen van de provincie wordt het maximaal 28 graden. We zien op dit moment ook al die temperatuurverschillen. Het is in het westelijk rivierengebied nu 23 en in de Achterhoek al 26 graden. Nou, het zonnetje schijnt volop. Vanmiddag komen er wel wat wolkenvelden vanuit het zuiden opzetten. Het raakt ook uiteindelijk helemaal bewolkt. En zo tussen 3 en 4 ongeveer gaat het af en toe regenen. Dat is een uurtje of 2, misschien 3 uurtjes. En dan is het daarna weer droog. En vanavond gaat de zon weer schijnen. Dus we krijgen eventjes wat ander weer vanmiddag. Af en toe wat regen. En als vanavond de zon gaat schijnen, dan is het ook lekker afgekoeld. Want dan is het nog maar 22 graden.
0: Oké, dan een paar dagen rust van de hitte.
1: Zo. Dan hebben we inderdaad een paar dagen rust van de hitte. Het wordt zeker niet koud, want het blijft zomers. Want morgen hebben we maximaal 27 graden. Er kan ook morgen een enkele bui voorkomen. En het weekend blijft het droog met zaterdag 26 en zondag ook weer 27 graden. En na het weekend, maandag, dan komt die hitte weer tijdelijk terug. Dan kan het namelijk weer 30 tot 33 graden worden. En maandagavond lijkt er dan wel regen en onweer aan te komen. En de dagen daarna is het dan licht wisselvallig met weer langzaam dalende temperaturen.
0: Juist. We krijgen dus een beetje noodweer. Jouw Duitse collega's die waarschuwen voor schwierige witte.
1: Ja, inderdaad. Duitsland krijgt inderdaad wel onweer. Wij krijgen er waarschijnlijk geen onweer. Maar Duitsland die krijgt inderdaad wel onweer. Het gebied zit momenteel bij Parijs en het trekt naar het noordoosten. Oh. Ja, en het westelijk deel daarvan, dat schampt dus eigenlijk Gelderland. En dat, bij ons is het dus overwegend een paar uurtjes regen.
0: Ja, bij regen. Dus het zware weer dat...
1: Het zware weer is inderdaad voor Duitsland.
0: Nou, Rico, dankeschön.
1: Okido.

0: Hanne mee samen met Maxime hier op Radio Gelderland. Ik wil dat je liegt.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
9: eSIM. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
11: eSIM. Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou Michiel, dankjewel. Dan moeten wij niet meer zeuren hè, over de hoogte van onze boetes. Lik aan een rietje, €400. Pittig. Verkeersinformatie, de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort, 5 minuten nog vertraging vanwege werkzaamheden. Pleiroute is daar dicht, hè? Dus als je daar naartoe wil, zeker 's ochtends, hou er rekening mee. En dan nog even naar het spoor. Tussen Wiegen en Os rijden er tot ongeveer 1 uur geen treinen. Dat komt door een aanrijding.
12: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
11: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
12: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Op de koffie.

was Heading for a Fall. De vorige Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme. Altijd lekker op een zondag. Morgen. Een plaatje vind ik. Om lekker wakker te worden. Maar vandaag is het donderdag. En een warme donderdag. Maar niet zo heet als gisteren. Het is wel zomer. Echt heel erg zomer. En ieder jaargetijde heeft zo ongeveer zijn favoriete eten en drinken. En dat is ook in de zomer natuurlijk. Je zit vaker op het terras. Je gaat misschien vaker eens een keer eventjes een netje fietsen en komt dan iets tegen waarbij je denkt van nou, lekker om te drinken. 0.0, bier is enorm in de lift aan het geraken al jaren. Ja, ja, je 5, 6 gaat het echt crescendo omhoog. En cocktails zonder alcohol, die zijn ook steeds populairder aan het worden. Maar ja, het ouderwetse bakkie thee of gewoon koffie, dat gaat niet van de kaart af. Maar toch komen er ook nieuwe dingen bij. Echte limonades, gemaakt gewoon door mensen. Wat is jouw favoriete drankje eigenlijk, als het een beetje zomer is? En dat mag wel alles zijn, hè? Met alcohol, zonder alcohol. Laat maar komen. Wat drink jij het liefst tijdens de zomer? 0800-345-0345 als je wil bellen en jouw favoriete drankje wil vertellen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon even appen. 06-22-22-1342 of mailen rob@gld.nl. Jouw favoriete drankje in dit warme jaargetijden. De zomer. En dan zeker de zomer van 2026. We zijn de motels. Bel, app of mailen met je drankje.

hier op Radio Gelderland in Op de Koffie. 9:15 geworden. En we gaan het eens hebben met jou goed vinden over jouw favoriete zomerdrankje. Ieder jaargetijde heeft wel zijn favoriete eten en ook zijn favoriete drinken. En zeker als de hitte toeslaat, of de warmte toeslaat, gaat er misschien wel anders in de mens dan gewoon een lekkere bak koffie. Nou, bij Jan in ieder geval niet, want die zegt, ja, voor mij de hele dag koffie. Gewoon echt topfavoriet. En hij ondersteunt dat met een plaatje en een spreuk. Ik hoor veel mensen klagen dat ze niet kunnen slapen als ze koffie drinken. Bij mij is het andersom hoor, zegt Jan. Ik kan geen koffie drinken als ik slaap. Nou, dan ben je wel een koffieliefhebber. En Gerard zegt, Radler 0.0, hooguit 2%. Die vind ik wel lekker. En dan alleen die van de brouwerij die in Groenlo is gestart. En af en toe een likeurtje in het weekend of in de vakantie. Hans zegt, ik drink graag gingerbeer en Cassus Zero. Maar ook een spezie. Dat is half cola, half sinaas. Dat is flink, ja. Koen die heeft er een prachtige foto bij van zichzelf met zijn vrouw en de tuin. Alles staat er goed bij trouwens, Koen. Allemaal netjes groen. En daar een sorbet met watermeloen erop voor mevrouw. En met, ik denk, ja, dat is een sinaasappeltje, denk ik. Dat ziet er goed uit, ja. Dat mag ook in de zomer. AA drink, zero sugar, zegt Mike. Dat is mijn drankje voor in de zomer. Voor mij gewoon koel, helder water op, niks anders. Henny, dat zegt ook Jan. Die zegt, ja, water met af en toe een bubbeltje erin. En thee, als het echt warm is. Als het echt warm is, dan schakel ik een beetje weg van de koffie. Hebben meer mensen, die willen dan te dik of zo. Voor de dorst, zegt Simone, drink ik deze zomer bubbelwater met waterballoen. Heerlijk verfrissend. En later op de dag, als het tijd wordt voor een alcoholische versnapering, geniet ik graag van een ijskoude limoncello on the rocks. Je ziet het, wij komen niks tekort. Nee. Ja, zo'n limoncello is ook een heel lekker drankje voor in de zomer, met echt de limoncello uit de vriezer zo ongeveer, en dan de ijsblokken nog erbij. Daar kun je even zitten en aan jezelf toekomen. Ja. Even de dag bekijken. Goedemorgen, zegt Gerry. Mijn favoriete drankje, koffie zwart. Geen suiker, alle seizoenen door. Al vallen de mussen van het dak. Fijne dag. Ja. Ton zegt, voor mij een kuppensoepje. Ja, nou, er zit wat zoutigheid in natuurlijk. Dat is wel lekker als het echt wat heter is. Spa rood, dat is lekker. Echt heerlijk. En Shani zegt, met deze warmte drink ik het liefst ijskoffie buitenshuis en thuis gewoon koffie. Ja, en Mirjam zegt, mijn favoriete drank blijft gewoon water uit de kraan. Ik word dan een beetje vreemd aangekeken van, wil je niks spannenders? Maar dat hoef ik echt niet. Water uit de kraan en een lekkere bak thee. En voor mij is dat Earl Grey thee het liefst. En anders ook gewoon een ander bakje thee. Niet moeilijk doen. Henk die zegt, voor mij s'avonds ijskoud pilsje met alcohol en overdag water. Met bubbeltjes of zonder bubbeltjes, maakt me niet uit. En wat ik tegenwoordig ook lekker vind is dat er bij sommige kroegen gewoon water wordt bijgeschonken met wat kruiden erin, munt of noem het maar op. Ik heb koriander gehad, munt en af en toe limoen erin. Heeft toch wel iets. Je proeft het bijna niet, maar het vleugje maakt mij toch iets lekkerder dan het water drinken. Ja. Jacques zegt, voor mij tot aan 12 uur koffie. En daarna ga ik over op thee of water. En 's avonds, maar dan is het echt tegen slapen gaan, nog even een lekker rozeetje. Goed gekoeld in de tuin op mijn stoel met mijn vrouw naast me. De dag afsluiten. Nou, dat klinkt, ja, klinkt eigenlijk heel romantisch, Jacques. En Ingrid zegt, ja, Rivella en Radler, citroen. Ben ook niet zo van die aparte drankjes en cocktails. En ijskoffie, vind ik ook lekker. Nou, heb jij nog mooie drankjes voor bij in de zomer? Tip ons en laat het weten wat jouw verkoeling brengt in drankvorm. Tijdens de zomer en warme tijden. En lekkere muziek natuurlijk, ja. Dit is ook zo'n lome plaat van Bluff. Je voelt jezelf al bijna naast Bluff liggen in dat gras zometeen. Misschien niet de eeuwigheid.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

de Fairground Attraction, een perfect... wat is jouw perfecte drankje voor deze warme zomer? Sowieso voor de zomer in het algemeen. Wat drink jij het liefst? Ja, dat kruidenwater komt toch wel goed omhoog, hoor. Els zegt ook van, ja, ik heb het ontdekt. Gewoon zelf een paar citroenen, sinaasappels of lemoenen in water doen. Lekker laten staan en ik ben gewoon heerlijk Elsje gewoon. Jan zegt ook, laat mij nou maar gewoon mijn theetje drinken 's middags. 'S Ochtends twee bakjes koffie, kom ik lekker op gang. En de wereld kan ik weer helemaal aan. Mijn favoriete drankje, zegt Yvonne, is altijd koffie of thee. En in de zomer komt daar zelfgemaakte ijsthee bij. Rooibos of kamille. Daar zit helemaal geen troep in. En natuurlijk een spaatje rood. Altijd lekker voor de dorst. Marja zegt, ik pluk 's avonds pepermunt, citroenmelisse of een ander kruid uit de tuin. Ik spoel dat voorzichtig af vanwege de insecten. Beetje kneuzen voor de geur. En dan doe ik het in een fles water. Die laat ik dan overnacht staan en dan kan ik er de volgende dag de hele dag mee doen. Ja, je laat een beetje die kruiden erin trekken. Ja, dan wordt het misschien wat sterker. Dat is wel een tip, ja, gewoon om dat 's avonds van tevoren al klaar te maken. Goedemorgen, Rob. Ik drink al jaren geen alcohol meer, zegt Chris. Niet voor mijn gezondheid, maar ik heb er gewoon geen behoefte meer aan. Ook frisdrank niet erin trekken. Ja, dan wordt het misschien wat sterker. Dat is wel een tip, ja, gewoon om dat 's avonds van tevoren al klaar te maken. Goedemorgen, Rob. Ik drink al jaren geen alcohol meer, zegt Chris. Niet voor mijn gezondheid, maar ik heb er gewoon geen behoefte meer aan. Ook frisdrank niet, heel weinig. Ik drink redelijk wel veel koffie. En voor de dorst drink ik water met siroop. En wat ik ook heerlijk vind, zo warm, karnemelk. Ja, dat hoor je vaak, karnemelk. Ja, die gaat er ook wel in. Hey, Benny zegt, deze drinkt makkelijk weg, hoor. Zelfgemaakte bubbels. Ja, hij heeft er zo'n sodastream bij gedaan, zo'n foto. Daar kun je dus zelf je eigen bubbelwater maken. Het is inderdaad steeds meer opkomst om zelf daar je bubbels in te doen. Je hebt ook van die flessen, daar kun je dan een geurtje onder je neus douwen en dan krijgt dat water wat je drinkt, want je drinkt alleen maar water, toch die smaak voor jou in je mond. Dan word je een beetje gefopt, maar ja, je blijft weg van de zoetigheid. Dat kan ook, hè. Mirjam die zegt, voor mij thee, thee en nog eens thee. En 's avonds rosé. Dat rijmt, smiley. Dat klopt. En dat doen we veel. 's Avonds even een gekoeld apparatiefje. Spriet bijvoorbeeld, zegt Thea. Voor mij wel lekker. Ja. Aperol, dat grote merk. Hemel, afgeknocht geraakt op vakantie. Voor mij een lekkere pot bier. Of dat 0.0 is of 3.6, dat maakt me allemaal geen fluit uit, zegt Theo.

0: in Love Again van LTD. Het is Radio Gelderland waar je naar luistert op de koffie. En we gaan spelen ons koffiespel.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En daarin drie prijzen te winnen. Want drie vragen met een antwoord. Ieder goed antwoord is een prijs. Juist. En zo word je toch maar heerlijk veel rijker. Op deze donderdagmorgen. De eerste vraag die brengt ons bij de dag vandaag. We gaan 70 jaar terug in de tijd. Toen werd er een motto uitgeschreven voor een land. En dat motto heeft dus nu verjaardag. Dat bestaat 70 jaar. Het motto is In God We Trust. Welk land heeft die spreuk geadopteerd als motto? Staat op het geld, staat bijna in ieder wegrestaurant daar. In God We Trust and all others pay cash. Snap je? Nou ja, we zijn dus op zoek naar een landsnaam. Die heeft een motto dat vandaag jarig is, 70 jaar. Denk je dat te weten? Dan ga je op twee manieren antwoord geven. Dat doe je via de app 06-22-22-1342 of via de mail op gld.nl. Het motto In God We Trust bestaat vandaag 70 jaar... omdat het motto is geworden van een land. Welk land heeft als motto In God We Trust? Je hebt twee platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. Via mail rob@gld.nl of via de app. Met een goed antwoord, kans om verder te spelen. En kans dus op drie prijzen. In God We Trust, van welk land is dat het motto?
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Kik, dankjewel voor de zon.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, een spelletje voor bij de koffie brengt ons vandaag bij één motto. Dat de eerste vraag voor het spelletje voor bij de koffie gaat over het motto In God We Trust. Dat motto viert vandaag als motto zijn 70ste verjaardag. Want er is één land die dat motto, die spreuk, heeft geaccepteerd als motto. Ton, welk land is dat?
2: Verenigde Staten, hoor.
0: Ja, de Verenigde. Ja, je was er heel snel bij. Wist je dat meteen?
2: Ja, maar ik ben geen... ik ben Leon, Rob.
0: Oh, Leon, sorry, ja. En jij wist dat meteen, hè?
2: Ja, gelijk.
0: Want? Geweest in Amerika of gewoon bekend?
2: Nee, dat is parate kennis, denk ik.
0: Ja, ja, je ziet het vaak.

0: in van die films. En die wegrestaurant staat het op zijn bordje.
1: Ja. Ja.
0: God,
1: ja,
0: we trust all others pay cash.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Vertrouw jij op God?
1: Nee.
0: Ja, daarom. Het is even een levensvraag tussen de lippen door. Maar waarom niet?
1: Ja, wie moet je tegenwoordig nog wel vertrouwen in de wereld? Het is allemaal oorlog en haat en nijd. Het is een beetje een moeilijke wereld tegenwoordig.
0: Ja, nou, de ANWB denk ik altijd. Die kunnen nog vertrouwen.
1: Ja, ook niet altijd hoor. Die sturen je ook wel eens rechtdoor op de rotonde.
0: Nou, Leon, gaat lekker vandaag wel.
1: Ja, ja.
0: Maar dat heeft misschien wel

0: Nee, daarom. Je hebt op gedanst nog?
1: Ja, dat zal best wel in die tijd. Ik ben nu 63, dus dat zal best
0: ja,
1: wel.
0: Ja, nee. Dat is 40 jaar geleden. Ja, dan was je stevig bezig, denk ik, op Frankie Goes.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Daarom. We gaan naar de Gelderse vraag toe. Ja, dit is ook wel een mooie, want we gaan het hebben over een kunstwerk. Dat heet Unzelweiter. Dat gaat over de plek waar de Rijn in Nederland binnenkomt. Is dat Spijk of Lobit?
1: Ik denk Spijk.
0: Juist, we hebben altijd geleerd, in Lobit komt de Rijn binnen, maar dat klopt niet, hè?
1: Nee, dat klopt, ja. Ja, dat staat me iets voorbij. Ik ben bij Tannert ook een keer even daar een beetje mee zijn neuzen.
0: Ja, dus dan zie je ook dat kunstwerk van Miranda Rikke is het. Ja, is best een mooi ding. En daar komt dan de Rijn binnen. En ja, wat er nog van over is, hè, want het is zo'n beetje water nog. Oh, het is ongelooflijk hoe laag die staat.
1: Ja. Ja, nou ja, ik heb jou wel eens verteld, wij zitten in de fruit en wij kampen er ook heel veel mee. En het geluk hebben wij hier dat we de lingen tussen de rivieren hebben. Die houden ze vrij hoog.
0: Ja,
1: en wij kunnen nog enigszins wat doen om het fruit water te geven, maar anders is het ook een probleem hier.
0: Ja, want ja, jij zegt het, jij moet water hebben gewoon, hè? Dus,
1: al is maar één keer in de week, maar dat ze wel even s'nachts goed vochtig zijn.
0: Ja. Nog bij jullie nog geen alarmbellen, dus...
1: Nee, nog niet. Maar ik denk volgende week als de minister weer om de tafel gaat zitten met zijn kornuiten, dat het wel anders gaat worden, denk ik.
0: Ja, oké. Dan heb ik nog één vraag. Gaan wij Relax draaien van Frankie Goes to Hollywood?
1: Ja, dat vind ik wel een toepasselijke plaat.
0: Dat dacht ik ook, hè. Als we het hebben over de toestand in de wereld. Hè?
1: Ja.
0: Een beetje Gemmie Hilton mannen met z'n tweeën, dat gaat goed.
1: Ja.
0: Die kennen we dan ook nog.
1: De toestand in de wereld van GB.

Relax. Ja, Frankie Rosselli, wat ik wou zeggen, Holly Johnson. Maar die is later van zichzelf begonnen. Dat was de zanger. Die is, ja, de groep heeft hij verlaten. En heeft toch een behoorlijk carrière opgebouwd. Zodanig dat hij nou nog steeds optreedt als Holly Johnson. En dan heet het Welcome to Holly Johnson. Dat is wel leuk. Inmiddels de Police. Met een van de vele grote hits. Deze hoor je niet zo vaak, maar is wel zeer de moeite waard. Wrapped.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: last van aanbijen of andere anale aandoeningen, blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Michiel, dankjewel. Verkeersinformatie A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knopend Oudijk en de Duitse grens, 3 kilometer, 20 minuten is daar de vertraging. En op het spoor tussen Wiegen en Os, tot ongeveer, is er gezegd, 1 uur geen treinen. Komt door een aanrijding al daar.
4: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
1: De koffie.

Fleetwood Mac en Rhiannon. Hier op Radio Gelderland, 11:11. Ik krijg een mooi fotootje binnen van Louise. Die zegt, nou, ik zit even hoor. Ik heb gekookt al voor vanavond. Kan zo de oven in. En ik heb het huis schoongemaakt. En nou heb ik zin in Santana. Oké, nou, Louise. Komt dat even uit. Dat wil je ook hebben.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

maan als ik je weer zie. Ook die zingen stadions vol, hallen vol. Net als deze man. Hij was een tijdje geleden in Amsterdam. Kwam, zag en overwon. Betoverde iedereen. En hoewel de tickets prijzig waren, is iedereen tevreden naar huis gegaan. Bruno Mars kan je echt raken met zijn optreden, zijn en liedjes. Deze ook, hè?

Robbie Williams en Supreme. En daarvoor nog Chai Coltrane en Go Like Elida. Dat is weer over 11:30 geworden hier op Radio Gelderland en op de koffie. En we krijgen een warme dag nog steeds hoor. Niet zo heet als gisteren. Maar nu toch alweer temperaturen zo rond de 25,3 graden in Maasdriel. En in Lochem 29 graden. Is kans op een buitje. Maar dat is een heel klein kansje. Zouden we wat regen uit de lucht kunnen hebben? Maar dat is een soort afzwaaien vanuit Duitsland. Dan nog even kijken naar de toestand op de Gelderse wegen. Hoe druk is het daar? Ja, de gebruikelijke melding op de A12 Arnhem richting de Duitse grens wordt gecontroleerd door de politie. Je bent 20 minuten daardoor langer onderweg. En tussen Wijchen en Os nog steeds geen treinen. Gaat duren tot ongeveer 1 uur vanmiddag.

Zac Brown en zijn band en Dolly Parton, Butterfly, elkaar gevonden en elkaar helemaal omarmd. Mooie muziek maakten ze zo. En Dolly is altijd van de partij, hoor, als er een goede band komt. Toegekomen aan onze zomerplaat. Het is een plaat die jou echt de zomer iedere keer blijft voeren als je hem hoort. Zo van, oh, was dat zo? Dit keer is die van Martine. En Martine schrijft, eind jaren 80 ging ik met mijn vriendin Judith interrailen. Ken jij dat nog? Ja, dan kon je door Europa, hè? Door wat geld bij elkaar te sparen, mocht je gewoon wekenlang door Europa reizen. Dat was een prachtig avontuur voor ons. We waren echt voor het eerst helemaal vrij. En we konden doen en laten wat we wilden. Ja, er waren nog geen telefoons in onze handen. We moesten echt nog naar huis bellen dat we weer goed aangekomen waren. En we hadden gewoon papieren, reisdocumenten. Niks op de telefoon. Ik kan me het niet meer voorstellen. Behalve als ik dat ene plaatje hoor. Voyage, Voyage van Desireless. Op de een of andere manier hoorden wij dat in ieder land. Tijdens die zomer van 1989. En dat brengt ons altijd terug. We hoeven elkaar maar aan te kijken. We zijn nu 60'ers. Naar die tijd. Kim draaien. Voor mij en Judith. Nog steeds vriendinnen. Voyage, Voyage.

Claudie Frietschmentrop, zo heet ze, Desireless. Inmiddels gewoon lekker met pensioen. En lekker in het zuiden van Frankrijk levend met deze hit. Wel nalatend. Een enorme hit hoor. Dat was wereldwijd groot voor Desireless. Europa en Azië was het echt top 5. En zo kun je met één hit je hele leven veranderen.

0: Albertsmaas.
1: Heet die? Lieve Albertsmaas, gewoon een Nederlandse jongen. All Things Under the Sun, groot hit van alweer 8 jaar geleden, hoor. Erik van den Berg staat klaar.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Gaat ja. een handdoek uit bij het spel Wat neem ik mee op vakantie? Ja. Ik ga op vakantie en ik neem mee.
1: Nee.
2: Dit keer een fragmentje uit een lied van Frank Boeien.
1: Oké.
2: Okay. Dus de kenners van het repertoire van Frank Boeien, die hebben een streepje voor.
1: Ja.
2: Ah, ik denk als jij het hoort, dat je ook wel denkt van, oh ja,
1: ah, ja.
2: Volgens
1: ja.
2: mij heb ik al een idee. Okay. Maar goed, dat komt voorbij. Natuurlijk even contact zo meteen met de weermensen, want we gaan deze maand weer afsluiten. Nou, ik geloof met 10 records.
1: Denk het wel, hè?
2: Iedere en allemaal droogte en ja. narigheid.
1: Ja, ik zei vanochtend al, dit is een zomer die je moet opschrijven. Dan kun je later, als je in de 80 met je kleinkinderen zit.
2: Ik weet het
1: 2014, toen is het begonnen, die hete zomers.
2: Maar we hebben relatief weinig waarschuwingen gekregen. Meestal krijg je wel van, we gaan geen badjes vullen. En ga je de tuin niet sproeien, maar
1: idee dat ze dat ook een beetje laten.

0: denk ik ook. Ik denk dat ze denken van ja, we kunnen het wel zeggen.
1: Kunnen wel zeggen, daar worden ze alleen maar gestrest van.
0: Ja.
1: Het, en NOS weer is ook gewoon warm. En heel warm, maar niet meer. Die code geel wordt af en toe nog wel genoemd, maar minder.
0: Zo gedreigd met die codes.
1: Ja.
0: Dan is het meteen erg.
1: Ja.
0: Als je zegt voor 30 graden, denk je ja, het is warm. Als iemand zegt, dit is code rood en 30, denk je wow.
1: Nou, dat is te erg.
0: Dat is andere koek.
1: Ja, anders is het gewoon, dat was wel warm. Ja, nee, klopt. Nou, dat er meer, hè? Tussen 12.
0: Ja, er is nog een nieuwe kreeft ontdekt in de rivier. Nou, om jouw vraag te beantwoorden, wie weet is het ook wel een delicatesse.
1: Dat dacht ik.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ja, zag maar, kijk. Kun je weten? Ja, nou ja, kreeft is kreeft, toch? Ja.
0: Ik hou die van kreeft.
1: Ja, het soort kip. Kip van de zee.
0: Alleen dat je het uit elkaar moet trekken. Zo. Dat spreekt me al helemaal niet aan.
1: Gewoon een hamer meenemen. Dat allemaal tussen 12 en 3. Ja, het wordt warm dus, maar ja, ga er ook van genieten, hè. You too sluit de ochtend af. Pride in the name of love. Hele mooie middag.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, het is 12:02 geworden. Eens even kijken naar de files. Natuurlijk de gebruikelijke drukte voor de grensovergang. Zeker nu in deze tijd, omdat velen van ons op vakantie gaan natuurlijk. A12 Arnhem-Duitse grens voor de grensovergang een kwartiertje. A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elde en Westervoort. 2 minuten door wegwerkzaamheden. Nou, dat stelt dan ook helemaal niets voor natuurlijk. Zometeen zijn we weer los met tot 3. Trap af met ILO, Rock'n'Wallace King.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen.
5: De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
14: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
15: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
22: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Tot 3.

0: We are family, Sister Sledge. Aan het begin van deze aflevering van Top 3. Natuurlijk gaan we de weerrecord zo meteen eens eventjes doornemen. Want ja, we breken het een na het andere record. Moet je daar blij mee zijn? Nou, dat valt nog maar te bezien. Bovendien, al die warmte, heel veel mensen vinden dat helemaal niet prettig. Een beetje warmte is leuk, maar boven de 30 graden wordt het voor velen van ons toch wel een beetje te warm. Hè? En het warme weer, dat zorgt ook voor een aantal te verwachten nieuwsberichten. Nou, toch zal ik het je even noemen. Toch leuk om even te weten. De omzet van het bedrijf wat Magnum-ijsjes maakt. Nou, ijsjes, dat zijn die enorme grote, lompe, dikke ijsdingen met chocolade eromheen. Die hebben een recordomzet in deze hete zomer. De omzet steeg in het eerste half jaar van ongeveer 4,5 miljard... naar 4,7 miljard. Probeer dat even op het laten inwerken. Ijsjes verkopen en dan een omzet bereiken van 4,5 miljard... in het eerste half jaar, hè? Ongelooflijk, hoeveel ijsjes zijn het wel niet? Nou goed, hoe gaat het met de andere ijsbedrijven? Ben & Jerry's bijvoorbeeld, ook zo'n belangrijke grote ijsproducent natuurlijk. 5% meer ijsjes. Ja, dat zijn er ook heel veel. En Cornetto, de klassieke Cornetto, in het horentje ook een grotere verkoop dit jaar vanwege het warme weer. Ja, dan zie je maar weer. Elk nadeel heeft zijn voordeel, hè?
1: Tot 3.
2: Het is een magnifiek programma. Ik vind het, ik ben er altijd heel dankbaar voor.

0: 12:15 worden met Dave Barry hier in Toddry. This Strange Effect. We gaan kijken naar het nieuws, Karsten.
1: Ja.
0: Nou, zeg het. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, wat denk je? Water. Wat er eigenlijk niet is. De Rijn bij Tolkamer heeft de laagste waterstand ooit bereikt. Volgens mij ga je het daar zo meteen ook al over hebben.
0: Maar de allerlaagste ooit. Dan ben ik benieuwd. Wat is de allerlaagste stand ooit? En nou niet morgen meteen weer een nieuw record hebben natuurlijk.
1: Misschien wel, dat weet je nooit.
0: Maar goed.
1: Allerlaagste stand ooit. Gisterenochtend gemeten is 6,47 meter boven NAP.
0: Ongelooflijk. Ja, ik zag gisteren al op televisie reportages over de Rijncruisers.
1: Ja.
0: Die hebben de grootste mogelijke moeite om met die grote boten nog de Rijn... Ja, dat gaat helemaal niet in sommige gevallen.
1: Of ze moeten half belading of een kwart of een derde al. Dus ja, het andere record was dus 6,48 meter nog. 1 centimeter hoger. Dat record stond op 18 augustus 2022. Maar ja, naar verwachting zal het de komende dagen dus nog wel verder zakken.
0: Ongelooflijk. Dus,
1: ja, dat is even afwachten.
0: Je kunt wel schat zoeken nu langs de rivieren.
1: Ja, je weet nooit wat je tegenkomt.
0: Er liggen ook af en toe mortiergranaten en fosforbommen hebben we vorige week gezien. Maar
1: misschien zelfs straks wel boten.
0: Er valt van alles droog, ja.
1: Die zijn gezonken.
0: Archeologie langs de rivier.
1: Ja, precies. Nou, het is voor niet iedereen even lekker natuurlijk, dat warme weer. Vooral voor vuilnisophalers. Want het gaat eerder stinken natuurlijk als het zo warm is. Dus wat doen ze? Ze gaan een uurtje eerder beginnen, want anders vallen ze misschien wel van die vuilniswagen af. Maar hoe laat beginnen ze dan? Vroegen we aan Rob uit Culemborg.
2: Om 5 uur liep de wekker af vanmorgen. Ja. Dus dat valt nog mee. Ja. Voor de warmte, toen we zoveel mogelijk in de ochtenduren de bekken en de vuilniswagens binnen te krijgen, zou ik maar zeggen.
3: Dus een uurtje verschil maakt dan echt uit?
2: Niet echt, maar ja, je kan ook niet veel vroeger in de wijk beginnen. Dan worden mensen ook niet blij met de vrachtwagen door de straten in de gaat.
1: Nee, dat merken wij ook wel hoor. In de buurt zijn ze aan het verbouwen en dan zijn ze alle wegen eruit aan het slopen. En normaal beginnen ze dan om 7 uur. Nou, ja. Nu beginnen ze ook gewoon om 5:30 hoor.
0: Ja, precies. Maar het maakt niet veel uit, zegt Rob.
1: Nee, voor hem dus eigenlijk niet. Nee, er zijn wel een aantal collega's die hebben er last van. Want deze man die is bestuurder, dus die zit lekker in de airco.
0: Je kijkt af en toe in zijn spiegel, ziet het allemaal nog goed gaat erachter.
1: Ja, precies. Maar hij heeft natuurlijk collega's die achter die kar hangen en de bakken ook erin moeten gooien. Maar die hebben wel eens echt last van de warmte gehad. En braakneigingen en dergelijke. Want je hebt natuurlijk ook helemaal geen schaduw of zo achter de bak.
0: Nee, het is afzien.
1: Nee, precies. Dan nog iets. Ja, het gaat alleen maar over de warmte en de droogte. Maar sommige mensen baten daar ook bij. Vooral wijnboeren in Nederland. Het is een topjaar voor de Pinot. De druif die doet het erg goed bij hogere temperaturen en flinke droogte. En deze wijnboer is dan ook maar blij met deze hoge temperaturen.
4: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk, ja, als wijnboeren is dat niet onprettig.
1: En hoe dat dan precies zit, waar zijn ze nou precies blijer mee? Wordt de wijn lekkerder? Wordt het makkelijker voor hun?
0: Ja.
1: Noem het allemaal op. Horen we zo meteen bij Desiree, want die gaat een wijnboer bellen. Uit Nederland, uit Nijkerk.
0: Oké. Ja, ik vind dat een beetje een ongelijke strijd. Hè. Wij kopen in de supermarkt voor €5 een behoorlijk goede wijn uit Italië. Of
1: Argentinië tegenwoordig, ja, wat dan ook.
0: En die Gelderse wijnboer, ja, onder de €10 koop je natuurlijk geen fles. Dat is hartstikke bewerkelijk. En dan is de smaak meestal net niet.
1: Nee,
0: ik
1: heb er pas eentje, ik heb er eentje gekocht voor vrienden.
0: En regiowijn, een Nederlandse wijn.
1: Uit Nijkerk inderdaad, dat zit bij mij om de hoek. Een fles kostte €15,99. Maar die mensen waar ik ze aan heb gegeven zijn behoorlijke wijnkenners. Dus ik ben nu bang dit verhaal.
0: Je hebt de recensie nog niet gehad.
1: Ik heb de recensie nog niet gehad. Volgende week misschien bij jou, Erik.
0: Ja, je moet het op waarde schatten natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar goed, Gelderse wijn, het gaat goed. En Desiree gaat daar later vandaag nog eens eventjes bij stilstaan. Alex Warren, Fever Dream.

0: En zeker als het zo warm is, dan komt hij zeker voorbij. En ook al vaker dan één keer per week. Walking on Sunshine, Katrina en The Waves. Ken jij je vindt het, Karsten, eigenlijk?
1: Nou, ik zelf doe er niet veel mee, maar via mijn vrouw komt er nog wel eens wat binnen. Hé, hey, er komt weer een pakje via Vinted.
0: Ja, precies. Ja, het is net zo, ja, een soort marktplaats, zeg maar. Je kunt er dingen aanbieden, je kunt er dingen kopen. Vooral veel kleding was in het begin, maar nu inmiddels kun je er alles op vinden. Ik koop nog wel eens kleding.
1: Tweedehands is het vooral, toch?
0: Tweedehands, ja, maar ook wel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld, het is misschien leuk, ik wil even deze schoenen. Echte Nike's.
1: Ja, Nike's.
0: Ik denk dat die wilde ik wel graag hebben. Dus toen was ik laatst in de stad ergens. Ben ik een Nike-winkel binnengelopen.
1: Ja.
0: Heb ik daar Nike's gepast.
1: Oh, jij bent er zo een.
0: Ik vond het heel slecht, mevrouw was erbij. Ik zeg, ja, mooi, ik denk er nog even over na. Want toen wist ik de goede maat. Toen heb ik al Vinted gezocht, nieuwe schoenen. Dus ze zijn nieuw. Alleen iemand die had ze te groot of te klein gekocht natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En hebben we voor 3 tientjes of zo die schoenen gekocht.
1: En wat kostte ze in de winkel?
0: Ja, 130 of zo.
1: Jeetje.
0: Ja, dus denk ja. Maar ik vond dat de eerste enige keer dat ik het heb gedaan tot nu toe.
1: Maar door jou is wel het begin van die lege stand van panden in de winkelstraten begonnen.
0: Ik ben wel heel circulair. Hè. Het is heel duurzaam.
1: Ja,
0: hè.
1: Dat
0: dus
1: is
0: ik geef
1: het.
0: Wel spijkerbroek een tweede leven. Dus dat is ook wel weer goed allemaal.
1: Ja, zeker.
0: Maar nu is er wat reuring rond Vinted, want heel veel mensen gaan AI gebruiken. Dus stel voor, jij wil dat shirt wat je nu aan hebt, wil je verkopen.
1: Ja.
0: En dan kun je denken van, nou, ik ga staan, mijn vriendin maakt een foto van mij met dat shirt. En dan ga ik het verkopen.
1: Ja.
0: Ja, sommige mensen voelen zich daar een beetje onprettig bij om te gaan poseren met hun kleding. Dus dan gooien ze dat shirtje gewoon in de AI-foto-editor.
1: Oh, met een ander hoofd erop.
0: Ja, of ze zet er een onder een hunk met een sixpack in.
1: Oh.
0: Maar, zeggen ze bij Vinted, ja, een hunk in een sixpack heeft misschien wel een heel andere pasvorm dan jij en ik. Als we het echt zouden laten zien.
1: Zeker.
0: Dus nu is de discussie, mag dat wel of mag dat niet?
1: Oh, ik dacht dat het over tekst ging. Want dat doe ik op Marktplaats vaak. Dan kun je een AI-tekst laten maken. Maar dit is dus de hele foto aanpassen.
0: Ja, precies. Dus dan poseert een model met jouw schoenen of met jouw shirt of met jouw jas.
1: Ja, bij de Weekamp doen ze het al jaren. Zo kun je het ook bekijken.
0: Ja.
1: Met veel te knappe mensen die shirtjes en broeken aanprijzen.
0: Ja, en ik heb, en dat is meer een afwijking van mij, ik koop wel eens een t-shirtje. Maar als er een man staat te poseren met zijn t-shirtje, dan klik ik alweer verder. Dan denk ik van, ja.
1: Nee,
0: dan wordt het misschien te persoonlijk of zo.
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad.
0: Dan denk ik van,
1: hij heeft het toch aangehaald.
0: Hij heeft hem echt aangehaald. Ja. Dat hoef ik niet te weten. Ik vind het prima dat een shirtje gewoon gefotografeerd wordt op tafel. Daar ben ik wel knap mee.
1: En als ze een foto maken met hun hoofd eraf, dus alleen.
0: Ja, met zo'n grote plakplaat erover. Ja. Ik vind de foto's waar het hoofd af is, vind ik ook altijd heel creepy. Ja. Gaat iemand voor de spiegel?
1: Voor de spiegel,
0: staan,
1: ja.
0: Of ze knippen gewoon hun hoofd eraf. Dat vind ik ook. Kijk, ik heb liever geen foto's van.
1: Okay.
0: Voor mij hoef je op Vinted of Marktplaats niet te poseren in je jas of t-shirt om het aan mij te verkopen.
1: Dus wil je t-shirt verkopen aan Erik? Gewoon op tafel leggen.
0: En ook AI-dingen niet nodig.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Lady Writer, Dire Straits. Het is 10 minuten over half 1 geworden. Radio Gelderland, dit is tot 3. 8 jaar geleden werd er in Zutphen een stolpersteen gestolen. Als je dat leest, dat zinnetje, dan denk je al wat nou ja, bizar natuurlijk. Je kent ze ongetwijfeld wel, kleine koperen plaatjes op een stoeptegeltje. Dat ligt voor het huis of de plek waar iemand heeft gewoond of geleefd die door de nazi's is vermoord. Er liggen er inmiddels in de hele wereld meer dan 100.000. En dus ook in Zutphen, maar daar was blijkbaar een onverlaat die het om een of andere reden nodig vond om de stolpersteen te stelen. Die werd meegenomen. Nou goed, dat is natuurlijk een hele slechte zaak. En niemand verwachtte dat steentje ooit terug te vinden. Maar een hondenbezitter uit Baak, die vond hem terug. Wat gebeurde er?
1: Het begon allemaal toen Gerwin zijn hond uitliet.
2: Toen hij aan het plassen was, toen keek ik rond en toen zag ik hier een plaatje liggen. Het was iets van metaal. En toen ik het schoonwreef, zag ik daar wel namen of een naam op staan en jaartallen. En toen zag ik wel dat het iets bijzonders was.
1: Hij nam contact op met de Stolpersteinen Stichting Zutphen. En die waren totaal verbaasd en kwamen hem dezelfde dag nog ophalen. Want de gedenksteen was jarenlang verdwenen.
3: Dit is hem dan. 8 jaar geleden werd hij gestolen en nu heeft u het gedenkplaatje weer in uw handen.
4: Ja, dat is een verrassing. Blijkbaar bij wegwerkzaamheden bij Baak is het naar boven gekomen en hebben mensen uit Baak het gevonden en met ons contact opgenomen. Maar het komt daar vandaan.
1: Jaren geleden is de gedenksteen al vervangen voor een nieuwe.
4: Kijk, en wat dus duidelijk wordt is dat het maar een heel dun plaatje missing is. Dus iedereen die denkt dat er een klomp goud onder zit, dat is het niet.
3: Waarom zou iemand het dan gestolen hebben?
5: Ik denk net als wat de man van die stichting vermoedde. Hij is toen gestolen, kwamen ze er toch achter dat het weinig waarde had. En dat het uit het raam is gegooid en hier toevallig in de berm terecht is gekomen.
4: Wij nemen aan dat het idee is dat het waarde heeft. Maar het heeft een andere waarde. Het heeft een emotionele waarde. Het heeft geen financiële waarde.
0: Teruggevonden. Ja, waarschijnlijk toch iemand die gedacht heeft, ik ga daar eventjes dat uit de grond halen en om laten smelten of inleveren bij de oud-ijzerboer of zo. Maar goed, de stolpersteen is terug, maar hij was inmiddels dus ook al vervangen. En er worden nog steeds nieuwe stolpersteinen overal gelegd. Ook in onze provincie, onlangs nog in Winterswijk, 27 stolpersteinen neergelegd voor 27 omgekomen Joodse Winterswijkers.

0: Ballade, de chansereux Gérard Lenormand. Zometeen de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Nou, dat past mooi bij het weer natuurlijk. We gaan juli afsluiten en dat doen we met allerhande records of bijna records. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie kunnen de recordboeken weer aardig bijwerken.
1: Ja, die zomer van 2026 is toch wel met een behoorlijke geschiedenis aan het schrijven, denk ik. Want ja, het is echt behoorlijk warm. Ook vandaag weer op veel plaatsen. Op dit moment zelfs alweer in de provincie boven de 30 graden. 31 graden zie ik alweer in Eelde. Dus ja, het houdt maar niet op eigenlijk.
0: Nee, als we kijken naar de droogte, was het echt een extreme maand.
1: Ja, het is een hele droge maand geweest. Het is gemiddeld over het land is er slechts 12 millimeter gevallen. Ja, dat is de op één na droogste maand is dat geweest sinds het begin van de metingen. Dan hebben we het dus over 1906. Dus voorlopig zit er ook niet echt veel regen aan te komen. Vanmiddag wel overigens, want vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Er kan een klein beetje regen gaan vallen. Ja, het zal echt niet heel veel voorstellen. En de droogte wordt ook zeker niet aangetast vanmiddag. Want ja, het blijft maar kurk en kurk droog en dan gaan die paar millimeters van vanmiddag zeker niks aan veranderen. De wind die gaat geleidelijk aan draaien naar het westen en dat betekent dat de temperatuur wel geleidelijk aan naar beneden gaat. Maar vanavond is het dan gewoon heerlijk weer. Het is dan overal weer droog, het zonnetje breekt door en dan is het 22 graden. Dus dan is het gewoon lekker aangenaam om naar buiten te gaan.
0: Ja, hoe ontwikkelt dit zich richting het weekend?
1: Nou, morgen krijgen we ook met een paar buien te maken. Het zal zeker geen verregende dag zijn. Dat is echt vooral morgenochtend en het begin van de middag. Daarna breekt de zon weer door. Temperatuur komt morgen uit op zo'n 27 graden. En daarna gaat het echt het weekend gewoon weer prima verlopen. Want het blijft beide dagen droog. De zon schijnt volop. En met 25 tot 27 graden blijft het zomers. En maandag dan krijgen we weer iets warmer weer. Dan gaan we zelfs weer richting de 30 graden. Of misschien wel eroverheen. En de maandagavond krijgen we dan te maken met regen en onweersbuien. En dat is toch wel een beetje de voorbode voor wat wisselvallige weer vanaf dinsdag. En heel langzaam gaat die temperatuur volgende week naar beneden. Maar echt slecht wordt het zeker niet, want de zon blijft zeker volop schijnen. En eind volgende week is het nog steeds 23 graden.
0: Oké, wat was het nou vanavond? Wat voor temperaturen voorzie jij zo tegen de avond?
1: Ja, vanavond hebben we dus op dit moment hele hoge temperaturen. Vanmiddag krijgen we eventjes wat regen en dan vanavond breekt de zon weer door. En dan is het 22 graden.
0: Ah, dan past deze plaat hartstikke goed.
1: Helemaal denk het ook
0: goed.
1: Wel.
0: De zwoele zomernachten. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Rutger van Barneveld. Daar is hij weer.

De zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld staat zo'n beetje overal op nummer 1. Behalve in de Nederlandse top 40. Daar kan die maar niet voorbij Shakira komen. Maar goed, wie weet, zit er nog een klein wondertje in. Maar goed, dit is ook al geweldig natuurlijk, hè. En Cheerio van Justin de Wild is natuurlijk die andere hele grote Nederlandstalige meezinger. De Nederlandstalige meezingers doen het geweldig deze zomer. En nu hadden we niet zo heel lang geleden hier te gast in de studio, Sideke. En die heeft ook echt een geweldige plaat gemaakt. Die past eigenlijk zo in dit rijtje van Cheerio en Zwoele Zomernacht. Dus wat mij betreft is dat gewoon de volgende meezinger die het goed gaat doen. Alweer een Gelderse artiest die je dan hoog zou scoren. Ik ga hem even aan je laten horen zometeen in het volgende uur van Top 3. Kijken of we Sideke een zetje de goede richting kunnen geven. Ja, het verdient ze wel, toch? Eurovisie Sideke.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Nou, het is lekker rustig, het is vakantietijd. En dus is er de enige file, de vakantiefile, richting Duitsland voor de mensen die op vakantie gaan. Je kunt trouwens natuurlijk ook oprijden via bijvoorbeeld Sierenberg. Of mag ik dat advies niet geven? Maar goed, dan heb je het niet van mij. A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grensovergang een kwartiertje wachten. Zometeen door met tot 3. We gaan onder meer ons vakantiespel spelen. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Wat zullen we dit keer weer eens meenemen?
12: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
13: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
12: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Tot 3. Met Erik.

0: Het begon in de jaren 90 met een reclamecampagne voor een grote bierbrouwer, Julie July. En hij had de smaak te pakken. Hij maakte nog een aantal muziekstukken voor commercials voor de bierbrouwer. Maar zong uiteindelijk twee hele cd's vol met allemaal rockklassiekers met een Nederlandse tekst. En sommige mensen vinden het vreselijk. Die hebben zoiets van, lelijk, had je niet moeten doen, Bert. Ik word er altijd wel vrolijk van. Er zitten echt hele leuke dingen bij, hoor. Misschien ga ik de komende tijd nog wel eens eventjes iets van die albums laten horen. Bert Hering, Julie July.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: Ja, wat moet je absoluut niet gaan vergeten? We gaan het spel weer spelen. Je hoort een fragment uit een plaat. Dit keer een plaat van Frank Boeien. Eén woord is er weggemaakt. In dit geval stijgt er een vliegtuig op. Komt er een vliegtuig voorbij. En dan aan jou de vraag, wat moeten we niet vergeten als we op vakantie gaan? En onder de goede inzenders ga ik zo meteen een mooie hamamdoek, een badhanddoek verloten. Luister goed. Het komt uit een bekend lied van Frank Boeien. Uit de oude doos, een van zijn eerste grote hits. Ah, ik denk dat veel mensen het kennen. En niet stiekem googlen, hè? Luister.
3: Ik had bier, één zakje pillen, zijn er drie flessen.
0: Zo, drie flessen. Dat is veel, maar goed. Je zult het maar nodig kunnen hebben, hè? Op vakantie. Dus dat moet je niet gaan vergeten. Ging het te snel? Ik laat het zo nog een keer horen. Als je het weet, stuur even een bericht naar de Radio Gelderland WhatsApp. Wat moeten we niet vergeten als we op vakantie gaan?
3: Eén zakje pillen zijn er drie flessen.
0: Ja, die moet je zeker niet vergeten. Maar wat zijn het eigenlijk? Radio Gelderland, hier is de Sandy Kamp.

drie flessen van wat? Wouter denkt cola. Maar Ingrid die denkt wijn. Bier heb ik ook voorbij zien komen. Flessen zonnebrand. Gerry denkt wijn. Het gaat om flessen cola, denkt Margreet. Koffie, denkt Daniel. Nou, we hebben de verschillende soorten flessen die we zouden kunnen meenemen op vakantie. Zometeen laat ik het fragment nog een keertje horen. Kun je er nog eens eventjes rustig naar luisteren. En niet stiekem opzoeken, hè, op het internet. Laat ik er niet achterkomen dat je het internet gaat gebruiken. Dan zo spelletje je ook niks meer aan natuurlijk. 8 minuten voor half. Nee, moet je wel zelf weten hoor. Ik ga dat helemaal niemand verbieden. 8 minuten voor half. Zometeen gaan we de carrière van Sieneke eventjes helemaal de goede richting op pushen. Want zij gaat de volgende Nederlandse meezinger hit scoren. Als

Toy van de Gypsy Kings. Dat is de zonnige muziek die je nodig hebt op een warme dag als vandaag. En elke zomer heeft zo zijn eigen zomerhits. En dit jaar, en dat is opvallend te noemen, zijn twee Nederlandstalige meezingers de zomerhits van deze zomer. Sommige zomers zijn het de dance tracks, soms zijn het een beetje Gypsy Kings-achtige nummers die populair zijn. Maar momenteel doet de Nederlandse scene het hartstikke goed. En dus stonden zowel Justin de Wild als Rutger van Barneveld aan de top van de hitparades met Cheerio en Zwoele Zomernachten. Justin, geboren trouwens in Lunteren, die scoorde met deze...

uit hun dak als dit wordt gedraaid. Pleinen gaan helemaal gek worden als dit klinkt. Eerst Justin, toen Rutger. En dit zou wel eens de volgende nummer 1 kunnen worden, hoor. Ach, dit is ook een lekkere meezinger en zij verdient het zo. Uit Nijmegen, Sieneke. Hier zie je toch ook zo'n feest en helemaal plat opgaan. Ja. Dit doet het goed op elk feest. Ik doe wat ik wil. Meezingen maar.

0: dit is toch ook echt een feesttent knijter.
1: Ja, ik geniet steeds van elke dag.
0: Sinneke, ik doe wat ik wil met de handtekening van Emiel Hartkamp natuurlijk. Hè. Zo meteen nog een keer de opgave van het spel. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Zonnebrand, deed Ingrid. Ja, mag ook niet ontbreken, maar of dat het goede antwoord is...

0: What's the matter, baby? Elefolie. We hebben er weer een nieuw dier bij in Nederland. En niet een dier waar we echt heel erg blij mee moeten zijn. Op zich ook wel weer gek, vind ik het altijd. Heb je eens een keer een nieuw dier erbij? Sterft eens een keer iets niet uit, maar komt er iets bij? Is het weer niet goed? Maar goed, het gaat om een rivierkreeft. Komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Is via een omweg hier natuurlijk in Nederland beland. Hij heet de Calico-rivierkreeft. En het is al de 8e soort in Nederland die echt wordt gezien als een gevaar voor onze natuur. We gaan op zoek naar de nieuwe kreeft die onder meer zwemt in de Rijn.
1: We staan bij de Klompenwaard, nabij de Duitse grens waar de Rijn Nederland binnengestroomd komt.
2: En hier heb jij een stukje van een calico rivierkreeft gevonden.
1: Klopt, een schaar om wel te verstaan.
2: Zullen we eens kijken of we vandaag weer een stukje kunnen vinden? Dat zou mooi zijn, hè?
1: Gaan we eens doen, ja.
2: Wat hebben we nodig?
1: Dan haal ik mijn schepnet even uit de auto en het waardpak. En dan gaan we even kijken.
2: Achterklep gaat open.
1: Kijk, hier.
2: Even kijken. Emmer mee,
1: ja. Waardpak.
2: Laarsjes ook?
1: Ja, die ook.
2: En het net?
1: Het schepnet.
2: Ja, perfect.
1: Daar gaan we. In 2016, 2017 werd hij voor het eerst bij Düsseldorf waargenomen. En dat is zeg maar nog maar zo'n 100 kilometer van de Nederlandse grens. En zodoende dat ik dacht, ja, we zijn nu bijna 10 jaar verder. Het is tijd dat hij er zit en laten we eens gaan zoeken.
2: Ik zie de rivier verschijnen in de verte. Of nou ja, eigenlijk de plek, Pim, waar de rivier had moeten zijn.
1: Klopt, want hij staat helaas droog. Tenminste, het is niet de rivier zelf. Dit is een meestromende nevengeul van de Rijn. Maar ja, de Rijn staat nu zo laag dat er weinig te stromen valt.
2: Nou, leg het visnet maar weer neer.
1: Ja, die hebben we niet nodig inderdaad. Dus daar gaat hij.
2: Je hebt trouwens een potje bij je, hè, met het schaartje erin van de Calico rivierkreeft. Hier gevonden dus. Ja, even de doppen losdraaien.
1: Dan zie je dus aan de bovenkant van die schaar zie je een rij aan knobbeltjes lopen. En er is geen andere rivierkreeft die dat op die manier heeft.
2: Invasief dus, wat doet die?
1: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
0: De Calico rivierkreeft nieuw in Nederland. En de Rijn, ja, die staat hartstikke laag. Een recordlaag zelfs op dit moment. Misschien morgen nog wel weer wat lager dan vandaag. Harold van Est die zegt, raar hè, sommige jaren is het extreem hoog. Dan is het weer extreem laag. In 1995 stond hij 10 meter hoger. En heeft hij een aantal smileys van verbijstering bijgezet. Ja, het kan verkeer, Harold, hè? Come around and spend the night. Het ene jaar is het andere jaar niet, hè? Zo laag is dit. Ongekend.

Zoutelanden. Gijke Arnaert samen met de mannen van Bluff. Het WK voetbal, dat ligt al een tijdje achter ons. Er zijn heel wat bondscoaches gesneuveld op het WK. Er zijn altijd hooggespannen verwachtingen bij al die landen die meedoen. Ze willen allemaal, nou ja, wereldkampioen worden, dat ook wel. Maar in ieder geval de laatste vier bereiken. Of in ieder geval klinkende resultaten neerzetten. Dat gaat natuurlijk nooit in alle gevallen lukken. En dus zijn er heel wat bondscoaches opgestapt. En als ze niet waren opgestapt, dan waren ze wel ontslagen. De bondscoach van Zuid-Korea die is ook opgestapt. Maar die stapt uit het vliegtuig en die is nog eventjes tot de orde geroepen. Die moest zich melden bij het Zuid-Koreaanse parlement. Die is gewoon door een parlementaire commissie ondervraagd. Streng ondervraagd. En goed, hij heeft maar een schuld bekend. Hij zegt, ik neem de volledige verantwoordelijkheid. Ik was de hoofdcoach. En dat is een positie die uiteindelijk wordt beoordeeld op basis van resultaten. En onze prestaties op het WK die hebben tekort geschoten. Dus ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles. Nou goed, als hij dat niet had gezegd, dan hadden ze hem dat wel aangerekend. Natuurlijk. Hij liet trouwens wel de ogenschijnlijk beste speler van Zuid-Korea buiten de basis. Dat is dan misschien met terugwerkende kracht ook niet handig geweest.

0: Brass in Pocket van The Pretenders. Ik ga het fragment nog één keer laten horen.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee...
0: Bij de vraag, wat nemen we mee op vakantie? Het zit blijkbaar in een fles of in flessen. Zonnebrandcrème wordt genoemd, sherry wordt genoemd. En tequila komt ook net binnen.

0: Tiny Swims, Mr. Know It All.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: En ik had veel fout antwoorden. Irene zegt koffer. Maar goed, het is 3 flessen, puntje, puntje, puntje, hè? Albert Kedderman die gaat voor de vodka. En deodorant wordt hier genoemd. Ranja, zegt Ria, die eerder al een andere foute gok had gewaagd. Nee, het was ook geen Ranja. Ik ga het zo vragen aan Jeroen van Zwam in Druten. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het is uiteraard een bekend liedje van Frank Boeien. Ken je het uit je hoofd? Ik bedoel, had je het meteen in de gaten waar het over ging?
3: Ja.
0: Nou, dat is duidelijk. Ik laat het de opgave nog even 1 keer horen.
4: Ja. 1 zakje pillen zijn er 3 flessen.
0: Ja, dan is de grote vraag. Wat nemen we mee op vakantie, Jeroen? Wat ontbrak er?
3: Flessen Coca-Cola.
0: Precies, niet gewoon cola, maar Coca-Cola.
4: 1 zakje pillen.
0: Even luisteren of het klopt.
4: 3 flessen Coca-Cola.
0: Ja, helemaal goed. En heel veel mensen hadden het goed, maar ook heel veel mensen hadden het fout. Maar ja, dat goed. Het is een klassieker uit het repertoire van Frank Boeien. We gaan een mooie handdoek voor je inpakken, Jeroen. En hij gaat naar Druten komen.
3: Ja, dankjewel.
0: Hou je het hoofd een beetje koel met deze warmte?
3: Jazeker, gewoon lekker rustig blijven.
0: Daarom, dat is voor mij het beste advies aan iedereen. Wat je ook doet, waar je ook bent, gewoon... Ga je vooral niet irriteren aan de warmte, valt me op.
3: Nee, dat sowieso niet. Nee.
0: Als je erop gaat letten en de hele tijd gaat lopen mopperen, nee, dan wordt het helemaal niks. Dus dat gaan wij ook niet doen. Gefeliciteerd met je prijs. Het komt naar Druten, jongen. Dankjewel.
3: Oké, bedankt.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer: vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, zometeen zomerse klanken. I Go To Rio, maar ook UB40 en we gaan de klok op rock zetten.
10: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.

0: Mode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Tot 3.

0: Uit de jaren 80, UB40. If it happens again. We gaan de klok op rock zetten en tevens een soort geschiedenislesje geven.
1: De klok op rock.
0: Want je weet het, hè, in tot drie. Dat is niet alleen leuk en onderhoudend, maar je leert er ook nog wel eens wat van. We hebben zo meteen begin jaren 70 Led Zeppelin van het album Led Zeppelin 3. The Immigrant Song. Trouwens een kort nummer voor een rockband die rustig enorm lange nummers konden spelen, zeker live. Maar de Immigrant Song is slechts 2 minuten 25. En de immigrants waar het over gaat, dat zijn de Vikingen, die met hun roeiboten, nou, die mag je vast niet zo noemen, dus wat dat betreft is het een slechte geschiedenisles, de wereld gingen verkennen. En ruim 400-500 jaar voordat Columbus Amerika ontdekte, waren de Vikingen al in Amerika, hoor. Die hebben daar al rondgekeken. Ze hebben alleen geen naam aangegeven of er een vlag geplant. Maar zij waren er eerder, veel eerder dan Columbus. The Immigrants, Led Zeppelin, The Immigrant Song.
1: 3 voor 3.
0: Niet de 3 voor 3, de klok op rock. Daar hoort hij bij. De 3 voor 3 krijg je zometeen.

Immigrant Song, Led Zeppelin. Zometeen gaan we eventjes een handigheidje met je bespreken. Een belangrijk handigheidje. Het gaat namelijk om de warmte en onze huisdieren. Heb je een goede tip om je konijn, je poezen, je andere huisdieren zoals de hond een aangename verkoeling te geven? Geef het eventjes door, want dat is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. Niet alleen nuttig, maar ook zeker hartstikke belangrijk. Denk een beetje om de dieren, mensen, met die warmte.

0: Niall Horan Dinner Party. Het is 14 uur 18 en 20 seconden op de kop af. Het slaat helemaal nergens op, maar het is wel het moment dat we gaan beginnen met de life hack.
1: Ja.
0: Het handigheidje van de dag. En ik zei het al, Karsten, we gaan moeten het eens even hebben over de huisdieren. Het is hartstikke warm weer natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, laten we de huisdieren vooral een beetje verkoeling geven natuurlijk.
1: Heb je huisdieren, Erik?
0: Ja, ik heb katten.
1: Ja.
0: En een hond.
1: En hoe gaan die er nu? Hoe ging het gisteren met ze?
0: Nou, ik zou zeggen, de hond is enorm. Die wil graag ballen ophalen en zo. En die denkt dan eigenlijk niet: het is warm, laat ik het niet doen.
1: Ja.
0: Dus dan gooi ik voor de vorm een paar keer de bal. En denk ik, nou, daar is wel weer genoeg geweest. Maar het ligt echt uit de hijgen, jongen. Dat is, en ik heb een hondenbadje gekocht.
1: Ja, zo.
0: Maar daar gaat hij niet in.
1: Nee.
0: Terwijl hij springt wel in allerhande sloten.
1: En wat is het voor hond?
0: Een golden retriever.
1: Oh.
0: Dus die zou wel van water houden. Maar misschien is een badje net iets te klein.
1: Ja.
0: Want als ik een heel kinderbadje opzet, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan gaat hij er wel in.
1: Nou, ik heb ook een golden retriever.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Leuk.
1: We hebben er eentje van 10 maanden nu.
0: Ja.
1: Alleen, als wij het badje opzetten, dat vindt hij alleen maar eng.
0: Ja.
1: Dus dat schiet ook niet op. Dus dan pak ik die pootjes wel eens en die probeer ik erin te zetten. Maar dit is niet de oplossing, nee.
0: Ja, maar dat is wel gek. Zeker bij golden retrievers. Als het niet mag, als je het neer zou zetten en dit zou niet de bedoeling zijn.
1: Dan zitten ze erin.
0: Ja, dat is echt heel apart.
1: Ja, is die van jou normaal gesproken wel een waterrat?
0: Ja. Die gaat graag waterpartijen in en zwemmen en zo. Maar ja, dat badje is denk ik net iets te klein. Hij is 1,5 meter breed of zo, dun doorsneden.
1: Ja.
0: Ik denk, als ik een wat grotere zou hebben, zou die er misschien wel in gaan.
1: Misschien moet je een zwembadje graven in je tuin. Ah, alleen voor de hond.
0: Ik hou wel van mijn hond, maar een heel zwembad of vijver voor de hond.
1: Nou ja, dat zijn wel dingen, hè. Pootjes nat maken. Ze moeten altijd voldoende water hebben en in de schaduw blijven. En niet heel de dag rondjes lopen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen waarmee je hond kan helpen.
0: Hey, ik ben zeer benieuwd. Er zijn vast mensen thuis die handige tips hebben.
1: Ja.
0: Dus ga ze vooral delen. Gaan we zo even kijken wat er binnenkomt. Maar heb jij nog iets anders ondernomen voor je hond? Hoe heet hij eigenlijk?
1: Bowie.
0: Bowie.
1: Ja.
0: Als zijnde de zanger.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb al eerder een Marley gehad en nu werd het Bowie.
0: Kijk, een beetje, je zoekt even in de muzieklegendes.
1: Blijft toch altijd een beetje in de muziek hangen, inderdaad, ja. Maar nee, heel veel geprobeerd. Maar je moet ook een ventilator, hebben wij bijvoorbeeld pas recht op de hond gezet.
0: Ja.
1: En nou zit ik net te lezen. Nooit doen.
0: Nooit doen.
1: Nooit recht op de hond.
0: Hoe kon je dit bedenken?
1: Stom.
0: Want hoezo niet dan?
1: Ja, daar kunnen ze niet zo goed tegen.
0: Oh.
1: Het moet er dus een beetje van een afstandje op staan. Maar het is wel goed een ventilator neerzetten, maar niet recht met hun kop erin.
0: Ik heb wel eens een hondenijsje gemaakt.
1: Ja.
0: Een bekertje vullen met water en wat koekjes of wat andere prut.
1: Ja.
0: Nou ja, dan als de afstand bevroren is, gooi je het op de grond. En dan kan je het naar kauwen en likken ze het dan wel weer af.
1: IJsklontjes, ja.
0: Maar het gaat bij golden retrievers gaat wel vrij vlot.
1: Ja, dat heb ik ook gemerkt.
0: Ik denk altijd wel, die hond krijgt een brain freeze nu. Goed.
1: Ja, dat kennen ze niet, hè. Denken ze niet over na.
0: Nee, maar je hebt speciale koelingsmatjes ook voor andere huisdieren en zo. Dus ik weet niet of mensen daar ervaring mee hebben.
1: Ja, ik ben heel benieuwd waar iedereen mee komt eigenlijk.
0: Dus,
1: of er nog dingen zijn. En de katten, die zoeken hun eigen weg, hè?
0: Ja, die zoeken wel hun eigen weg.
1: Ja.
0: Ik heb niet het gevoel. Ik let altijd wel even goed op dat er een bakje water beschikbaar is.
1: Ja. Heel goed.
0: Maar ook daarvoor geldt het bakje water wat ik neerzet, daar kijken ze niet om. Maar heb ik een pot water voor planten of ik heb een soort mini-vijvertje, daar gaan ze dan wel weer uit drinken.
1: Ja. Oh,
0: maar goed, genoeg water is natuurlijk wel belangrijk voor alle soorten dieren natuurlijk.
1: En mens ook.
0: En mens, blijven drinken. Nee, ik ben benieuwd, heeft iemand een goede tip? Hoe houden we onze huisdieren een beetje cool? Laat het even weten. Heb je goed recept voor een hond- of kattenijsje of een matje voor de dieren? Laat het weten. Kunnen we elkaar een beetje helpen natuurlijk.

0: Hallo, I love you, The Doors. Zo direct gaan we kijken naar handige tips voor je huisdier als het gaat om de warmte. Wilma die zegt in ieder geval elke dag vers water voor de kat zet ik klaar. En als het even kan, drinkt ze uit het zwembad. Als je er maar geen chlor in doet, denk ik dan, Karsten.
1: Nee, dat lijkt ook niet goed inderdaad.
0: Of zou het juist heel reinigend zijn? Geen idee.
1: Maar altijd een grote bak water paraat. Dat
0: sowieso. Dat hadden we ook al verzonnen. Wat voor dier je ook hebt, of het nou een vogel is, of een paard, of weet ik veel wat. Zorg in ieder geval hoe dan ook voor voldoende water, hè? En dat geldt ook voor jezelf. Na Queen, meer tips.

0: Crazy Little Thing Called Love. Natuurlijk Queen. Hoe houden we onze huisdieren een beetje cool met de hittekast? En dat is de grote vraag.
1: Het is bijna niet te doen.
0: Nee, nou, ik heb heel wat
1: tips. Dat ten eerste.
0: Ik laat het om en om een beetje doen. Nou, als jij nou eens een tip geeft, dan ga ik eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Want er zijn er best wel veel.
1: Nou, ik heb er in ieder geval één die ik zelf gisteren heb toegepast. Maar nog niet, tenminste de voorproductie is gedaan. Want ik heb een matje gepakt, zo'n likmat. En die heb ik, daar heb ik brokjes in gedaan, water en banaan door elkaar heen geprakt.
0: Ach.
1: En die ligt nu in de vriezer. Dus ik hoop dat hij dat lekker vindt.
0: Kijk, wat ontzettend goed. Joke Joling zegt, wij namen bij elke wandeling water mee in een speciaal flesje voor de hond. Verder altijd plekjes maken in huis waar hij kon liggen. Onze golden retriever gaf zelf aan waar hij wilde liggen. Tussen de fietsen was ook favoriet op de koude vloer. Ja, doet mijn hond inderdaad ook. Zoekt er bijvoorbeeld in de gang of zo de stenen vloer even op.
1: Ja, normaal ligt ze bij ons ook op de bank. En nu ligt ze steeds vaker op de grond.
0: Wat een verwend beest hebben jullie.
1: Ja.
0: En dan speciale hapjes worden geprepareerd.
1: Ligt aan het andere baasje, hoor.
0: Opvoeding is nu al mislukt. De duvel van Durkum zegt, ze drinken meer bij stromend water.
1: Oh, dus wat daarom, een
0: goeie. Ja, je hebt ook wel, heb ik al eens gezien,
1: Voor katten
0: speciale dingen met een batterijtje, dan blijft het stromen.
1: Ja, klopt ja. Een soort van kattenfontein inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Je hebt bevroren yoghurt, bouillon of fruit. Van allerlei soorten fruit. Behalve druiven hè, voor honden. Dat mag daar niet.
0: Oh nee?
1: Nee, dat is giftig blijkbaar.
0: Oh.
1: Maar voor de rest, bevroren fruit vinden ze heerlijk.
0: En schaduw, zegt van Marja. Vooral schaduw. Ja. Zorg dus als je een paard in de wei hebt staan of zo. Eventjes zorgen voor een schaduwplekje natuurlijk, hè.
1: En je zei het al eerder, koelmatten, koelvesten, een natte handdoek. Maar niet te ijskoud, want die kunnen weer voor extra verkoeling bieden.
0: Ja, even kijken. Jaap, die zegt een hondenijsje maken met bijvoorbeeld brokjes erin.
1: Ja, hij heeft het gehoord.
0: Dat is inderdaad, dat heb ik ook wel eens geprobeerd. En die eten ze snel op. Ik weet niet of het voor katten of zo ook handig zou zijn, dat soort dingen.
1: Ik weet niet of ze dat doen. Ik denk, katten zijn altijd zo eigenwijs.
0: Ik denk dat als ik dat doe met mijn katten, dat die me aankijken van, nou, ik weet niet wat jij hebt gedaan. Het lijkt wel ijs.
1: Succes ermee.
0: Ik wacht wel even tot het weer ontdooid is, allemaal.
1: En wortel. Hoef je niet eens te prakken of niks mee te doen. Een wortel in vriezen kan ook lekker zijn dan wel voor de hond.
0: Niet?
1: Ja.
0: Hoezo, een wortel?
1: Dat is ook heel goed doorzien daarna.
0: En die wordt dan nog harder. Ik bedoel, hij is al bloeihard van zichzelf.
1: Ja, klopt. Ja, volgens mij, misschien moet je hem wel eerst koken en dan weer invriezen. Dat kan ook, dat ben ik even kwijt.
0: Ja en vooral, het is gewoon een kwestie van opgezette of op goede tijden gaan wandelen bijvoorbeeld. Hè.
1: Ja,
0: ik
1: laat.
0: Loop even een stukje waar wel schaduw is inderdaad. En dat heb ik bij mijn eerste hond fout gedaan. Ja, we maken allemaal fouten met onze hond. Zeker als je nieuw met de hond bent. Ik had een puppy, ook een golden retriever, jaren geleden hoor. En ik woonde in een straat met klinkers. Het was 30, 40 graden. En ik ging buiten wandelen met dat beest. Toen bleken dus die voetzooltjes.
1: Oeh.
0: Hij
1: schreeuwde het uit.
0: Hij vond het niet fijn.
1: Nee.
0: Toen dacht ik later, dat is natuurlijk veel te warm.
1: Ja, dat is met teer en zo. Dat gaat gewoon smelten.
0: Ja, joh, en dat wordt hartstikke heet.
1: Ja, klopt.
0: Dus om nou sokjes aan te trekken midden in de zomer, dat doe je natuurlijk ook weer niet.
1: Nee. Nee, op het gras, hè.
0: Ja, precies. Nee, dat zijn wat praktische tips. Dank voor het meedenken. Heb je nog een laatste gouden tip? Behalve dan de geprakte banaan?
1: Ik ben er eigenlijk wel doorheen. En ik heb het idee dat de hond nu al vol zit van al die tips.
0: Ik ben benieuwd hoe Bowie jouw hapje gaat waarderen.
1: Ja, ik zal het morgen laten weten.
0: We horen het morgen van je.

0: Something About You, level 42.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor 3. Tenminste. Als het dan inmiddels 3 uur is, anders wordt het er 4 voor 3. Ja, zo simpel gaan we dat probleem oplossen natuurlijk. Hè. Ik heb 3 songs die te maken hebben met films. Ze hebben in films gezeten. Ben ik benieuwd of jullie weten uit welke film de liedjes gaan komen. Zometeen Willeke Alberti, maar eerst Chris Isaak. Wicked Game. In welke film zat dat?

0: De tweede in de 4-voor-3. Nou, ik heb een beetje royaal gerekend.
1: Je hebt royaal gerekend, dus je hebt tijd over.
0: Dat komt ook wel eens voor dat ik na twee denk, zo, de tijd is al bijna op. Maar nu zit ik wel heel erg royaal onder tijd. Dus denk ik gewoon nog een vierde plaat uit een film gaan pakken.
1: Ja, liedjes genoeg natuurlijk.
0: Liedjes, echt zo.
1: Bedoel, ja, je kan er zo een hele hoop uit je mouw schudden.
0: Een beetje film heeft wel een liedje wat een soort van hit wordt.
1: Ja, ik vraag me af of een film eigenlijk wel goed is als je geen goed liedje erbij hebt.
0: Dat denk ik, ja, denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Als er geen liedje uit voortkomt, dan is er ergens iets misgegaan.
1: Dat denk ik dus ook.
0: Ik heb zo nog
1: ga je dan straks nog draaien?
0: Ik heb Rocky, Eye of the Tiger, denk ik, nog iets uit Rocky gaan pakken.
1: Oeh.
0: Dat zijn natuurlijk mooie dingen. We hebben Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus we hebben ook keuze genoeg.
1: Ik heb 1 al niet eens gezien, dus moet je nagaan.
0: Nog steeds niet?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Ga eens beginnen. Misschien wordt het wel binge-watchen.
1: Wie weet. Ik vind het liedje in ieder geval heel leuk.
0: Zometeen. Eye of the Tiger, Survivor. Rooie Sien, dat bracht ons telkens weer. Willeke Alberti, wat brengt ons zometeen thuis in Gelderland?
1: Nou, natuurlijk weer gewoon altijd de vaste rubrieken, waaronder de Gouden Wissellijst. En het is vandaag de verjaardag van Kate Bush.
0: Kijk.
1: Dus nou ja, genoeg liedjes om uit te kiezen ook. Net als met films heb je ook een uitgebreid repertoire.
0: Ja, maar heb je gekozen voor, laten we zeggen, de grote hits? Of zit er nog iets verrassends tussen?
1: Dus de grote hits zitten erbij, want het zijn niet voor niks grote hits, denk ik altijd. Maar er zit ook nog wel een hitje bij wat niet zo hoog is gescoord in de top 40, laten we het zo zeggen. Dus ik denk dat dat wel een pareltje is voor de liefhebbers.
0: Kate Bush. Zometeen thuis in Gelderland. Rocky 3. Survivor.

The Eye of the Tiger, Rocky 3, Survivor. Ja, er zat veel goede muziek in. Je hebt eigenlijk twee soorten filmhits, hè. Hits die speciaal nieuw zijn gemaakt voor een bepaalde film. En natuurlijk de muziek die gewoon gebruikt wordt in de film. En dat zijn vaak oude liedjes. Neem bijvoorbeeld Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life. Bill Medley en Jennifer Warrens, de hit natuurlijk. Groot hit in het jaar dat die film ook uitkwam. Maar er zit ook heel veel gauw van oud in. Bijvoorbeeld Ronettes, Be My Baby.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Radio Gelderland, het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Thuis in Gelderland. Met DCDV.

0: Als we nergens meer heen kunnen, dan kunnen we altijd nog naar België. In ieder geval volgens het goede doel. En daarvoor nu nog Labelle met Lady Marmalade hier op Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent bij Thuis in Gelderland. Ik ben Desiree en ik ben er voor je tot 6 uur. We beginnen natuurlijk altijd met de gouden wissellijst. Die zie je altijd binnenhangen als je hier binnenkomt bij Omroep Gelderland. In het begin dacht ik dus, wat is dat voor ding? Ik zie ineens zo'n gouden lijst hangen. En ineens kwam ik erachter wat het was toen collega's mij vertelden. Dat is de gouden wissellijst. En elke dag zie je daar wat anders in hangen. Soms is het de foto van een artiest, de andere keer van een album, een filmposter. Net iets wat er met die dag te maken heeft. En vandaag zie ik daar een portret van Kate Bush hangen. Want ze is vandaag jarig. Ze mag een hele hoop kaarsjes uitblazen. Dus ik dacht, nou, dan zetten we haar toch eens even in de gouden wissellijst. Moet je heel eerlijk bekennen, ik hou eigenlijk helemaal niet van haar muziek. Nee, ik vind het helemaal niet mooi. Maar ik weet dat heel veel luisteraars het prachtig vinden. Dus ik dacht, we zetten haar toch in de gouden wissellijst. Want ik heb wel bijzonder veel respect voor haar. Ik bedoel, als je nagaat dat zij op haar 11e leerde ze zichzelf piano spelen. Ze begon met viool. Ze schreef eigen liedjes. Ze ging componeren. En dat allemaal terwijl ze 11 was. Ja, ik zat persoonlijk toen gewoon Rollercoaster Tycoon te spelen op mijn computer. Dat is toch even het verschil tussen mij en Kate Bush, zullen we maar zeggen. En toen op haar 19e bracht ze haar debuutalbum uit met liedjes die ze gewoon soms had geschreven toen ze 13 was. Ja, dat is gewoon bizar. Dus ik kan alleen maar respect voor haar hebben. Sowieso dat ze alles zelf produceert. Ze schrijft het, ze brengt het allemaal uit in eigen beheer. Het is een hele slimme zakenvrouw. En dus ook nog eens zeer veelzijdig qua muziek. En ja, of je er nou van houdt of niet, er zit altijd wel iets bij wat je waarschijnlijk denkt, oh, dat vind ik prachtig, of misschien vind je het allemaal wel mooi. Maar ja, je moet er wel eentje kiezen. Welke gaan we draaien? Jij mag het zeggen.
1: 1.
0: Gaan we voor die eerste bekende hit van haar, Wuthering Heights van Kate Bush, is optie nummer 1. Of wil je toch deze?
1: 3.
0: Oh, nu zijn we 2 overgeslagen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Doen we eerst even nummer 3, is ook goed. Nummer 3 is Cloudbusting. En dan hoop ik wel dat hij naar nummer 2 gaat.
1: 4.
0: Nee, op een of andere manier doet hij iets fout.

Optie nummer 4 is The Man with the Child in His Eyes. Hoor je niet zo vaak, dus misschien als je Kate Bush liefhebber bent, denk je, ja, die wil ik eigenlijk wel horen. En dan hoop ik dat de computer nu toch nummer 2 gaat instarten. Het is een beetje spannend. Maar misschien wilde die gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook, hè? We gaan het nu zien. Nee, hij doet het gewoon niet. Wat gek. Nou, dit is heel eventjes een foutje hier. Doet dit het niet wat ik normaal zou willen? Nou, dan gaan we het er gewoon op gokken dat hij het een keertje gaat doen. Maar nummer 2 is in ieder geval Running Up That Hill. Het kan eens een keertje soms technisch fout gaan. Nummer 1 is dus Wuthering Heights van Kate Bush. Nummer 2 Running Up That Hill. Nummer 3 Cloudbusting. Of ga je toch voor deze? The Man With The Child In His Eyes. Laat het me maar weten. Via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin staat app ons. Of je kan me ook een mailtje sturen. Desiree@gld.nl. Laat het me maar weten. Ga ik ondertussen zoeken of Running Up That Hill wel gedraaid kan worden. Of dat de computer zegt, nou, ik heb er gewoon geen zin in. Ik heb ook geen zin in Kate Bush. Het zou kunnen natuurlijk, hè? Maar toch mag jij kiezen. Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app. Welke wil je horen?

0: Bruno Mars on my soul hier op Radio Gelderland. En wij zitten midden in de gouden wissellijst. Daar staat vandaag Kate Bush, want ze is vandaag jarig. Ze is 68 geworden. En ze is natuurlijk een groot zangeres. Je moet ervan houden. Ik vind het persoonlijk eigenlijk helemaal niks, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar ik heb wel diep respect voor haar als artiest. Want het is toch bijzonder knap wat zij heeft gedaan. Zo jong, zoveel liedjes gemaakt, gecomponeerd, zoveel hits. Alles houdt ze in eigen beheer. Dat is gewoon heel slim, zaken technisch gezien ook. Ze componeert het, ze schrijft het, ze doet haar eigen management. Je kan beter vragen, wat doet ze niet? Nou, en daar kan je eigenlijk alleen maar respect voor hebben. Je kon kiezen uit 4 opties. We hadden Wuthering Heights, haar natuurlijk, ja, haar hit, haar allereerste hit. Dan hebben we Running Up That Hill, ook weer bekend geworden door natuurlijk die serie Stranger Things. Was weer helemaal hip, het kwam weer opnieuw de top 40 binnen. Dan hadden we nog Cloudbusting en we hadden ook nog The Man With The Child In His Eyes. Voor de liefhebbers natuurlijk, dat is ook wel een mooie, als je die toch niet zo vaak hoort. Maar we gaan eens even kijken welke het wordt. En aan de lijn heb ik Marta. Marta, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, op jouw optie was het meeste gestemd. Zeg het maar, welke gaat het worden?
1: Ik weet het niet eens meer.
0: Oh, je weet het, zal ik het dan zeggen? Wuthering Heights?
1: Ja, Wuthering Heights, ja.
0: En je had er wel een leuk verhaal bij, vertel eens.
1: Nou, onze dochter was 12, die is inmiddels 48 en die was helemaal gek van playbacken. En die heeft dat liedje toen gedaan. En ze had een hele leuke witte kanten jurk aan. Een beetje op de enkels, zeg maar, zo'n beetje. Net als dat Kate Bush. Een beetje dat aparte haar. En ja, toen is ze ook eerste geworden.
0: Oh, wat grappig.
1: We hebben er hele leuke filmpjes allemaal van. En dat kijken we dan nu nog wel eens terug. En dat is echt zo leuk.
0: En toen was zij dus 12 en inmiddels is ze 48, zei je.
1: Ja.
0: Wauw. Nou, en dus de filmpjes heb je nog van de playback show van toen. En toen deed ze dus dit liedje Wuthering Heights. En daar is ze nog eerste mee geworden.
1: Ja.
0: Wat een mooie herinnering. Dus eigenlijk altijd als je deze hoort op de radio, denk je toch weer heel even aan die playback show. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Hoe oud waren jullie toen dan?
1: Even kijken, dan moet ik 36 jaar terug. 48.
0: En dan zat je dus naar je 12-jarige dochter te kijken die dat liedje zong. Nou, wat mooi. Ja. Nou, ik hoop dat het een mooie herinnering is terwijl ik hem ondertussen voor jullie draai.
1: Nee, 37 was het.
0: Dankjewel.
1: Oké, dankjewel.

0: Huis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6 op Radio Gelderland.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis weer met Golden eSIM.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
9: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland en het weer ziet er goed uit. Vanmiddag schijnt de zon, maar vanuit het zuiden raakt het geleidelijk bewolkt en volgt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt naar 28 tot 33 graden, maar koelt later vanmiddag vanuit het westen af. Vanavond blijft het droog en schijnt de zon nog lange tijd. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Wolven die herhaaldelijk op schoolpleinen of speelterreinen worden gezien, kunnen nu worden aangemerkt als probleemwolven en mogen worden afgeschoten of gevangen. De staatssecretaris heeft de regels hiervoor versoepeld. En dan de Rijn bij Tolkamer, die heeft een nieuw diepterecord bereikt met een waterstand van 6,47 meter boven NAP. Woensdagochtend werd het oude record van 6,48 meter verbroken. En nu is het afwachten of dit nieuwe diepterecord definitief wordt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
10: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

Robbie Williams met Trippin'. En daarvoor nog Casey en de Sunshine Band met That's the Way I Like It hier op Radio Gelderland. Ik ga nu Miss Montreal voor je draaien. Ik ben wel een paar keer bij haar optreden geweest. En ik moet je zeggen, wat zo leuk is bij haar is dat ze heel leuk is met het publiek. Ze kan heel leuk, ja, heeft ze interactie met het publiek eigenlijk. En toen was ik toch eens een keertje op Bevrijdingspop, jaren geleden in Haarlem. En daar had ik toch wel een keertje wat bijzonders meegemaakt bij haar optreden. Ineens, na het nummer, zegt zij gewoon door die microfoon: ja, sorry jongens, maar ik moet echt ontzettend nodig poepen. Nou, en weg was ze. Ze liep zo dat podium af. Of eigenlijk, ze rende dat podium af. En die band die zag je echt zo kijken van, nou, waar gaat zij nou heen? Gaat ze nou echt weg? Ja, ze was echt weg. En die band die heeft het maar een beetje vol zitten spelen. Kijkende van, ja, komt ze nog terug of komt ze niet meer terug? Maar ze kwam terug, hoor. Opgelucht en wel dat ze geweest was. Ja, als je moet, dan moet je. En ze heeft dat optreden gewoon afgemaakt. Miss Montreal hoor je nu met Schuilen hier op Radio Gelderland.

Hier op Radio Gelderland. En het is inmiddels weer tijd voor een spelletje. En we spelen altijd Memory hier bij Thuis in Gelderland. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar natuurlijk met het kaartspelletje wat je kent. Alleen doen we het dan niet met kaartjes, nee, we doen het met hits, met fragmentjes van hits. En aan jou de vraag, welke twee zijn dan door dezelfde artiest gemaakt? Er zitten er 6 in de opgave en de vraag is welke 2 nummers zijn van dezelfde artiest? App me dan nummers even via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Daar staat app ons of je kan me ook mailen desiree@gld.nl. Kom je dan in de uitzending en heb je het goed, dan win jij de attentie van de week. Ik zou zeggen, let goed op, want ik heb hem iets moeilijker gemaakt. Want ja, gisteren en eergisteren was het blijkbaar toch te makkelijk. Dus dit kan nog wel eens een lastige worden. 1. Twee.

0: Weer.
1: Close your eyes, give me your hand.
0: 5. Zes.
2: Heb je een idee? App het me via de Omroep Gelderland app of mail me Desiree @gld.nl. Welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest?

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outlet. Prijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog het verkeer in de provincie Gelderland. Er is maar 1 korte file en dat is de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen knooppunt en de afrit Arkel staat 8 kilometer, heb je 7 minuten vertraging.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
10: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met DC.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes hoorde je. En daarvoor nog George Benson met Gimme the Night. En wij spelen ondertussen het spelletje. En dat doen wij dan niet met kaartjes. Nee, we doen het natuurlijk met fragmentjes van hits. Ik had een hele mooie opgave voor je met 6 fragmentjes. De vraag is, welke 2 zijn van dezelfde artiest? Ik laat hem nog een keertje horen.
1: 1. Twee.

0: hier.
1: Close your eyes, give me your hand.
0: 5. Yes.
2: 6. En aan de lijn heb ik André. André, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Desiree.
2: Wat was jij aan het doen op deze mooie middag, André?
3: Ik was ook muziek aan het luisteren en was aan het koffie drinken.
2: Lekker, lekker een beetje rustig aan.
3: Ja.
2: Zo is het. Met deze warme temperatuur lijkt me dat ook heel verstandig. Maar ondertussen heb je je wel ingespannen voor een potje memory. Welke denk je dat bij elkaar horen, André?
3: Ja, nou, 1 en 6.
2: 1 en 6. Zullen we even luisteren?
3: Ja, is goed.
2: Oké, dit is nummer 1. En wie zijn dit volgens jou, André?
3: Ja, nummer 1 weet ik zeker, dat is Fleetwood Mac. Maar nummer 6, dat was echt een wilde gok.
2: Weet je nog niet zeker? Is een wilde gok. Laten we even luisteren.

0: Helaas, André, dat is niet goed. Ik moet je wel zeggen, het was wel een instinkertje van mij.
1: Ja.
0: Weet je ook waarom?
1: Nee.
0: Nee, het was Stevie Nicks. En die heeft dat nummertje solo uitgebracht, Edge of 17. Maar zij zit natuurlijk wel ook in Fleetwood Mac.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus dat is natuurlijk wel een beetje lullig van mij. Maar welke het wel had moeten zijn, is deze.
2: 5.
0: Dat herken je ook misschien niet meteen als Fleetwood Mac, maar dat is dat prachtige Songbird, zo'n prachtig mooie ballad. Twee eigenlijk hele andere liedjes, die hadden bij elkaar gemoeten. Je had er in ieder geval één van de twee goed, André. Dat is al heel wat, hè? Dat is al de helft.
1: Ja.
0: Zo is het ook weer. Ja, en het is een instinker. Ik bedoel, je moet wel echt een kenner zijn om dit te weten. Ik moet zeggen, het gaat ook hartstikke snel. Dan is de vraag, André, dan kan ik jou hopelijk nog bijmaken met een liedje van Fleetwood Mac. Of zeg je, oh, alsjeblieft niet. Kan natuurlijk ook, dat het een trauma is geworden inmiddels.
1: Ja, nummer 2 van Haast vind ik ook wel mooi, dus...
0: Wat zei je, nummer 2 van Hart? Nou, doen we die toch gewoon? Ja, waarom niet? Als je, ja, ik snap inmiddels ook wel dat je denkt... nou, die Fleetwood Mac wil het even niet meer horen. Ik moet heel even bijkomen hiervan.
1: Ja,
0: ja, dat snap ik ook wel.
1: Meer, dus.
0: Nou, André, doen we toch lekker hard, lekker alone?
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Zeg.
0: Laten we dat dan doen. André, dan wens ik jou nog een fijne middag. Pak er nog een bakje koffie bij.
1: Nou, ik heb het bijna op, dus.
0: Kijk eens aan. En dan wens ik jou een fijne middag... en dan draai ik ondertussen hard voor je met alone.
1: Hetzelfde.

0: Hanna Meij en Bluff, ik ben niet meer bang hoor, hier op Radio Gelderland. Ja, veel boeren hebben last van de droogte, maar niet allemaal. Voor wijnboeren is het namelijk een topjaar en vooral voor de Pinot Noir. Dat is een druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. En ja, ook in Nederland maken we steeds meer wijn. En dat doen we onder andere in Nijkerk. En aan de telefoon heb ik Henk Breugen van Wijngaard aan de Brede Beke. Goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, veel mensen denken bij goede wijn natuurlijk meteen naar Frankrijk of Italië. Maar waarom zouden we juist eens een keer een Nederlandse fles moeten proberen?
1: Nou, omdat we in Nederland tegenwoordig rassen hebben die het in het Nederlandse klimaat heel goed doen. En omdat we wijnboeren hebben die heel veel ervaring hebben op dit moment. En daarmee dus hele mooie wijnen kunnen maken.
0: En wat maakt het eigenlijk dat we steeds meer Nederlandse wijnboeren zien? Is dat het warmere weer? Ik bedoel, je ziet het natuurlijk toch een beetje door het klimaat veranderen. Kijk ook naar deze zomer, een hele warme zomer. Is dat waarom steeds meer boeren zeggen, ja, we gaan ook in Nederland wijn verbouwen?
1: Ik denk dat dat wel meehelpt, zeker. Maar niet vergeten dat het wel heel veel werk is. Het is wel een heel arbeidsintensief vak, dus dat zal nog eens een aarzeling kunnen opleveren bij de overstap. Maar het klimaat zou zeker kunnen helpen.
0: En wat is het dat jullie hebben gekozen voor wijn? Je had ook iets anders kunnen kiezen natuurlijk.
1: Ja, je had ook bieten kunnen kiezen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Maar ja, dat is iets minder uitdagend denk ik dan wijn maken. Zeker 23 jaar geleden. Ik hou van uitdagingen. Dus toen dacht ik, nou, laten we wijnbusiness maar binnen gaan.
0: En wat is de uitdaging van wijn, van in die business gaan zitten als boer in Nederland?
1: Dat is, hoe kun je in het Nederlandse klimaat, we hebben nu een mooie zomer, maar het kan ook wel een heel slecht jaar zijn, zoals 2 jaar geleden bijvoorbeeld. Er was heel veel regen. Om in zo'n klimaat, zo'n wisselend klimaat als het Nederlandse, om daar een constante wijnkwaliteit te maken. Als je altijd in een warm klimaat zit, kun je veel makkelijker aanpassen. En nu moet je het ene jaar een beetje links omschakelen en het andere jaar weer wat meer naar rechts schakelen.
0: Maar eigenlijk kunnen we wel stellen dat 2026 voor jullie dus een heel mooi wijnjaar is. Want ik denk dat jullie staan te juichen met al die warmte.
1: So far so good, zeg ik altijd maar heel voorzichtig. Want ja, we weten pas op het moment van de oogst of het oogstjaar geslaagd is.
0: En heb je enig idee hoeveel flessen jullie verwachten te kunnen maken dit jaar?
1: Normaal,
0: of wat is een beetje gemiddeld, zeg maar?
1: Gemiddeld 1000 of 6.
0: Zo, dat is toch best wel flink.
1: Dat is best nog wel wat. Zeker, zeker. Ja, dat is het langjarig gemiddelde.
0: En denk je dat Gelderland over een paar jaar net zo beroemd zou kunnen zijn om wijn als om het fruit in de provincie?
1: Ja, zeker. Waarom niet? Ik bedoel, we zien bij een heel aantal serieuze wijnboeren dat ze kwalitatief hoogwaardige wijnen produceren. Dus met wat meer bekendheid voor het publiek zoals vandaag, moeten steeds meer mensen om weten te vinden, denk ik.
0: Dat klinkt in ieder geval heel erg goed. En dan een wijntje uit Gelderland. Waar kunnen we dat nou eigenlijk dan halen of proberen? Want in de supermarkt kan je dat niet zo makkelijk vinden natuurlijk.
1: Dat is vaak te vinden bij de wijnboer zelf, uiteraard. Mm-hmm. Dus wil je weten welke wijngaarden er zijn in Gelderland, Google vooral eventjes. Maar vooral de gespecialiseerde wijnwinkel op locatie, bijvoorbeeld in Nijkerk. Bij de wijnhandel in Nijkerk zijn ze ook te vinden. Maar elke plaats met een beetje gespecialiseerde wijnhandel heeft die wijn of zou ze moeten hebben, vinden wij dan natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Dus het is eigenlijk een mooie reden om eens een keer een wijntje uit Gelderland te proberen. Eens een keertje niet uit Italië, Spanje of Frankrijk, maar gewoon een keertje een Gelders wijntje. Henk, dank je wel. En we hopen dat het dan verder nog een heel mooi wijnjaar wordt voor jullie.
1: Graag gedaan. Dank je wel.
0: Dag.

0: pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. Ik heb het weer voor je. Vanmiddag schijnt de zon, maar vanuit het zuiden raakt het geleidelijk bewolkt met in de tweede middaghelft wat lichte regen. De temperatuur stijgt snel naar 28 tot 33 graden, maar later vanmiddag koelt het vanuit het westen af. En vanavond is het droog en schijnt nog lange tijd de zon. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Wijchen heeft de brandweer een heidebrand geblust die aanvankelijk 100 vierkante meter heide en enkele bomen in brand zette. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand door watertekort, maar wist de brand uiteindelijk te blussen en gebruikte een drone om de restwarmte op te sporen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de verkeerssituatie op de weg. Eigenlijk maar één wat langere file, valt allemaal reuze mee hoor. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel staat 12 kilometer, heb je 11 minuten vertraging.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen. Uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Thuis in Gelderland. Desiree

0: Een beetje zomer op je radio met Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Karsten. Karsten, goedemiddag.
1: In korte broek zelfs.
0: Kijk eens aan. Ja, het is zomers of niet, hè?
1: Ja, mag ook wel een keer. Bolle Jos, je hebt het misschien al wel gehoord vandaag.
0: Zeker, ja.
1: In het nieuws was het ook al. Hij heeft in België bij een verstek is hij veroordeeld voor 14 jaar cel. En toen dacht ik, 14 jaar cel, dat is toch redelijk weinig over wat hij allemaal heeft gedaan. Maar dat gaat over één drugzaak, Costa heet hij. Jos Leijendekkers, zo heet hij eigenlijk, Bolle Jos. En zijn handlangers, die smokkelden drugs via de haven van Antwerpen. En het ging om ongeveer in deze zaak 25 ton cocaïne. Dan mag jij raden, hoeveel is dat ongeveer, als jij dat in je broekzak hebt zitten, hoeveel kun je dan ongeveer verdienen, denk je?
0: Ja, ik heb nog nooit drugs gedaan, dus ik zou niet eens weten wat een klein beetje kost, weet je dat? Ik heb geen idee of dat een tientje is of dat ik daar 50 euro voor moet betalen.
1: Nou, reken maar uit. 25 ton, daar kun je ongeveer 3,5 miljard euro mee verdienen.
0: Zo.
1: Dus ik snap dan ook wel weer dat hij het misschien heeft geprobeerd.
0: Het is een risky business,
1: dat mag je niet zeggen. Hij heeft meer gedaan en hoe komt hij aan al die celstraffen? Dat leggen ze nu uit.
2: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis. Maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel.
1: 60 miljoen euro is dan niet veel als je 3,5 miljard al met één...
0: Nee, dat vind ik ook wel mee. Ja. Dat kan hij dan wel betalen, lijkt mij zo.
1: Kan hij wel leiden. Maar 250 jaar in de bak, dat is redelijk lang.
0: Dat is inderdaad lang.
1: Ik weet niet of hij dat volhoudt. Gianni Infantino, ja, daar gaat het de laatste dagen natuurlijk ook allemaal over. Die wilde een soort van bedrijf maken van de FIFA. De FIFA Forward Enterprise. Wil hij naar de aandelenmarkt brengen om meer geld te verdienen eigenlijk. Maar de UEFA, dat is de Union of the European Football Association. Je hebt in Europa dus ook een soort FIFA, dat is die. Die zijn vandaag in spoedberaad gegaan over dat plan. Want of ze het daarmee eens zijn of niet, zijn ze nog niet helemaal uit. Maar waarom die Infantino dit doet, dat vertelt Arnoud Gerards ons. Dat is een sportprofessor.
3: Wat moet je als voorzitter van de FIFA precies doen om aan de macht te blijven? En dat is die nationale bonden weten te overtuigen. En dat doe je door inkomsten te genereren. Dus wat dat betreft is het ergens een logische zet van hem dat hij tracht meer inkomsten te genereren. Anderzijds klopt dat hij inderdaad aan de leiding zou komen van die nieuw opgerichte entiteit. En dan kan hij daar nog jarenlang blijven zitten. Ja, dan kan hij dat luxueuze leventje, waarbinnen dat hij toch wel vrij veel macht heeft, kan hij dat lekker verder zetten.
1: Hij voelt zich nogal een mannetje natuurlijk, want hij reist eerste klas, zit in de mooiste 5-sterhotels. Alle luxe heeft hij altijd om zich heen gehad. En als dat allemaal wegvalt, ja, dan wordt het toch lastig. Dus
0: moet je weer je eigen boodschappen gaan doen en zo, weet je wel.
1: Ja, dus
0: of met de trein. Stel je voor hem.
1: Ja, ik weet niet eens wat de trein is.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Hij heeft er nu 3 in zijn bezit, denk ik.
0: Dat waarschijnlijk wel. Karsten, dankjewel en we spreken je zo meteen weer.
1: Yes.
0: Eerst nog de Moody Blues en dit is Alison Moyet. Weak in the presence of beauty.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?

0: De Moody Blues, het To Fall in Love, hier op Radio Gelderland. En wij gaan heel even kijken naar het weer. En dat doen we met Berend van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik las een bericht op nu.nl dat het al 6 weken elke dag warmer is dan 20 graden. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
1: Dat is uitzonderlijk, zeker. Ja, dat is slechts 2 keer eerder geweest sinds het begin van de metingen. Die zijn natuurlijk begin van het jaar 1900 begonnen. Dus in 120 jaar tijd, slechts 2 keer eerder. Dat zegt natuurlijk wel iets over hoe bijzonder het is. Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Dat snap ik. Kunnen we dan inderdaad spreken over een uitzonderlijk warme zomer deze 2026?
1: Ook dat inmiddels wel, ja. Want we hebben natuurlijk nog een maand te gaan. Maar zeker juli en eind juni was echt zeer heet op veel plaatsen. Dus de gemiddelde temperatuur op dit moment bedraagt al 24,5 graden. Dat is dus met de nachtelijke temperaturen erbij. Dat is de gemiddelde maximumtemperatuur is 24,4. En de gemiddelde temperatuur is normaal gesproken 19 graden.
0: Oh, dat is een flink verschil.
1: Dus ja, dat is ruim 5 graden erbovenop. En als dit zo doorzet, als augustus ook nog heet gaat verlopen, dan krijgen we te maken met de warmste zomer sinds het begin van de metingen.
0: Oh, ja. Wauw. En kan je een beetje zeggen over augustus? Ik bedoel, ja, het is het al bijna. Wat voor soort maand wordt het? Jullie kijken graag altijd ver vooruit natuurlijk, toch? Bij het weer ook een beetje van, goh, een beetje kijken van hoe dat kan.
1: Klopt inderdaad. En waarschijnlijk krijgen we toch alweer te maken met een warmer verloop dan gebruikelijk. Dus het zou zomaar kunnen betekenen dat de zomer op de warmste plek sinds het begin van de meting komt.

0: Wordt het uiteindelijk niet een nummer 1 zomer wat betreft de hitte. Maar misschien plek 2 of 3. Maar dat de zomer uitzonderlijk warm is in ons land, dat is inmiddels echt wel een zekerheid.
1: Ja. Dus we moeten nog heel even afwachten of het zich zo gaat voortzetten deze augustus.
0: Zeker, ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja. Maar in ieder geval zometeen dus wat koeler weer vanaf volgende week.
0: Klopt inderdaad. En ook vandaag staat het toch wel in het teken van grote verschillen. Hè? Want we hebben tropische temperaturen gehad vanmiddag. En begin van de middag en vanochtend volop zon. Inmiddels is de bewolking toegenomen. En vanuit het zuiden trekt de komende uren een licht regengebied over de provincie. Kan het overal eventjes gaan regenen. De regen is natuurlijk meer dan welkom. Want het is ook echt kurk droog in de provincie. Maar echt grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen weer droger. Kunnen we de zon misschien nog een tijdje zien. Bij temperaturen zo rond de graad of 20. En morgen wordt dan wel weer een grotendeels droge dag bij zomerstemperaturen van 27 graden. Misschien langs de grens met Duitsland. Morgen een enkele verdwaalde onmisbaar. Want de meeste plekken verwacht ik gewoon weer een zonnige dag.
1: Kijk eens aan. Berend, dankjewel hè.
0: Doei, doei.
1: En dit is Mark Amber op Radio Gelderland. Good to be.

0: nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op Ralf Klaassen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan nog het verkeer in de provincie Gelderland. Er is maar 1 korte file en die staat op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel staat 8 kilometer, heb je 10 minuten vertraging.
8: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Nek op Radio Gelderland en daarvoor nog Tambourine met High Under the Moon. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Karsten. Karsten, goedemiddag.
1: Ja, toch maar even over die wolf. Je wil het er eigenlijk niet over hebben, want je doet het nooit goed, hè?
0: Het is nooit goed. Nee,
1: ben jij voor of tegen of wil je dat niet zeggen? Ik snap ook als je het niet wil zeggen.
0: Nee, ik vind het lastig, want ja, ik ben niet zo snel van het afschieten. Maar ik kan me ook voorstellen dat als het bij kinderen in de buurt komt, dat je dan toch als ouders zijn en denkt, ja, dat zie ik toch eigenlijk weer niet zitten. Dus ja, het is zo moeilijk. Hè? Ik denk dat het per situatie verschillend is.
1: Het is een behoorlijk dilemma. Er lopen er nogal wat rond in Gelderland, maar er is nou het een en ander op papier gezet. Staatssecretaris Erkens die heeft ervoor gezorgd. En nu is het eigenlijk zo dat in 2 weken tijd, als een wolf 2 keer op een schoolplein of een speelterrein is geweest en in aanmerking is gekomen met mensen, dan mag die worden doodgeschoten.
0: Ja, ik begrijp dat wel. 2 keer op een schoolplein is natuurlijk wel
1: is wel link.
0: Risicovol, ja.
1: Ja, dan wordt het ook een probleemwolf genoemd. Wanneer het ook een probleemwolf is, is dat als die agressief op mensen reageert, dus eigenlijk naar mensen toe komt. Terwijl die niet wordt gelokt, zal ik maar zeggen.
0: Nee, precies. Kijk, ja, weet je, als hij gewoon rondloopt en hij denkt, nou, het zal mij verder boeien.
1: Ja.
0: Ja, dan is het wat anders.
1: Ja, want dat is het eigenlijk ook. Hè. Een wolf hoort eigenlijk te schrikken van een mens. Alleen tegenwoordig is het vaak dat een wolf, als ze mensen heel vaak die wolf gaan voeren, bijvoorbeeld,
0: ja,
1: dan raakt hij eraan gewend en dan komt hij. Ja, en het blijft een wild dier. Dus dan kan hij ook letsel aanbrengen. En dat is ook een van de redenen dat hij dus doodgeschoten kan worden. Nou, even iets leukers. We gaan naar Arnhem. Daar zijn we nu. Hier wonen namelijk broer en zus Jesse en Claudia. Hoeré. Hoeré, hoeré. Ze gaan momenteel viral op de social media. Jesse heeft een nummer lekker genieten. Alweer 4 jaar oud, maar ineens massaal opgepikt. Nou, voor iedereen die het niet kent,

0: Ja, knaller.
1: Ja, ik weet niet of het voor iedereen lekker genieten is, maar voor Jesse in ieder geval, want hij gaat hartstikke hard op TikTok. Even vragen aan Jesse hoe het nu eigenlijk met hem gaat.
2: Okay, ik had dat liedje had ik 4 jaar geleden gemaakt, lekker genieten, en in 1 keer gaat het heel hard. Ik ben op 300.000 volgens.
1: 300.000 volgens heeft hij.
0: Zo kan het gaan, hè?
1: Zo hard kan het gaan. Hij zegt dat hij per dag 17.000 luisteraars extra heeft. Nou, en Claudia, die zus, die heeft in korte tijd dus ook een hype. Ook een liedje, en dan hoor je het eerste stukje hoor je live en dan het origineel. Dan weet je ook waar dat nummer over gaat.
3: Wat een plezier, de mensen hier. Zoveel lachen, zoveel sfeer.
4: Dit zijn vrienden voor het leven. Maak hallo en veel plezier.
1: Met dank aan streekomroep Connect. Die hebben hun weer gevonden en gaan dus nu viral op TikTok. Jesse en Claudia, hoeré.
0: Nou, laten we hem lekker draaien. Nee, toch niet. Nee, ik ga toch liever voor de Beatles, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Vind ik ook niet erg.
0: Karsten, dank je wel. Tot zo weer.

0: Taylor Swift met Cruel Summer hier op Radio Gelderland. Schaakvereniging Caïssa Elburg die heeft er een opvallend nieuw lid bij. Eentje die eigenlijk altijd zin heeft in een nieuwe schaakpartij. Die nooit moe is en geen zenuwen heeft. Namelijk een robot. En die schaakt dus gewoon zelfstandig. Het is pas de tweede club in Nederland die er eentje heeft. En ze willen hem dan inzetten voor beginners, kinderen en leden die geen tegenstander kunnen vinden. En aan de telefoon heb ik Willem van der Hulst van schaakvereniging Caïssa Elburg. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Waarom wilden jullie eigenlijk zo'n robot als lid?
1: Ja, dat is gewoon pure nieuwsgierigheid die gewekt werd toen ik aan het zoeken was naar activiteiten op schaakgebied. En toen had ik begrepen dat in Rotterdam-Zuid er een jeugdschaakvereniging is, genaamd Schachmatte. En die hebben deze schaakrobot aangeschaft. Nu heb ik ter plaatse een contactpersoon die ik veel eerder al heb leren kennen bij grotere schaakevenementen.
0: Ja.
1: En zo wisselen wij elkaars gegevens uit.
0: En zij waren enthousiast en toen dacht je, die willen wij ook.
1: Ja, maar zo snel gaat het niet. Ik werd aanvankelijk natuurlijk enthousiast. Toen ben ik een plan gaan maken, heb dat voorgelegd aan het schaakbestuur en aan de lokale verenigingsondersteuner van een stichting.
0: Ja, je moet natuurlijk altijd nog een paar stappen door voordat hij er is. Dat begrijp ik helemaal.
1: Plan indienen.
0: Ja, dat snap ik helemaal. En speelt zo'n robot, hè? Speelt hij altijd zijn beste zet of kan je het niveau aanpassen?
1: Het niveau is zeer nauwkeurig in te stellen van absolute beginner. Dat is een rating van 200, noemt men dat. Men kent de spelregels niet, men kent de zetten niet. En die robot die neem je mee in de wereld van de spelregels.
0: Het is eigenlijk een heel veelzijdig lid, zo'n robot.
1: Ja, dus dat is het prille begin. Maar je kan het helemaal opvoeren als je dat wil, tot en met de wereldtop.
0: Oh, wauw.
1: Dan moet je niet schrikken.
0: Nee, dat wou ik net zeggen.
1: Dat is gewoon zo.
0: Dat is wel heel bijzonder. En kan zo'n robot eigenlijk ook vals spelen?
1: Zo'n robot kan niet vals spelen. Het is wel zo dat de robot in de gaten houdt of jij vals speelt.
0: Oh, hoe doet
1: dus
0: hij dat
1: het
0: dan?
1: Op het moment dat jij een onreglementaire set doet,
0: ja?
1: Dan wijst hij je erop en brengt hij met zijn robotarm de verkeerde zet weer terug in de oude situatie.
0: Oh, dan word je dus eigenlijk even meteen op de vingers getikt
1: je
0: van
1: wordt meteen
0: ho,
1: op de vingers getikt.
0: Dat doen we hier niet.
1: Hij begint ook tegen je te praten. Weliswaar in het Engels nog.
0: Ja.
1: Maar
0: dan spreekt hij wel even aan. Van dit is niet het spelletje wat wij gaan spelen. We doen het wel eerlijk.
1: Ja,
0: klopt. Oh, dat is toch wel heel mooi. Dus het is eigenlijk een super veelzijdig lid om erbij te hebben. Dus om aan beginners schaken te leren. Om dat samen te doen. Maar ook als je misschien wel een heel goed lid hebt bij de vereniging. Die eigenlijk geen tegenstanders meer heeft waar die qua niveau. Dan kan je dus zo'n robot gebruiken.
1: Ja, dat wordt het punt op de eerstkomende vergadering van de schaakclub.
0: Ja?
1: Die is op 3 september, dus begin september beginnen we ermee.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet de vergadering maar beslissen of zij het leuk of verstandig vinden om de robot op te nemen in de ranglijst.
0: Oh ja, dat is
1: dus
0: natuurlijk
1: ook. Dan wordt hij medestrijder in de laddercompetitie.
0: Oh, wat grappig. Dus dan zou die gewoon bij jullie competitie spelen?
1: Ja.
0: Kijk eens aan. En hebben we al een naam voor de robot?
1: Nou, we hebben wel een paar namen op het oog.
0: Ja, zoals?
1: Maar we hebben afgesproken in het bestuur dat we aan het begin van het seizoen aan de jeugd gaan vragen. Kom eens met een leuke naam voor deze robot.
0: Oh, dat is wel heel mooi inderdaad. Om de jeugdleden te laten beslissen.
1: Dan een aardigheidje aan. En dan, dan hebben we daadwerkelijk een nieuw lid.
0: Kijk eens aan. Nou, mooie ontwikkelingen dus op schaakverenigingsgebied. Willem, dank je wel.
1: Oké, graag gedaan.
0: En ik ben heel benieuwd waar die robot gaat eindigen in de ranglijst. Een fijne middag,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, wij ook. Ik dank je zeer.
0: En ondertussen hoor je Anita Ward hier op Radio Gelderland. Dit is Ring My Bell.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Arrieto!
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Het is 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. Ik heb het weerbericht voor je. Vanavond is het droog en schijnt nog lange tijd de zon, maar komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en zaterdag is het dan weer minder heet, met temperaturen van 24 tot 27 graden en is er kans op een bui. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In het buitengebied van Lochem hebben groene boa's een illegale wietplantage ontdekt. De kwekerij met 10 henneplanten is direct ontmanteld, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En in Apeldoorn is donderdagochtend een auto een tuin ingereden waarbij heel veel schade ontstond. De bestuurder reed per ongeluk door een muur de tuin in, maar gelukkig raakte niemand gewond. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog het verkeer in onze provincie. Er is eigenlijk maar één korte file en die staat op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort staat 1 kilometer, is 9 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
7: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Not met A Night Like This hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Karsten. Karsten, goedemiddag.
1: Ja, ik wilde eigenlijk aan je vragen, heb jij nog een goede schaduwplek gevonden vandaag? Maar ik zit net op de buienradar te kijken, maar in bijna heel Gelderland regent het op dit moment.
0: Ja, want ik dacht ineens, goh, hoor ik het nou toch echt? En toen ben ik toch heel even, heb ik het raam open gedaan. En inderdaad, het regent.
1: Ja, dus het is op de meeste plekken ook, ik zat net even te kijken, afgekoeld naar ongeveer 22 graden is het hier. En bovenin Gelderland ongeveer 24 graden.
0: Mooie temperatuur.
1: Toch 10 graden koeler dan gisteren.
0: Ik vind het wel lekker.
1: Dat dacht ik. Ook. Maar als we even gaan naar andere plaatsen, daar denk je van, ja, misschien mag het daar wel iets warmer zijn. Want als jij aan Argentinië denkt, dan denk jij denk ik niet aan een pak sneeuw.
0: Nee, denk ik aan lekker veel zon.
1: Nee, we gaan heel even kijken hoe het in Argentinië is.
2: La gente, la camioneta. Llegamos caminando. Estamos tratando de sacar la gente caminando.
1: Nou, Desiree, wat zei die?
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat dan niet weer mijn beste taal is.
1: Oké, nou, voor iedereen die het niet kon verstaan, het was wel duidelijk. Want er ligt een pak met sneeuw in het Andesgebergte. En de auto's zie je daar nog wel, alleen het dak van de auto's. Oh. Dus het is één groot wit landschap met alleen maar daken van auto's die je ziet. Ruim 100 toeristen die zaten ook vast, zijn wel gered. 2 zijn er onderkoeld geraakt. Het is behoorlijk spectaculair als je die beelden ziet. Dus als je nog steeds een beetje wil afkoelen, zoek die beelden even op over de sneeuw in Argentinië. Ja, en dan hebben we de eurobiljetten. Heb jij al gestemd?
0: Op wat?
1: De eurobiljetten.
0: Nee.
1: Er komen nieuwe eurobiljetten
0: aan. Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, en je kunt dus stemmen wat voor plaatje erop komt te staan.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. En zelfs een Nederlandse ontwerper, Joost Gootsens, zo heet hij, is een van de ontwerpers. Hij heeft 6 biljetten ontworpen met onder andere zangeres Maria Callas erop en kunstenaar Leonardo da Vinci. Hoe heeft Joost ze eigenlijk op dat biljet gezet, vroegen we ons af.
3: Ik wil het niet als helden afbeelden. Ik heb heel veel informatie weggehaald. Ook hij is ook wel herkenbaar als Da Vinci, maar je ziet toch wel dat het een... Het is meer een mens nu dan een icoon.
4: Is dit gewoon een kans, hè, dat heel Europa straks met jouw biljet loopt?
3: Ja, misschien dat ik ook wel weer met papiergeld ga betalen dan. Mijn dochters vroeg hoeveel kans denk je dat je hebt. Ik zei tussen de 0 en 1 procent.
1: Oké.
0: Okay. De 0 en 1 procent.
1: Je kan beter meedoen met de staatsloterij.
0: Dan blijft hij in ieder geval pinnen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, precies. Maar ja, het is wel mooi. Het zou mooi zijn dat een Nederlandse ontwerper, dat we daar straks mee kunnen betalen natuurlijk. Het
0: zou heel bijzonder zijn. Waar kunnen we stemmen, Karsten?
1: Tot 21 september kan dat op ecb.europa.eu. Dus ecb.europa.eu.
0: Zou toch mooi zijn als een Nederlandse ontwerper op die eurobiljetten komt. En dan betaal je straks in Spanje, Frankrijk, Italië. Allemaal gewoon met dat biljet van die Nederlandse ontwerper. Stem dus, zou ik zeggen. Wie weet gaat het wel gebeuren. Eerst nog Sugarloaf hier op Radio Gelderland. Dit is Don't Call Us, 'cause, well, we'll call you.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

De Maisonettes, Heartache Avenue, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor onze alle 1300 goed monumentenlijst. Elke dag zetten we een liedje uit onze alle 1300 goedlijst in de spotlight. In oktober hoor je de lijst weer hier op Radio Gelderland. En daar mag je dan natuurlijk voor stemmen. Maar op deze manier heb je toch elke dag een beetje een voorproefje. En vandaag hebben we een liedje, ja, ik denk dat eigenlijk iedereen het wel kan gebruiken. Want verandering begint bij jezelf, zeggen ze altijd. Of het nou gaat om het milieu of meer vriendelijkheid in de samenleving. Je moet eerst jezelf aankijken in de spiegel. Wat kan ik doen? En daarover gaat natuurlijk Michael Jackson's nummer Man in the Mirror. Is grotendeels geschreven trouwens door Syeda Garrett, met wie Michael later dit liedje opnam.

Maar hij kende haar nog niet hoor, toen zij Man in the Mirror had geschreven. Het was namelijk zo dat Michael's producer die hoorde dat liedje en die vond het wel heel goed. Maar hij zei wel tegen Ida, ja, moet je heel helaas teleurstellen, want Michael die neemt eigenlijk bijna nooit een liedje aan van buitenstaanders. Die maakt het liever allemaal zelf. Maar toen ineens werd ze gebeld. Jawel hoor, Michael die wil jouw liedje zingen, werd er gezegd. En toen heeft Saïda haar hele huis bij elkaar geschreeuwd van blijdschap. Ze dacht, oh mijn god, Michael Jackson, die gaat mijn liedje uitbrengen. En mocht je nou nog benieuwd zijn hoe ze de inspiratie kreeg, is wel een grappig verhaal. Zelf zegt ze namelijk dat ze gebeden had naar God om een liedje voor Michael Jackson te mogen schrijven. Want ze wilde dat hij wist wie zij was. En toen ineens kwam zo de inspiratie voor Man in the Mirror. En is het dus nog gelukt, hè, waar ze voor ze heeft gebeden. Michael Jackson heeft haar liedje gezongen. Heel eerlijk, je zou er toch bijna gelovig van worden. Man in the Mirror van Michael Jackson hoor je nu hier op Radio Gelderland.

0: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
0: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of Magnetron. Appetito. Appetito.
12: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast app.
4: Helemaal Nationaal op Radio Gelderland.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
5: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
4: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: maar ik lach.
1: En ik wens u nog een fijne avond.
2: En u thuis, bedankt voor het kijken.
1: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Waar het stap.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoten de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Europese landen willen dus niet meedoen aan het WK voetbal als Infantino zijn plannen voor de FIFA doorzet. Veel te ver gezocht natuurlijk, maar even schoot door mijn hoofd. Zou Infantino hierop uit zijn geweest om het Argentinië makkelijker te maken? Goedenavond, welkom bij Het Oog. We hebben contact zo met journalist Michiel Driebergen in Lviv, waar inwoners nog steeds de straat op gaan omdat ze boos zijn over het ontslag van de minister van Defensie. En er gaat in Europa een nieuwe wet in, morgen, die bepaalt dat iedere nieuwe stofzuiger, wasmachine of telefoon altijd gerepareerd moet kunnen worden. Daar gaat een hele wereld achter schuil en die gaan wij straks verkennen. Je uitdossen als Spider-Man, Sneeuwwitje of Poseidon, deelnemers aan cosplay, trekken vaak alles uit de kast om in het kostuum van hun idool te stappen. In Japan begint vannacht een wereldkampioenschap en wij praten daarover met de Nederlandse die al 14 jaar beroepscosplayer is. En tot slot is theatermaker Raimi Sambo te gast. Hij is Pride-ambassadeur en maakt een voorstelling over hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 30 juli.
2: De Nederlandse economie zit in de lift. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de twee oorlogen.
3: Effecten van de conflicten in het Midden-Oosten zullen er ongetwijfeld zijn. Maar tot nu toe doorstaat de Nederlandse economie dat prima.
2: Sterker nog, de economie groeide het afgelopen kwartaal. Maar veel Nederlanders schatten dat anders in.
4: Ik vind persoonlijk dat het wel beter kan.
2: Maar?
4: Geld uitgeven doet iedereen.
2: En dat blijkt ook uit de cijfers, maar wat kopen we dan?
3: Als je dan inzoomt, dan zie je toch wel iets verrassends. Dat is namelijk dat vooral mensen meer elektrische auto's hebben gekocht.
2: En we blijven fan van de horeca.
5: Ik zit hier op het terras, maar daar kan ik geen auto van kopen.
2: En hij is niet de enige.
6: Ik hou van lekker eten, lekker pak uit eten, dus ja, heerlijk.
2: Dan naar Frankrijk, waar tienduizenden geëvacueerde mensen weer naar huis mogen.
7: D'agréable surprise, parce que effectivement, le feu était pas loin, les fumerolles sont encore pas loin.
2: Nou, deze man was blij toen hij zijn huis weer zag. Maar het gaat niet overal goed, zoals op vakantieeiland Kreta.
8: Er zijn gidsen ter plaatse en we hebben een aantal centrale teams. En afhankelijk natuurlijk van de omvang sturen wij teams ook ter plekke naar locatie vanuit Nederland.
2: En ook in Engeland woedt een forse brand. Daar gaat het om een gebied van een formaat van 200 voetbalvelden.
9: The plumes of smoke can be seen from miles around. People on holiday in the nearby area and people living in their homes were evacuated.
2: De Britten in de regio Suffolk moesten zo snel mogelijk wegwezen.
10: Pack what you can and be ready to go. So we did.
2: En veel mensen raakten daardoor in shock.
11: You see it on the television with France and Spain and you're quite removed from it. And then it's here. Well, I feel incredibly emotional.
2: En de voetbalwereld is dus in rep en roer over die nieuwe plannen van de FIFA. Want
12: dat kan het ook betekenen dat er bijvoorbeeld jaarlijks een WK zal kunnen plaatsvinden. Of tweejaarlijks.
2: De UEFA heeft daarom een voorlopige boycott van het WK voetbal en ook van andere toernooien van de FIFA aangekondigd.
12: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
2: Want investeerders krijgen in die nieuwe plannen veel te veel macht, vinden ze.
13: Als het echt verschuift naar investeerders die ook eens kunnen gaan zeggen of invloed hebben op het voetbal zelf, ja, dan wordt het wel echt een ander verhaal. Dus daar zijn echt de grootste zorgen over.
2: Een krent uit de pap voor archeologen in Twente. Daar wordt een eeuwenoud grafveld blootgelegd.
14: We krijgen ook steeds meer aanwijzingen dat hier al vanaf de late bronstijd, maar ook nog in de ijzertijd is begraven. De grafmonumenten zelf oversnijden elkaar niet. Dus ze wisten ook heel goed waar hun voorouders lagen.
2: En dat is bijzonder voor archeologen om aan mee te werken.
15: Dit soort opgravingen hebben we eigenlijk niet al te vaak.
2: Dus genieten geblazen.
15: Ik vind het een machtig mooie klus om uit te voeren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En zoals u net in het nieuws van 11 uur hoorde, in het noorden van Marokko zijn ook vandaag duizenden migranten door de grens heen gebroken en de Spaanse exclave Ceuta binnengegaan. Daarbij zouden 9 mensen om het leven zijn gekomen. Onze correspondent in Marokko, in Rabat, Samira Yadir. Goedenavond, Samira.
16: Goedenavond.
2: Is bekend hoe deze 9 mensen om het leven zijn gekomen?
16: Ja, er zijn inmiddels 9 lichamen geborgen. Hoe die mensen precies zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Wel weten we dat veel mensen hebben geprobeerd Ceuta zwemmend te bereiken. Ze zwemmen daarbij om het grenshek heen via zee. En dat is een hele gevaarlijke route. Dus waarschijnlijk zijn de meeste slachtoffers daar gevallen.
2: En waar komt het nou door dat het juist deze dagen opeens zoveel mensen zijn die naar dat Spaanse stukje land willen en gaan?
16: Op social media zagen we de afgelopen dagen heel veel jongeren dat ze Ceuta hebben bereikt. Waarschijnlijk heeft dat heel veel mensen aangemoedigd. Dat ze zoiets hebben van blijkbaar staan die hekken gewoon open. Dus vandaag zagen we dat duizenden mensen richting die kant zijn opgegaan. Ook is het zo dat er sinds 29 juni een nieuwe wet is aangenomen in Spanje. Daarmee wordt gezegd dat mensen die zwemmend Ceuta bereiken, dat die niet terug worden gestuurd. Dat was een enorme trigger. Dat zorgde ervoor dat veel mensen zoiets hadden van we pakken ons kans nu.
2: Ja, en de Marokkaanse en de Spaanse autoriteiten, wat gaan die hier aan doen? Want al die mensen, dat gaat toch helemaal niet daar in Ceuta?
16: Nee, ja, precies. Marokko en Spanje werken nauw met elkaar samen om de grens weer onder controle te krijgen. Spanje heeft extra militairen naar Ceuta gestuurd om de situatie daar te stabiliseren. Ook is bekend dat de Spaanse premier Sanchez morgen naar Ceuta afreist om overleg te voeren over de crisis. Er is daarnaast gezegd dat mensen die vandaag Ceuta zijn binnengekomen direct worden teruggestuurd naar Marokko. Aan Marokkaanse kant is bovendien veel politie op de been. En we kregen ook zojuist te horen dat de Marokkaanse autoriteit waterkanonnen gaat inzetten.
2: Goed, Samira Jadir vanuit Rabat, dank je wel voor jou voor de laatste nieuws dus vanuit Marokko. Er komen ook nog berichten uit Italië dat Italië Spanje wil schorsen van de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat is aangekomen in Spanje. Dus ook Europees krijgt dit ongetwijfeld nog een staartje. Dan de krant van morgen, Robert Baltus.
17: Vrouwen die via tweedehands sites als Vinted en Marktplaats hun kleding verkopen, belanden regelmatig onbedoeld op seksfora. Het gaat om foto's die ze voor hun advertenties maken. Zeg een 20-jarige vrouw, verkoopt een aantal spijkerbroeken, ze trekt ze aan om te laten zien hoe ze zitten en ze poseert voor de foto voor de spiegel.
2: Haar gezicht is daarbij gedeeltelijk zichtbaar. En wat ze niet weet is dat haar foto's intussen op Telegram-fora zijn beland, met name als Hete Hertjes en Vinted Hot Girls. Wekelijks trekken ze duizenden bezoekers, soms meer dan 200.000, weet de Telegraaf.
17: Een rondgang langs tientallen van dit soort fora maakt duidelijk dat maar liefst honderden Vinted-accounts van verschillende Nederlandse vrouwen hiervan slachtoffer zijn. Vinted zelf ziet het de laatste tijd ook steeds vaker en adviseert de vrouwen direct met de sites contact op te nemen en te verzoeken om verwijdering. En een advocaat raadt dat ook aan te doen, want het is zeker niet in alle gevallen legaal.
2: Hoe beveilig je een evenement met 1 miljoen bezoekers, een botenparade van bijna 6 kilometer lang en 10 straatfeesten tegelijkertijd? Dat zijn belangrijke vragen voor de World Pride in Amsterdam. En het AD, zeker na de aanslag in Berlijn van afgelopen zaterdag, gaat daarover. Want het feest van tolerantie is voor kwaadwillenden een droomdoelwit.
17: World Pride is net even een ander evenement dan bijvoorbeeld Sail of Koningsdag. De drukte in de stad is niet per se anders. Maar het activiteitenprofiel van Pride is uniek en de risico's ook. Gaat het mis, dan ga je de wereld over, zegt veiligheidsexpert Ben-Jan van der Klis van het Event Safety Institute. De druk voor de politie, de gemeente en alle diensten is hoger dan de afgelopen jaren.
2: Het is wel even wat anders. Aankomen in Hartje Stad op loopafstand van alles wat Amsterdam aantrekkelijk maakt, of 20 kilometer verderop in IJmuiden. Het Parool is bij de 2000 passagiers van cruiseschip Norwegian Sky. Zij zetten voet aan wal met uitzicht op de hoogovens van Tata Steel. Maar niemand die erover moppert. Ze verheugen zich op hun bezoek aan het Anne Frankhuis en de rondvaart door de grachten die ze hebben geboekt.
17: Ja, het kost wat tijd die we hier hebben. Maar ja, het loopt allemaal gesmeerd, zegt Robert Cruise op zijn 11-dagen trip van onder meer Dublin, Belfast, Edinburgh en Newcastle is niet anders gewend. Het is soms even reizen naar de toeristische trekpleisters. Als cruisehaven was IJmuiden altijd het kleinere broertje van Amsterdam. Maar die tijd is voorbij. Dit jaar komen er voor het eerst meer cruiseschepen aan in IJmuiden, 77, dan in Amsterdam, 67.
2: Normaal gesproken krijgt vluchtelingenwerk zo'n 200 aanvragen per dag voor de poster Samen Leven. Het is deel van de campagne van de organisatie na de hevige anti-AZC-protesten in Loosdrecht. En de postercampagne is niet bedoeld voor AZC's, maar om erover in gesprek te blijven, schrijft Trouw.
17: Afgelopen zaterdag werden in Engelen en Bokhoven meerdere huizen beklad waar de posters voor de ramen hingen. Daar was het toch eventjes tot een escalatie gekomen, hoewel de burgers wel met elkaar in gesprek waren. Maandag kregen we ineens 700 aanvragen voor die poster. Dinsdag waren het er 1394. Het lijkt wel alsof er een soort van tegenbeweging gaande is na al die heftige gebeurtenissen in Engelen, zegt Vluchtelingenwerk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Good to be Mark Amber. Journalist Michiel Drieberg was vanavond bij een demonstratie in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. De mensen demonstreren daar nog steeds omdat ze het niet eens zijn met het ontslag van minister Fedorov van Defensie. President Zelensky stuurde hem 2 weken geleden de laan uit. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Lisa.
0: En niet alleen daar, ook in andere steden zijn demonstraties. Hoe komt het dat mensen dit niet willen laten rusten?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. Want Zelensky is hen toch een beetje tegemoet gekomen, zou je op het eerste gezicht zeggen. Want een week geleden heeft hij zijn oppercommandant, dus de opperbevelhebber van het leger, heeft hij ook ontslagen. Dat was een van de eisen van de demonstranten, want er zou een conflict zijn, zei president Zelensky, tussen die minister van Defensie, die dus ontslagen was al, en die oppercommandant. Nou zijn ze allebei dus ontslagen. Je zou zeggen, nou misschien dimt het dan een beetje. Is ook wel een paar dagen minder geweest. Maar nu gaat het toch weer. Komt het toch weer omhoog borrelen. Inderdaad, in alle grote steden in Oekraïne was er vandaag protest. En morgen komt er zelfs een protestmars in Kiev en waarschijnlijk ook in andere steden. Ja, die Fedorov, dat is toch een hele populaire figuur. En wordt toch eigenlijk gezien als het gezicht van, ja, laten we zeggen, de strijd tegen corruptie. Die hij aanging binnen het ministerie van Defensie. Ja, Defensie, daar gaat heel veel geld heen. 60% van het nationale budget van Oekraïne gaat naar het leger. Ja, dus als er ergens corruptie is, dan is dat natuurlijk ook daar.
0: En de dienstplicht zit veel Oekraïners ook dwars, hè? Steeds meer en meer. Hoe stond hij daarin? Ik bedoel, is dat ook nog een reden dat de mensen hem op de een of andere manier weer terug willen?
1: Ja, Fedorov die wilde dus openbare aanbesteding om die corruptie te bestrijden, maar hij wilde ook een hervorming van de mobilisatie. En dat is toch eigenlijk, merkte ik vanavond bij de protest, toch steeds meer een onderliggende reden die steeds meer naar boven borrelt. Ik sprak bijvoorbeeld een jongeman, Dmitro, 28 jaar, een IT'er. En die was daar eigenlijk heel erg kwaad over. Die zei toen de oppercommandant aantrad, die Sirski, die dus nu weg is, die ook is ontslagen door Zelensky. Ja, toen veranderde er iets in het leger. Toen kwamen die soort van knokploegen op straat. Dat is toch al een jaar of 2 geleden. En die schuimen dan de straat rond. Ik heb het zelf ook wel een paar keer gezien, is naar om te zien, in busjes en trekken daar gewoon mannen in. Kijk, mannen tussen de 18 en de 60, die moeten zich laten registreren waar ze wonen, et cetera. Die moeten zich beschikbaar houden voor het leger. Ja, en als ze dat niet hebben en ze worden op straat, hè, zo'n registratie, en ze worden op straat aangehouden, ja, dan worden ze gewoon opgepakt. En dan kan het zijn dat ze de volgende dag op het trainingsveld staan. En ja, deze Dmitro die zei eigenlijk, dit is onmenselijk. Ze zien ons niet meer als mensen. En ja, die demonstranten die scharen dat toch heel erg over één kam. Hè? Die zeggen, ja, die corruptie, dat gaat eigenlijk ook om een elite die maar doet wat ze willen. En ja, dat oppakken van die mensen alsof wij een soort kanonnenvoer zijn, dat willen wij Oekraïners gewoon niet. Zo willen wij dat niet in dit land.
0: En stond Fedorov of staat Fedorov daar dan ook echt anders in dan die commandant van het leger?
1: Ja, dat is toch. Hij wilde, zei Fedorov notabene gisteren in een interview. Hij had niet zo heel erg veel interviews gegeven de afgelopen dagen, maar gisteren gaf hij een groot interview in Oekraïnske Pravda. Dat is een Oekraïns medium. En daarin zei hij, ja, ik wilde juist die mobilisatie aanpakken. Ik wilde hogere salarissen voor het leger en ook meer beperkte contracten als je dan gemobiliseerd wordt. Dat je dan zeker weet, oké, ik ga 3 jaar in het leger op die en die functie. Dat is een beetje in mijn specialisme. Ja, en dan zou je mannen beter kunnen overtuigen, zei Fedorov, om te gaan naar het leger. Kijk, nu, als je nu gemobiliseerd wordt, zo bijvoorbeeld op straat, dan zit je gewoon in het leger tot de oorlog ophoudt. En Fedorov die wilde dat geld eigenlijk, ja, halen van dat goedkoper wapensinkomen, openbare aanbestedingen, offertes laten leveren door bedrijven en dan kiezen wie de goedkoopste, maar ook de beste bieder is. En daar viel gewoon geld te halen. En hoe transparanter je dat doet, ja, natuurlijk, zei Fedorov ook in het interview, ja, dan strijk je bepaalde krachten, corrupte krachten, zegt hij dan, hè, dat zeg, lees ik tussen de regels door, die strijk je dan toch tegen de haren in.
0: En Zelensky die heeft dat interview vast ook gezien. En die ziet natuurlijk ook al die mensen op straat, die demonstraties. Daar krijgt hij vast ook veel verslag van. Denk je dat hij nog iets gaat doen met Fedorov? Dat hij hem weer die positie geeft of misschien een andere positie?
1: Moeilijk te zeggen. We hebben Zelensky toch een aantal keren zien schuiven de afgelopen jaren, zeker ook vorig jaar, toen er grote protesten waren rondom een greep naar de anticorruptiebestrijding, zeg maar. Dat kwam ook door een wet die, ja, Zelensky eigenlijk in een nacht door het parlement heen duwde. Toen is hij eigenlijk na die protesten gaan schuiven. Nu lijkt het er niet op. Hij zegt nog steeds van ja, ik heb Fedorov een andere hoge goede functie aangeboden die ook heel erg ja, goed is voor de veiligheid van ons land. Wat dat precies is, dat weten we niet. Fedorov die zegt, ik wil gewoon minister van Defensie worden. En die wordt in die zin toch eigenlijk ook steeds meer een soort oppositie figuur, hoewel ze altijd vrienden waren. Notabene Fedorov was de campagnemanager ooit van Zelensky. Heeft eigenlijk de Zelensky de verkiezingen laten winnen, zo'n jaren geleden. Maar goed, ja, we moeten kijken wat Zelensky gaat doen. Vooralsnog lijkt het er niet op en zijn de nieuwe functies gewoon toebedeeld. Is er een nieuwe minister van Defensie? Lijkt me heel erg sterk dat hij gaat schuiven. Maar we moeten zien hoe sterk dat protest de komende dagen en zeker ook morgen zal zijn.
0: Goed. Dankjewel vanuit Lviv, Michiel Driebergen.

0: De Belgische singer-songwriter Milo met Little in the Middle. Iedere wasmachine, telefoon of stofzuiger die je vanaf morgen in Europa koopt, moet repareerbaar zijn. De Right to Repair Act gaat namelijk morgen in. En wat dat voor ons gaat betekenen, bespreek ik met Rut Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag aan de TU Delft. Goedenavond.
1: Hallo.
0: En welkom ook Oscar Visser. Hij zit in de directie van het bedrijf Fairphone. Ze maken telefoons die je makkelijk moet kunnen repareren. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Mevrouw Mugge, deze wet, die nieuwe wet, wat vindt u het belangrijkste dat er nu gaat veranderen?
1: Nou, er gaan een aantal dingen veranderen. Allereerst moeten bedrijven nu reparatie aanbieden, waardoor het voor de consumenten veel makkelijker maakt om daadwerkelijk hun producten te repareren. En een tweede belangrijk aspect is dat er ook een reparateursregister gerealiseerd wordt. En dat reparateursregister is belangrijk voor consumenten, zodat ze ook een betrouwbare reparateur kunnen vinden.
0: Want u heeft onderzoek gedaan naar hoeveel mensen op dit moment hun apparatuur laten repareren, hè, als er iets stuk is. Wat kwam daaruit?
1: Nou ja, dan zie je dat uiteindelijk inderdaad heel weinig mensen het momenteel overwegen. Als je kijkt naar volledig defecte producten, dan zegt nog 60% van, nou ja, ik vind het eventueel wel een optie om hem te gaan repareren. Maar als je een deels defect product hebt, dan zijn eigenlijk heel weinig gevallen mensen maar bereid om het te repareren. We zien dan dat 30% reparatie overwogen heeft. En de overgrote deel gaat dus eigenlijk direct naar vervanging kijken.
0: Komt dat dan wat u net zei, er komt een register omdat mensen denken, ja, ik heb geen idee wat ik eigenlijk moet met dit stukken onderdeel van mijn stofzuiger bijvoorbeeld?
1: Nou, er gaan eigenlijk allerlei dingen fout bij het repareren. Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Dus foutdiagnose is een probleem. Vervolgens moeten ze dus inderdaad een goede reparateur vinden. Daar kan het register een rol bij spelen. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt. Mensen weten precies wanneer het komt, namelijk vaak de dag erna al. Het is relatief ook goedkoop. Nieuwe producten zijn in verhouding ook best wel goedkoop voor de consumenten in Nederland. En alles bij elkaar creëert dat een situatie waarbij mensen zeggen van, nou, weet je wat, ik koop wel een nieuwe. Ik zie de wetgeving als een goede eerste stap. Maar er moeten echt nog wel meer stappen genomen worden. De huidige ontwerpen bijvoorbeeld zijn helemaal gesloten. Als je kijkt naar een stofzuiger of een koffiezetapparaat, dan kan je die als consument niet openmaken. En dat communiceert eigenlijk al dat ze dus niet te repareren zijn. En daar gaat het dus eigenlijk al fout.
0: Ja, meneer Visser, het idee van Fairphone, zei ik net al, is dat die telefoons heel goed te repareren zijn, hè? Wat doen jullie als bedrijf dan anders dan andere telefoonmakers?
2: Nou, het is heel simpel. Je moet gewoon zelf je telefoon kunnen openen en ook kunnen repareren. En dat kan ook. Ik heb zelfs een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in een telefoon heeft kunnen vervangen. En dat heeft dus goed te maken hoe je telefoon ontwerpt. En je misschien kunt herinneren van vroeger dat er merken waren, de eerste mobiele telefoons waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. En het gaat met name nu om consumentisme, denk ik, en planned obsolescence. En daarmee een enorme vervangingscurve na 2,5 jaar gebruik van een smartphone.
0: Ja, wat was de laatste term die u gebruikte? Die had
2: planned obsolescence. En dat betekent feitelijk dat bedrijven worden, met name denk ik, door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien en die omzet te genereren door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan als die ook na 2,5 jaar vervangen kan worden? Dus er zitten een aantal prikkels ook in het systeem die maken dat er geen prikkel is om iets repareerbaar te maken.
0: Dus wat mevrouw Mugge net al zei, dat mensen denken, oh, het is eigenlijk wel makkelijk om een nieuwe te bestellen, die heb ik morgen in huis. Producenten spelen daar in feite ook op in.
2: Zeker.
0: Ja, en als jullie dus andere telefoons maken, hè, welke concessies moet je dan doen in je ontwerp? Dus het is makkelijker te repareren, maar brengt dat ook een soort van ongemak mee in het ontwerp voor mensen?
2: Nou, ik zou zeggen, het brengt juist gemak. Omdat bijvoorbeeld als er iets stuk gaat, wat het meest gaat stuk is het scherm. Of je batterij moet je vervangen na 2,5 jaar, want je hebt een aantal oplaadcycles en dan degradeert een batterij, als elke batterij. dat je die heel simpel kunt vervangen. Dus de enige concessie zou kunnen zijn dat je zegt hij is wat minder spat of wat minder waterdicht of wat minder stofdicht. Maar dat mag echt geen naam hebben, want het is ook geen onderwatercamera.
0: En is hij ook wat dikker misschien?
2: Hij is ietsjes dikker, maar dat heeft te maken met het modulaire ontwerp. Dus ik denk, maar dan heb je het over enkele millimeters.
0: En doet dat iets met jullie concurrentiepositie? Dat ontwerp?
2: Nou, ja, het is al. Ik denk het eigenlijk niet. Sinds onze laatste telefoon die we gelanceerd hebben vorig jaar juni, zie je gewoon dat er enorme tractie is ontstaan. Dus ik denk dat onze propositie steeds beter wordt. Ook omdat over het algemeen je nu ziet, zeker tegenwoordig, dat telefoons duurder gaan worden. En er ook niet zoveel heel veel ontwikkeling meer in smartphones is. Dus als je overal naar kijkt, waarom zou je elke 2,5 jaar een nieuwe telefoon kopen? Want het is ook een heel gedoe, hè, steeds omzetten en dat soort zaken. Dus als je hem langer bij kunt houden, is dat één beter voor je eigen portemonnee. Want je totale kosten over de lifetime worden lager. En ook nog eens beter voor alle materialen die erin zitten. Want daar is ook een enorm gebruik van er zitten al 70 verschillende soorten materialen in een telefoon.
0: Ja, qua duurzaamheid kan ik u helemaal volgen. Ik moet wel zeggen, ik heb kinderen die zetten zo'n telefoon binnen een half uur om. Maar goed, dus dat gaat volgens mij ook wel heel snel tegenwoordig. Tuurlijk. En meneer Visser, u zei net al, er staan veel belangen op het spel. Het gaat om omzet van bedrijven. Laat ik het zo vragen. Zijn er mazen in de wet waar producenten nu al gebruik van maken?
2: Ja, er zijn geitenpaadjes ontwikkeld. Dus om te kijken, er is een rating op stof- en waterdichtheid. En alle telefoons met een IP-rating van 67 hoeven niet te voldoen aan deze wetgeving. En daarbij komt ook dat als je 1000 cycles kunt laden met en je telefoon of je batterij is al 80% vol. Dat is dus eigenlijk elke dag laden is bijna 2,5 jaar. Dan hoef je ook niet te voldoen. Dus als je die twee punten raakt, hoef je niet te voldoen. En de grote merken voldoen aan al die ratings. Met andere woorden, die hoeven die repairable batterij niet aan te bieden. Oh. Ja, dat is toch wel heel jammer. Ja, er spelen grote belangen.
0: Ja, en we hebben het nu over die telefoons, meneer Visser. Want toen 13 jaar geleden werd begonnen met deze nieuwe wetgeving, duurt heel lang, zeker ook in Europa, voordat het er is, was het voorstel eerst om die smartphone uit te sluiten. Is daar hard voor gelobbyd?
2: Nou, sterker nog, onze founder Bas van Abel samen met de andere founder Michael Ballester hebben een brief gestuurd destijds naar de Europese Commissie toen ze dit hierachter kwamen om te zeggen, maar luister, het kan wel met smartphones. De Europese Commissie dacht, smartphones veel te lastig, doen we allemaal niet. Dus we hebben daar een brief gestuurd, daar hebben we ook een reactie op gekregen. En ik denk dat dat wel degelijk geholpen heeft om uiteindelijk 13 jaar later ook smartphones onderdeel te laten zijn van deze wetgeving.
0: Ja, en mevrouw Mugge, is er qua wetgeving nog meer nodig om apparaten langer in gebruik te houden bij consumenten? Of zegt u, nu komen we echt wel een heel eind met deze nieuwe wet?
1: Deze wet is natuurlijk een mooie stap, maar ik zou zeker zeggen dat we nog meerdere stappen moeten nemen. Uiteindelijk wil je echt een systeemverandering. Dus je wil inderdaad het hele systeem van het kopen en het onderhouden en repareren van producten op zijn kop zetten. En onderhoud kan bijvoorbeeld daar een rol bij spelen. Ik trek zelf nog wel eens de parallel met auto's. Als je kijkt naar het hele autosysteem, daar zit zo'n service model achter. Waarbij mensen elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Daar dan ook delen vervangen krijgen. Misschien moeten we ook een soort service onderhoudsmodel voor smartphones, waarbij we elk jaar inderdaad een checkje krijgen van, moet er iets gebeuren? Moet er inderdaad een nieuwe accu in? Moet er een nieuwe camera in? Zodat je ook eigenlijk tevreden blijft met je producten.
0: Ja, meneer Visser, hoe denkt u daarover?
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En daarbij denk ik dat een servicemodel is heel mooi. Ook daarom is dit ook een mooie wetgeving. Wij hebben eigenlijk de filosofie dat iedereen het zelf zou moeten kunnen. En dat kan ook. Dan zijn nog steeds mensen bij ons kiezen ook voor een repair center, omdat ze het toch nog een beetje spannend vinden. Maar in principe kan een kind de was doen in het vervangen van de onderdelen van de telefoon.
0: Ja, dus dan kom je ook bij betere handleidingen van je stofzuiger.
2: Ja,
0: als we even een ander product noemen van, als dit stuk is, kan je het zo vervangen.
2: Zeker, ja.
1: En als ik daar nog even op aan mag haken, dan zie je ook een mooie rol voor de nieuwe technologieën die ontstaan. Je hebt Internet of Things, je hebt AI. Daarmee zijn veel meer producten ook met een app gestuurd. En dan kan je een mooie combinatie maken tussen het digitale advies en inderdaad een soort reparatiehandleiding, een stap voor stap stappenplan om mensen mee te nemen in zo'n reparatiestap. En inderdaad het fysieke product. Want je kan inderdaad in het fysieke product bijvoorbeeld bepaalde cues zitten. Van hey, dit is dit onderdeel, dat is dat onderdeel. Zodat je mensen echt bij de hand neemt en dat reparaties ook makkelijker maakt. Maar dat zou dus ook een mooi vervolgstap zijn voor de Right to Repair. Zodat ze dat echt actief benaderen in het ontwerp.
0: Goed, mevrouw Mugge, ik dank u hartelijk. En Oscar Visser, ik dank u beiden hartelijk voor dit gesprek.
2: Dank je wel. Graag gedaan.

0: De Amerikaanse rockband uit South Carolina, Hootie and the Blowfish, met Only I Wanna Be With You uit 1994. Wachten op Marcia, zo heet de voorstelling van theatermaker Remy Sambo, die vanavond tijdens World Pride in Amsterdam in première is gegaan. Sambo is sinds 11 jaar bovendien ook Pride-ambassadeur. Van harte welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woog dat voor u mee bij het maken van deze voorstelling dat u Pride-ambassadeur bent?
1: Ga je u zeggen of ga je gewoon lekker jij zeggen? Vind ik leuk.
0: Ik hoor lekker jij, dus dan wordt het jij. Ja. Ja, dat is goed.
1: Het woog vooral mee dat ik zelf een zwarte queerman ben. En dat ik het toenemend geweld tegen queer mensen, dat het me heel erg aan het hart gaat. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hiermee begonnen ben.
0: Ja, dus daar wilde je iets mee. Even vanavond, dat was een bijzondere avond, want toen ging het echt in première, het stuk. Hoe ging dat?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben altijd heel erg zenuwachtig bij premières. En nu zat ik helemaal achter in de zaal en alles kwam aan. En het raakte me heel erg. Toen dacht ik, als ik op deze afstand geraakt kan worden, dan hoop ik dat de mensen die in de arena zitten waar het allemaal gebeurde ook geraakt werden. En toen het licht uitging, sprongen mensen op en begonnen ze te applaudisseren. Dus ik ga ervan uit dat mensen een hele fijne avond hebben gehad.
0: En als we de titel nemen, hè, Wachten op Marcia. Wie is of was Marcia, de naam van die titel?
1: Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, die waren twee trans voorvechters. En in 1969 was er een gay café in New York en die heette Stonewall Inn. En die werd belaagd door de politie en door mensen van buiten. En op een dag is er een politieinval en toen besloten ze, onder leiding van Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, besloten ze de politie de tent uit te schoppen. En het is eigenlijk een markant moment in de geschiedenis, want vanaf daar is eigenlijk de Pride begonnen, zoals we die nu vandaag de dag kennen.
0: Want hoe ken jij de Pride? Wat betekent de Pride voor jou? Is het, voor sommige mensen is het een viering, maar als ik jou zo hoor, jij ziet het ook echt nog wel als een protest.
1: Het is bij mij begonnen als viering. Want in de jaren dat het was begonnen, hadden we ook echt iets te vieren. Waren we de gay capital van Europe, was Amsterdam dat. Maar in de loop der jaren, kijk, het is begonnen als een protest. Maar in de loop der jaren, als je kijkt naar het toenemend geweld tegen queer mensen, dan komt het, dan vraag ik me af, wat zijn we nog aan het vieren? Volgens mij moeten we weer terug naar de kern. Hebben we als mensen gewoon weer een reset nodig? Moet er een groot moment gebeuren, misschien à la de Stonewall rellen, zoals toen met Marsha P. Johnson, om mensen te resetten? Dus ik ben zelf, sta ik er veel activistischer in.
0: En je voorstelling, in hoeverre klinkt het activisme daarin door?
1: Het gaat over een groep queer activisten, alle Extinction Rebellion, die het hele jaar door ludieke acties ondernemen om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen queer mensen. En ik ben van mening, ik hoop eigenlijk dat er zo'n groep komt die zand gooit in het systeem. Die constant het hele jaar door daar aandacht voor vragen. Want kijk, meestal hebben we hebben een maand per jaar, queer month, iedereen haakt aan, iedereen vindt het fantastisch. Na die ene maand gaat iedereen gewoon weer doen wat ze deden. En dan, maar de problemen die gaan het hele jaar door. Dus hoe fantastisch zou het zijn als we ook een Extinction Rebellion-achtige groep zouden hebben van queers die constant acties ondernemen om het systeem gewoon plat te leggen.
0: Maar welk systeem plat leggen?
1: Kijk, als Extinction Rebellion, zeg maar, de snelweg opgaan, dan kan jij niet meer naar je werk, zeg maar. En naar je werk gaan, dat is eigenlijk het systeem waar ik over heb.
0: Alles, nou ja, het, ja, want je hebt heel veel systemen. Je hebt een metrosysteem, een treinsysteem. Nou
1: ja, maar kijk, dat, kijk, ja. Kijk, als je praat over demonstratie, tegenwoordig moet je dat aanvragen en dan sta je in een hokje en dan sta je te demonstreren, dan kan je lekker naar huis. Maar als je een ludieke actie onderneemt, dan als de auto's niet meer kunnen rijden, dat is een onderdeel van een systeem.
0: Ja, en dan heb je ludiek en een systeem platleggen, zeg maar. Waar ligt voor jou een grens? Wat gaat helpen en wat vind jij passend?
1: Het is nog nooit gedaan, maar ik vind wel dat wat Extinction Rebellion doet zodanig veel aandacht vragen dat we het er allemaal over hebben. Dus ik weet niet wat de juiste weg is, ik weet niet wat de oplossing is, maar ik weet wel dat er iets meer moet gebeuren dan alleen maar één maand per jaar een feestje vieren.
0: Want in hoeverre heb jij er ook zelf mee te maken? Je zegt, ik zie het om me heen, hè, dat geweld neemt toe.
1: Nou, ik heb niet te maken gehad met geweld, maar wel met pesterijen. En het is eigenlijk niet zo lang geleden was het bij mij in de buurt. Ik liep op een avond, er waren jongens uit de buurt die me voor homo begonnen uit te schelden. En op een gegeven moment liepen achter me aan. En op een gegeven moment stopte ik. Ik denk, wat krijgen we nou? En ik liep terug. En toen dacht ik, nou, in plaats van dat ik nu in een of andere matpartij met deze jochies terechtkom, ben ik gestopt. Ik ben naar huis gegaan, de aanstichter, ik wist wie dat was. Ik heb een brief geschreven, ik heb het in de brievenbus gedaan van zijn ouders. En ik heb die jongen echt 3 weken niet voor mijn deur gezien. En vandaag, als hij me tegenkomt, vandaag de dag, loopt hij met een boog om me heen.
0: Dus er is geen sorry gezegd?
1: Ik accepteer zijn boog om me heen lopen als een sorry.
0: Oké, ja. En jij hebt het trouwens over de term queer. Anderen gebruiken LHBTIQ+, gemeenschap. Ja. Als je kijkt naar jouw voorstelling, gaat dat over iedereen die daaronder valt?
1: Wij gebruiken het als paraplu-term. In plaats van alle letters gebruiken we dat gewoon heel erg als paraplu-term. Dat vind ik. En queerness gaat niet alleen maar over de letters. Queerness gaat ook over heteroseksuele mensen die vinden dat ze niet bij de norm horen. Als je niet gewoon bij de norm hoort, ben je ook queer. En iedereen die zich wil aansluiten bij de queerbeweging, want queerness is eigenlijk activisme. Iedereen die zich daarbij wil aanmelden, is welkom. Dus daarom gebruiken we dat als paraplu-term.
0: Want je hoort ook wel dat binnen de LHBTIQ+ gemeenschap ook niet iedereen zich altijd even vertegenwoordigd voelt, hè? Herken jij dat?
1: Wat ik in de voorstelling laat zien is, wat ik herken, laat me het zo zeggen, is dat er heel veel verdeeldheid is in de queer gemeenschap. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Maar de ene zegt we moeten naar links, de andere zegt we moeten naar rechts. Maar ik denk van volgens mij moeten we elkaar in het midden tegenkomen. En dat is een van de dingen die ik ook laat zien in de voorstelling. Dat als we gewoon alleen maar verdeeld blijven, dan kunnen we niet die volgende stap maken. Dus ik heb niet dat ik, want ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik weet niet of andere mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Maar ik ervaar wel verdeeldheid. En ik zou heel graag willen dat we gewoon samen zouden komen en ons over onze ego's en meningsverschillen heen zouden kunnen stappen.
0: Want waar gaat die verdeeldheid dan met name over?
1: Bijvoorbeeld over hoe je zou moeten demonstreren. Mijn personages zijn heel erg gebaseerd op Amsterdam Pride en Queer Amsterdam. Queer Amsterdam is heel activistisch. Pride Amsterdam is ook activistisch, maar er zitten ook die feesten bij. En wat je dan krijgt is dat de ene tegen de ander zegt, ja, maar jullie doen feesten. En dan krijg je dat over en weer gedoe, terwijl ik denk van volgens mij is het en-en.
0: Ja, en je hebt ook World Pride, maar je hebt ook Black Pride. Dat zou toch eigenlijk ook niet nodig hoeven zijn, toch?
1: Blijkbaar wel. Als mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, dan mogen ze wat mij betreft een Black Pride beginnen. Maar het mag dus allemaal naast elkaar bestaan. Snap je, in plaats van dat je hebt het nu over de Black Pride alsof het iets is wat dan niet erbij is. Kijk, ik heb zoiets van, als er een Black Pride
0: valt mij
1: bestaat,
0: gewoon op, zeg maar. Hè?
1: Dat... Ja, maar het is NN. Het is NN, snap je? Dus voor mij, als er een groep is die zich niet vertegenwoordigd voelt en zeggen van, hé, wij beginnen een beweging binnen de beweging. Nou, dat is alleen maar fantastisch.
0: Ja, en voor jou is het NNN. En je wacht op een nieuw moment om het, zoals je zei, het systeem plat te leggen. In ieder geval in je voorstelling, ja. Ben je daar druk mee bezig met dat thema. Maar,
1: druk mee bezig om mensen daartoe te inspireren.
0: Remy Sambo, hartelijk dank. En mooie voorstellingen toegewenst de komende dagen.
1: Dankjewel.

0: Wilco met Either Way. Een grote bijeenkomst van cosplayers in Japan dit weekend. Veelal jonge mensen gaan daar alles aan doen om zo goed mogelijk in hun favoriete film of stripfiguur te veranderen. Er is ook een Nederlandse delegatie daar. Die dinkt zondag mee naar de wereldtitel cosplay. Cos van kostuum. Ik ga hierover praten met Sukara Floor, ook wel Saku genoemd. Sakura Floor moet ik zeggen. Dat is een artiestennaam. Goedenavond, Saku.
1: Hi, goedenavond.
0: Jij verdient je geld met cosplay al een jaar of 14. Hoe leg jij het uit aan mensen die niet weten wat cosplay is?
1: Ja, je zei het net al heel mooi. Het is een samenvoeging van kostuum en play. En het is eigenlijk gewoon een passie die mensen hebben voor het tot leven brengen van hun favoriete personages. En dat is in heel veel verschillende vormen. Dus dat kan inderdaad door op shows weg te zetten, zoals inderdaad dit weekend plaatsvindt met die wedstrijden. Of gewoon voor fun op evenementen om gewoon eventjes er tussenuit te gaan en even iets anders te zijn. Ja, en eigenlijk is het gewoon heel leuk. Het is gewoon echt een heel tof begrip om die creativiteit even te kunnen uiten.
0: En wat was de eerste personage waar jij ooit instapte?
1: Oef, de allereerste was van een anime, Lucy Hartfilia. Maar de eerste zelfgemaakte kostuum was Iron Man. En dat was echt een hele onderneming. Die hield het ook niet vol, het hele evenement. Maar was wel heel leuk.
0: Want waarom Iron Man?
1: Ja, ik wilde iets doen wat gewoon een beetje anders was. En ik wilde iets zelf maken. Want ja, je kan natuurlijk kopen en maken. En ik wilde het zelf maken. En ik wilde mezelf bewijzen van, hey, ik kan dit. En ik dacht, nou, Iron Man is super tof, super groot. Dus daar kan ik gelijk laten zien wat ik kan. Het was heel leuk voor de eerste 2 uur. En toen viel je uit elkaar. Maar...
0: Ja, wat dan?
1: Ja, het was
0: de
1: natuurlijk
0: armen eraf, de benen
1: foam.
0: Eraf.
1: Ja, precies. Nou ja, ik liep ook gewoon op foammatjes. Want toen de tijd gebruikte we nog heel veel foam. Want het is natuurlijk al 14 jaar geleden. Dus ik liep op een gegeven moment de schoenen er gewoon af. Maar het zag er heel tof uit. Het was op zich een goede eerste cosplay.
0: En het is je beroep geworden.
1: Ja,
0: dus je hebt er wel van geleerd, van die eerste keer.
1: Nou, ik had heel veel geluk dat degene die mij alles geleerd heeft, had gezien wat ik had gedaan. En die zag potentieel. En die heeft mij daarin geholpen. En toen ik 3 maanden bezig was met cosplay, toen kwam een van de grootste bedrijven van de wereld naar ons toe van, hey, we willen jullie inhuren. En toen dacht ik ineens, hey, wacht even, er is geld in dit. Dus laten we dit gewoon gaan doen.
0: Ja,
1: dus,
0: want dat vraag ik me inderdaad wel af. Als ik jou zo hoor, hè, het is je werk. Wie betaalt jou dan? Hoe verdien je hier je geld mee?
1: Nou, het is voor heel veel mensen heel verschillend. Voor mij persoonlijk, ik werk vooral heel veel met gamebedrijven en streamingplatforms. En die dus eigenlijk gewoon personages of soort promotie moeten doen voor videospellen of personages zelf die uitgebracht worden. Maar er zijn heel veel verschillende manieren. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld tutorials doen via social media of YouTube. Of inderdaad gewoon via de socials promotie doen voor bedrijven of merken of juist anime zelf. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarin je geld kunt verdienen met cosplay. Maar voor mij persoonlijk is het echt met bedrijven over het algemeen.
0: En breng jij dan zelf ook de pakken aan? Of stap je in een pak van het bedrijf? Want dan denk ik, dat kan in principe iedereen. Dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Maar bedoel, wat breng jij dan mee, zeg maar? Is dat ook zelf het kostuum?
1: Ja, wij maken alles. Dus over het algemeen. Want ja, je hebt natuurlijk kostuums die te koop staan online. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En dat is ook wat laagdrempeliger. Maar wij krijgen zeg maar een design te zien. En dan zeggen ze, maak dit maar. Vaak is dat ook iets wat eigenlijk heel onrealistisch is. Wat totaal niet in het echt kan. Dus dan moet je ook maar manieren verzinnen om het dan tot leven te brengen. En dan zeg ik wij, omdat ik tegenwoordig echt een team heb. Want vroeger deed ik alles alleen. Maar ja, wij krijgen dan een design. En die brengen wij dan tot leven. En dan sta ik zelf ook model ervoor. Dus dan ben ik zelf ook het personage. Dus niet alleen het kostuum maken, maar je staat er ook echt als de persoon zelf op zulke promotionele evenementen of in video's of live action stukjes die er gefilmd worden. Dus het is echt een heel leuk iets, hoor. Het is wel heel bijzonder.
0: En zijn er ook dingen die je niet mag doen? Zijn er regels of ongeschreven regels in dit vak?
1: Ja, er zijn hartstikke veel. Is ook een beetje afhankelijk met wie je werkt natuurlijk. Als het met bedrijven is, die hebben hun eigen regels in wat ze wel en niet willen. Maar bijvoorbeeld ongeschreven regels die natuurlijk wel gewoon heel duidelijk zijn is. Op het moment dat je personage hebt van een andere afkomst, dat je natuurlijk je huid niet donkerder maakt. Dat je niet andere culturen belachelijk maakt met het maken van een kostuum. Wat natuurlijk in onze entertainment totaal niet is. Wij doen natuurlijk alles met heel veel liefde. Maar dat zijn natuurlijk ongeschreven regels die natuurlijk heel duidelijk naar voren komen. Voor de rest, als je met een bedrijf werkt, hebben hun zelf regels. Sommigen vinden het bijvoorbeeld niet fijn als er content wordt gemaakt wat iets meer sexy is. Dus dat zijn dan regels die hun dan weer hebben. Maar het is een beetje afhankelijk van wat voor soort werk in cosplay je doet.

0: en het stuk performance. En ik heb toen de tijd heb ik zelf ook meegedaan. Alleen tijdens onze performance heb ik toen mijn knie helemaal verbrijzeld.
1: Oh.
0: Dus ja, dat was tijdens het trainen ervoor. Dus wij hebben het niet gehaald tot aan het echt mogen voorleggen bij die selectie. Helaas. Maar ik heb wel heel veel andere wedstrijden gedaan. Maar World Cosplay Summit is wel een van de grootste wereldwijd. Het is ook een van de eerste cosplay wedstrijden. Ja, die eigenlijk over heel de wereld mensen zeg maar instuurt vanuit verschillende landen. Dus het is wel echt een hele toffe om aan mee te doen.
1: Ja, zeg, hoe lang ga je hier nog mee door?
0: Dat is een goede vraag. Nou ja, dat weet ik nog niet. Ik kijk het allemaal een beetje aan. Ik ben wel al wat verder uitgebreid. Ik neem cosplay wel in alles mee wat ik doe. En ik merk dat dat ook voor mij een stukje van mijn persoonlijkheid is geworden. Want ik rijd nu ook motor. Ik heb ook een motorrijaccount. Maar daar doe ik ook heel veel mee. Alleen daar zit ook een stukje cosplay in. Want je neemt het toch wel mee. En ik schrijf boeken. Dus ja, ergens komt die creativiteit toch allemaal samen.
1: En zo te horen ben je er nog wel even zoet mee. Dankjewel dat we in deze wereld van cosplay Play konden verkeren met jou. Saku, hartelijk dank.
0: Hey, heel graag gedaan. Een hele fijne avond.
1: Ja, jij ook. Want het oog is voorbij. Straks dan is Nooit meer slapen. Teddy Tops presenteert dan. En morgen dan zit Simone Wijmans hier bij het oog. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smitprijs.
2: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
1: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Elie Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten

0: drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd

0: niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te